snel een tip van de NIJs-redactie of een berucht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Trije Oeren.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur. Radio Spannenburg.
1: Hallo.
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
1: Hello?

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

voor Stovitten wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske muziek. Snijnt te wonen om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur.

maak de mooie show en ik denk die fans is gek, maar ik speel het spultje mooi mee. Dus ik zei op serieuze toon, dan vreeg ik een plaatje van de

vrijheid is wonderbaar. Ik zei, wat kan dat beest nou meer? Wat Fokke van Bruggen nou wat serie? Zei, ja, de hele Fries kiet op honderd in zijn repertoir. Hij zei, jong, jong, jong, jong, papagaai, jonger met oesteren en een witje vraai en een beest bekant is jonger uit volle bias. Lid Jim Gim.

Barrikaan naar bar. En toen zag ik daar voor een café het oren mondje en een ei bij mij en ik ieder mijn wieven en mondjes weer van terug.

de kleinste nijs uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nou, ik hoef hier hier. Verjetten is zo, dan moet je wel eens even wat verjetten natuurlijk. Maar fijn, het is de eerste feestje en de meisje een hele goede morgen. En ik hoop dat het weer een mooie muzikale morgen wordt natuurlijk. En dan gaan we even verder, want alles komt anders. Dat we, ik even wel toepasselijk op de hier is het. En je mag komen misschien wel eens even daarbij zitten. Niet langer zijn die en dan denk je, ja, wat is dat al lang geleden? Nee, dat ding dat ook brandt hier is. Dat we slim genoeg. Ja, daar heeft dat mensen die kwamen, dat geregeld voor je. Maar er komt nooit wat van in het plak. Maar nou lees ik dat het waar naar je huizen komen. Bewenners. Nou, dat is ook wel een leuk. Dan komt in ieder geval het gat weer dicht. We beginnen gewoon verder met de volgende muziek. En dat is hier van Ronnie. Net van Romy, maar van Ronnie. Jetzt komen die lustige dagen. Nou, dat is zoveel mooi wijzen. Lustige dagen is altijd mooi, mijn naam.

Nou, dat vindt al een lekkere pitting in hier. Ja, misschien zijn hij me wel even om een tafel in te doen, zeg ik zo wat. Maar ik denk net dat Jannie en Reiner dat deed. Maar Jannie had wel een fysiekje omvregen. En dat met een worden van Peter Manier. Ja, Peter Manier, het is een man in Texel, denk ik. Want hij besjong de Texelstroom. En dat is de veerboot die van Den Helder naar Texel heen en weer vaart. Nou, Jannie, dankjewel voor die fysiekje hier in de Texelstroom. Hey.

Pat Boone. Pat Boone, je kent hem natuurlijk wel. Hij kwam aan mij Love Letters in de cent. En ik dacht, dat is dat pastelijk van Jannie. Want die kwam al heel lang, kwamen ze er dus al op Texel. Mijn man, mijn lammet en de band. En hij zei vast wel wat mooie letters in het zong beschreven. Dan gaan we naar de band en Carmen Steeneker. En die komen mij Home to Donegal. En dat is duidelijk, de Homeland.

Nou, zitten we samen even in, Griek, in een Grieks vestje. Trio Helleniek, die kwam uit Toe Perigalli. Nou, prachtig toch? Anneke Hulschoff, die werd uit Tippelemmer, en die is er alles aan gelegen om een band in liedse groepen mooie persoonlijke onderdag zwemmen te leren. Haar lessen dat jou zien in het zwembad van Wiekel. Ja, dat bad er op het recreatiepark, dat hiert ze, en werd er op Wiekel en om jou en ik in de wintermaan een zwembad dat ter beschikking had. Maar om de verschillingen te houden en om de liedskalige zwemlessen Jan te kennen, dan zie ik ze nu mooi hier dus voor de winterperiode. Dat ken ik over zwemscholen wijzen, maar ik wil organisaties die mij hebben vennis een aantal uren in de week zwemmen willen. Ja, want hoor, dan kan dat zij kan dat als je er net in stand houden. Dus het staat al in de kranten. Ik denk van in de. Ja, we stoelen twee stenen in de Joofter of in de Ballester. Ik heb eigenlijk geen idee waar ik nog zit. Maar dan ben ik even naar behechten. Dat ze daarom zieken. Dan ging ik gewoon vestje naar een zee. En dat is wat anders dan een zwembad natuurlijk. Het is het famke van de Wörthersee. En dat wordt bezongen door de originele Fidelen Laventaler.

Nou, deze zanger die kon je hem vast net. Hij heet Julian Clerk. Nou, ik ken hem dus ik net, maar het weet al gewoon een festje. Deze melodie. En het meisje net is, hij is bij zijn 24, 25, 26 september. En dan is het Flyerfeest. En dat staat bij Oude Horne. En ik meen dat het ik wel in Nijenhorne weer, maar dat laat ik al wat dicht zien, maar gewoon in ieder geval. Maar dat Flyerfeest, dat kennen we misschien wel. Dat is hoe die er een soort van mooie oude boeren gebruiken. Zo'n testmachines en zo, zo wat. En jongens, dan is er de muziek daar in de buurt. In oude Vianne. Wat Horne precies, weet ik net. Oude Horne, maar wij zeggen ze altijd oude Vianne. En Vianne, dat is een Horne. Nou, het maakt een dikke tijd in, maar krijg hoe het is vragen willen. Dus 24, 24 en 26 september. Hou het even in de gaten. Zet het even maar even op je kalender. Dan ging ik nou naar een festje van het Borger Trio. Dat is het er misschien wel een beetje met de maatje en ik van de tijd van toen. Mijn va, mijn moe en ons zwintje.

Nou, het is mooi als je een jubileum hebt en dan denk ik, dat is een mooie polka erbij. De jubileumspolka. En wie kwam die van je bracht door de originele Zuid-Tiroler spitsboom? Nou, meisje, het is hartstikke vier. Ik ben bij sportief bezig geweest in de slow triathlon in Koudum. Triathlon. Ja, dat is op sneun 19 en op sneun 20 september. En dat is een laagdrempelige variant van het traditionele triathlon. De deelnemers die zwemmen, eerste stuk, ze fietsen een en dan moeten ze een rennen in plaats van het draven. Je kan kiezen uit een achtste of een kwart triathlon, een mooie afstand van 500 of 1000 meter zwemmen. 20 of 40 kilometer fietsen en 5 of 10 kilometer kairi. Het zwemmen vindt plaats bij de Kuilaat en de fietsroute die viert langs het IJsselmeer en de wandeltocht gaat tot de Friese polder en het gezellige Koudum. Meer informatie en kaart meer verkrijgbaar bij www.slowtriathlon.nl. Het is altijd een drokte van belang. Er komen honderden mensen die komen er in Koudum voorbij. En je kan er natuurlijk een mooi doen. Dat willen ze ik wel graag. En dan ga je misschien wel een bobbeslag. En Ben Mol, die sjongt over een bobbeslag.

In jij krijg je weer handje hinterzeer. Zo'n schöne meidchen. Ja, waarom zo je dinnen net van hork en van mooie famkes? Nou, hij had groot gelijk. Schöne meidchen moest man lieben wie de tekst van zijn feske. Het zit er van mooi op, meisken, haast 24 september. En dan begint de jouster merken. Dat duurde trouwens een paar dagen. Ik hier al even opzocht. Het is van de reden te gewen, maar dat is onder mijn 28 september. Dan is er net al dit jouster merken in de midst zitten, maar dan is er wel merken en dat is de kermis natuurlijk. Dan is dat altijd wel een soort dwanne per jouwer. En Evergreen die had er een feske maken. Dit gewoon de jouster merken.

André Rieu. Ja, we kennen wel allemaal natuurlijk. De second waltz, wie dat? De tweede waltz. Die wil heel betiet. Hij is eigenlijk al heel hard, maar altijd nog wel mooi. Maar nu komt er nog een polka. En ik een instrumentatie van. Ja, ik zit ik. We zien de klok van 11 gewoon. Dus ja, en daar komt nog even het nieuws. Doe maar even zeggen hoe het allemaal in de wereld er om een dag gaat. Ja, in Nederland is het natuurlijk al gedrokt met het kabinet en de Tweede Kamer. Ze moeten het nog eens worden. Maar eerst even de Schiefervaartpolka en dan aan de achterkant van het nieuws. Gaan we gewoon verder. Mooie muziek.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben tijd van gezellige muziek, het piratentijd. Hier is Romke met de 12 uur Frisianemix.

Dat was het mengkoor van Grauw. En onder. Daar staat dan wat bij, van de Brouwer. En het Brouwers Accordeonorkest. Oh, ja. Nou, nee, dat is. Ja, dat weet wel. De Terp. Prachtig mooi stuk. En de Fisker is Snis, dat weer hier opening van het tweede uur. Dat weer van Joop Obama. Succes, soort familie van hem wezen. Van de oren Obama. Maar Joop Obama en Nico Schaap. Nino Schaap. Dat is een wat. En er weer destijds 200 klokkenmakers op een jouwer. 200 klokkenmakers. Maar er binnen nu nog maar 12 uur. Ze waren daar heel onbekende klokkenmakers van de jouwer. Maar ja, toen. Een van hen is nou de Dennis. Kandrinus. Dennis Kandrinus. Hij is al 30 jaar actief in het ambacht. En ondanks de verloren tijden zit er nog een soort belangstelling van orde, oerwerken. En ja, helemaal weer tannemen. Nou, dan doet er nog werk voor die laatste beide. En ja, dan gaat er een mooi versje bij. Dat is Zoals het klokje thuis tikt. En het is van het Noorderbar Trio.

Janne Zwaan, zij vertolkt in het dorpsfeest. Nou, die dorpsfeesten, dat is een aardig iets, maar de Palemmer is het heel vaak feest. Ja, er is heel vaak wat te doen. Het is prachtig daar. Ja, soms staan ze even bij dorpslangers en dan zie je daar hebben ze weer wat betocht. Maar nu is er een probleem, want ik lees dat het hele bestuur van Lemmer leeft opstaat. Ja, dat is ik een rare boer. Volgens het opstapte bestuur van de ondernemersvereniging is dat geen bericht dat ze graag sturen. Maar ja, die, ze denken dan, je kent het beter. Maar de juist het liouwen van u zelf dan van hier en oors. Dat schreeuwen ze, ja. De voorzitter, de penningmeester, secretaris en de algemene bestuurslid, ze stappen al hierop. We hebben de oren het tijd hard werken aan het aanbrengen van een goede organisatiestructuur, contacten met de gemeente aanhellen en een frisse koers, een nieuwe naam, een nieuwe website en een grotere evenementencommissie installeren. Het succes van Lekker Lemmer leert zien dat we op een goede wijvien. Maar het werk stopt net, dat is wel mooi. Mooi is vertrek, maar het bestuur dat het draagt, is er joert net meer bij. Uiteraard bleef de wolf onder mij de ALV op de winkel passen. En zullen we dan wat nodig is, de algemene ledenvergadering, dat is de ALV. Op die vergadering, daar zullen ze dus verantwoording aflezen. Nou, dat is dan maar mooi. Met wel in witte verre wat het alweer gebeurd is natuurlijk. Maar wat betekent het voor de leden? Nou, de website en de bedrijfskist die blijven online. Evenementen die voor dit jaar op plan winnen gingen gewoon terug. Nieuwe plan worden net in gang zetten, zolang er net een nieuw bestuur is. Op de eerstvolgende ledenvergadering op 10 november aanstaande vinden de verkiezingen plaats en daar kunnen de leden hen voor aanmelden op secretariaat app Lemmer. Contact-streepje leeft.nl secretariaat app Lemmer-leeft.nl.

nou. Zou mij niet doen. Maar het al een beetje trog in de belemmer. Dat is altijd een aardigheid dat wat het van is. Ik heb een mooi versje dat je die, ja, de blauwe egen op je blauwe egen. Dan moet je vertrouwen kennen. Rika en Rika, die best jongen, die blauwe egen.

Salam alaikum. Nou, dat... ja, prachtig. 10 kleine negertjes weer van de Migras en de 2 blauwe egen van Rika en Rika. En daar zit ik nou met een fysiekje kleer. Ja, Jannie Brandsman die woont waar de ik graag een fysiekje draaien litten. En dat mag worden van Mark Schuitenmaker, de engelbewaarder. Nou Jannie, dank voor het fysiekje. En ik, ja, ik ga de WhatsAppje rondsteen, maar er komt helemaal geen fysiekje. Net in dit fysiekje of reed. Jannie, ja, het is raar. Doe bist altijd de enigste, of meestal de enigste. Nou fijn, ik zou zeggen, hoor het zo. Hier is die engelbewaarder.

Nou, het is best interessant om eens te weten. Hoeveel mensen kunnen dat nou echt? Ik even een stukje moisjong hebben. Maar dit versje van de Crisito's. Ik zing dit liedje. En dan geven we over de Lavantal. Dan zitten we in Carinthië in Oostenrijk. En die komen maar een groet. De groet is het Carinthië. Grüße aus Kenten.

Nou, fris en monter. De originele fidele Laventaler wie in dat. Fris en monter. En ik heb een oor. En hier van Bakkers. Ja, ik ken Bakkers net zo goed, maar het is een grunniger lezer voorbij. Want hij zongt ik in het grunnigst. Hij zongt gewoon onderuit. Nou ja, dat bezet dus gewoon als je onderuit gaat.

Ja, waarom dost het nou? Ja, waarom dost het nou eigenlijk? Nou, ja. Nou, ik denk dat in die dat wat dat dat er dan denkt dat dat nodig is en dat er dat graag wel. Dus dat maakt je weer u net droog om. Waarom doe je dat nou van de regentostars achter onderhoed van de bakkerzoon? Ja, binnen Noorderlingen. Dat weten we allemaal. Maar ja, er is echt een festje van maken. Door Buddy, Martin en Seert. Ze zijn alle drie uit een verschillende provincie. Friesland, Grijs en Drenthe. Ik ben een Noorderling.

Dan weer de koning van de Grijden van Pieter Wilkes. En ik zeg dat er een fysiekje stiert. Hoi Romke stiert er speciaal voor Bart. Nog even een Duits plaatsje. Hubert van Goysen, Brenner doet het goed. Ja, Brenner doet het goed. Dankjewel. En ik groet eens van Skelte. Nou, leuk Skelte, dat is er nog even bij zit. Ja, geweldig. En, maar dat Lutse plaatsje, dat is een oorniendig voor die heen van de Hegel. Ik ga zo gaan naar huis. Ik ga zo gaan op stap dus.

Nou, dan tag ik een hele mooie in. Dat weer de Bellevouwermars van de Bellevouwer Jongen. En dat ben Limburgers. Maar skelt ik er nog een mooie in van de Christen en extra in. Het is trouwens, ik ga stiet. Ik weet het, maar ik krijg aan deze muziek net genoeg om het eind te herrie. Maar dat hindert niks. Maar de Christen eerst nog van mij een mooie in van de Groos Glocknerkapelle uit Kals. Dat is het, ontbluipt muziek.

Nou, misschien ik wil wel vast bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat we weer genoten hebben van de muziek. En graag kom ik na je weekend weer om. Mooi, weer een nieuw programma natuurlijk. En dat laatste is de Groot Klokterkapelle. Die sluit het programma over. Nou, fijne dag verder. En tot je. Hoi, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.

0: She's Old the Magic van Lou Christie. En het kwam uit
1: 1969.
2: Dit is de gezellige snuntemoon, mijn Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is bijzonder.
0: Dus dat is een hele goede morgen. Welkom bij de gezellige snuurte morgen op deze sneur. Een jongetje in september van het jaar 2026. Ja, het is sneur. Het is wat een donkere sneur. Ja, het lacht het nou net helemaal echt om. Nou, straks in 12 uur de Erwin van Jan Lolke. Dat Sintje er iets naar bij kwam. Maar voordat het zover is, dan hebben we eerst nog oren items. De dubbele cappuccino, mijn turboschijf, Platense verhaal. En dan hebben we Jan Lolke rond Jellewelven, via Welven. Mooi het waarbericht en dan draaien instrumentalen. Want het is de derde sneeuw van de maand. En dat betekent altijd nooit waarbericht van Jan Lolke, draaien instrumentalen. En dan hebben we nog jouw nummer zitten. Top 100 van Jontjes, zoals je zegt. Wie dit binnen, ik heb hem vast zien op de site van Radio Spannenburg onder de gezellige snurte woon. Ik heb trouwens de nieuwe turboschijf, ik al belusteren. Nou, wat wil je nou meer? Hier is wat nieuws uit de regio.

0: Ja, weer vannacht is er een auto in een Reahel op het Sjerk, op een kerkweg. Die is vreten te wetten raken. En vrouwelijke zitten raken daarbij zwier gewond. En ze is naar je grens daar raken. Maar de ambulance en het, ja, het voertuig dat kwam op een kop in het wetter terug. Ja, en dan zit ik nou een man in, die wist er zelf uit te komen, die het hulp zag. En dan zit ik nou een hoen in, maar die schijnt het net overleefd te hebben. Nou, de brandweer die heeft de kraan eruit, maar een kraan, de auto werd uit het wetter halen. Ja, en dan hopen dat het al een beetje goed oorint voor die vrouw. En de politie die heeft via zijn spooronderzoek het die uitvoert. Nou, en voor het volgende bericht gaan we even naar het gebouw naast Radio Spannenburg. Dat is het voormalige notarisgebouw op Jerpenbalk. Het Haskeplein, dat kreeg een flinke opknapbeurt. Want de tweeling Hielke Sietse van Dongen, die wijen sinds 2020 in Warken, maar ze komen oorspronkelijk uit Tilburg. Die willen volgend jaar worden een nieuwe sportskwal hier in. Ze hebben meerdere sportskwallen in Friesland. Maar ze willen hier een balkje naar hier beginnen. En Doutsen van RTV Spannenburg, die spritst met Sietse van Dongen en Jasper Husman. En Jasper Husman is weer de voorzitter van Plaatselijk Belang en de plaatselijke makelaar.
1: In september takkomend jaar zijn een nieuwe sportskwallen, dat waren Eerpien, in het oude notarispoorn onder het Haskeplein in Balk.
2: Nou, we willen lokaal worden zelf vestigen, zoals een plakkerzitter in Balk. En dat willen we dan voor de mienskip, dus het geldt voor jong
1: en
2: oud.
1: En wat maakt het Balk nou een geschikte locatie?
2: Wij zitten op verschillende plakken in Friesland. En Balk liet het in die zin, ik wil op de oren plakken, dat het is geen grote stad. En we willen graag bij de mensen dichtbij zitten. En het is gewoon een fantastisch mooi plak.
3: Ja, het pand zit nu een aantal maanden leeg. Daarvoor had er altijd een notariskantoor in zitten. En die had nog een plakje voor Binnenbalk.
1: Hoe blijd binnen je dat het nou een nieuwe bestemming krijgt?
3: Nou, het is altijd mooi dat Binnenbalk leeft in de pand een nieuwe bestemming krijgt. Zeker in combinatie met de passage waar ze mee bezig binnen. Dat het treinterplein verbonden wordt met het Haskeplein. En de parkeerdruk dat is minder kan worden.
1: En wat moet er allemaal nog gebeuren voor dit Iepen kan?
2: Ja, een heel soort. Nee, het is een hartstikke degelijke bouw. We zijn er heel wies mee. Maar de skill moet opnij. We moeten de ingang verplaatsen. Alle wanden binnenin moeten opnij. En we gaan ook volle meer dialoog creëren door middel van een vide. Dus zal ik een stuk van de verchippingsvloer uitmutten.
3: Nou ja, het pand bloedt toch eigenlijk wel in de stijl werkt in de die hier gebouwd is. Maar het krijgt wel een hele metamorfose en een mooie nieuwe uitstraling. Dus uitnodigend.
1: En we zullen het steegje achter daar. Wat zal daar allemaal mee gebeuren?
2: Ja, daar ben ik inderdaad heel wies mee, want uiteindelijk die passage en alles wat hier zit, dat moet eigenlijk alle jaar uit. En we willen dit toegankelijk maken, dat we jongens een volle, beter toegankelijk plak hebben voor Balk en omstreken. Dus dat is aan beide kanten parkeren, kerst en maar de fiets. Dus vanuit de ingang ik aan de zitkant komt, dat ligt dus een stuk beter.
1: En wat binnen de verwachtingen qua opening?
2: De verwachting is dat we september volgend jaar ongeveer om erbij Iepen kennen. Dat is in ieder geval uw streven en ambitie. Uit alles slagert, want het zit natuurlijk midden in een project. Maar daar zullen we vol vertrouwen naar uit.

Vorige week uitbracht dit nummer van Boos de G en Miracle. Straks om 10 uur dan begint er een boek, een boekenmerk. En het wordt georganiseerd door het Nationaal Openbaar Vervoersmuseum. En dat alweer in Oosterhoule. En ja, en er binnen boeken te keep van de Gitaaier over het voormalige openbaar vervoer. Maar autobussen, treinen en trams. En openbare veertjensten. En ja, die boeken die binnen het gemeenschappelijke prijzen. Die worden je onbeend. Voor geïnteresseerden. Straks om 10 uur een boekenmerk. Tot 4 uur. En dat is alweer op Jets Veldstra. Wij nummer 47A in Oosterhoule. Juist eruit bracht een nummer van Davine Michel. Me oh my.

0: Radio Spannenburg.
1: Humortime.
2: De man komt lachend het politiebureau binnen waarop een agent vraagt: wat is er? De man antwoordt lachend: mijn auto is gestolen. Maar waarom lacht u nou zo? Vraagt de agent. Waarop de man zegt: nou, mijn schoonmoeder

0: prachtig. Muziek uit 2010 en dat weer van Hermin Swart en Fjell de Wien. Ja, het volgende, dat gaat even over Koudum. Er is morgen en joer trouwens. Er is een slow marathon. En dat is een sportieve bezigheid zonder wedstrijddruk. Dat is de slow marathon, of triathlon. Dat is, ik zeg marathon, het is een slow triathlon. Het is een laagdrempelige variant van de traditionele triathlon. Deelnemers die zwemmen, fietsen en wandelen in plaats van hard rennen. En ze kunnen kiezen uit een achtste of een kwart triathlon. Nou, dan van 500 of 1000 meter zwemmen, 20 of 40 kilometer fietsen, 5 of 10 kilometer rennen. En het zwemmen dat vindt plaats bij de Kuilaard. En de fietsroute die gaat langs het Islamar. En de Kuilaard die gaat langs de Friese polders en het gezellige Koude. Meer informatie, kaarten binnen verkrijgen via www.slowtriathlon.nl. En het oren werd er nou hoe gaat, dat is een gaat door een paak Hendrik van Kampen en dat is makkertrog Nick en Daniel van RTV Spannenburg Jemmeren.
1: Wat als die paken eertijds toch heel Friesland reizen om prachtige foto's te maken van dorpen en steden. Dit wie krijgt wat de paken van Hendrik die tussen Jontje 16 en Jontje 42. Zijn foto's waren doorbroekt voor aanzichtkaarten. Maar nou, hier een letter wil zijn paken sisser der verzwaagje dat deze unieke beelden net verlengen.
2: Mijn neef en ik, ze stellen ze gratis ter beschikking. Alleen met voorwaarde de naam vermeld wordt. Want wij willen graag de naam van mijn opa bekend hebben. En zodat hij de waardering krijgt voor het werk wat hij heeft verzet. Want hij heeft daar nooit iets aan gedaan. Het ging hem om die kaarten. Dus heel veel van die kaarten die zitten in Friesland. En ik kom weer overal tegen informatiebordjes van dorpen en zo. En wij willen dat de man de waardering krijgt. Dat de mensen weten, oh, dat is van Hendrik van Kampen. Dat vinden wij belangrijk.
1: Om vat te komen dat deze verhalen verfijen, had Van Kampen de help in skerkelen van een beeldbank.
3: Lidse dwarpjes, grotere dwarpjes, die willen graag de historie van het dorp vastlezen. Waar we in de bijzondere personen, de mooie gebouwen, de omstandigheden, de gebeurtenissen. Mooie verhaal, tragische verhaal, ze willen dat graag opschrijven. Daar is een systeem van maken.
1: Mijn safvolle foto's van eertijds komen er erg problemen om de hoeken zien.
3: Want er is een heel soort onbekend over waar is nou de eigenaar van die foto. He, dus daar ben ik wel problemen te ontstaan. Mijn fotografen die zeggen dat ze rechten houden bepaalde foto's. En dat ze dan rekeningen sturen aan zo'n website. Beheerder.
1: Maar mij de beeldbank zou dat verliezen die het wijzen matten. Om de vat te zwaargen dat deze beelden ook een verhaal vertellen, had Van Kampen extra stappen zetten en zie ik het er actief naar de achtergrond van de foto.
2: Ja, en dan zoeken, hè. Kijken of je gebouwen ziet. Veel met Google Maps en dan denk je als je het beter hebt, denk je ja, dat is het. Even echt kijken. Soms heb ik ook foto's gemaakt voor en na, weet je wel. Een foto van mijn opa heb ik hem nog eens gemaakt van hetzelfde standpunt uit. Dus het is eigenlijk de verbinding tussen vroeger en het heden.

Was een nieuw plaatje uit, en dat kwam deze keer uit Duitsland, hoor, van Abendwijs en Oude Foto's. Ja, je hoort van de media, dat trouwens, om 1 uur, dan staat op het industrieterrein in Balzert, een man in Balzert, een truckerstoer. Ja, er gaan zo'n 150 wijn die in lange stoet, die maakt een route van 55 kilometer terug Zuidwest-Friesland, langs dorpjes en landerijen. En de stad is in Balzert en ze gaan ze naar Nijlaan, is Brechtum, Skanegautum, Jesterijn, Wommels, Tjum, Hitsum, Achlam, Arem, Witmarsum. Nou, Witmarsum, dat is nog even een dingetje, want daar ben je met de dikken bezig. Dat kan net goed erheen. Hoe dat dan gaat, dat weet ik verder niet. Maar ze hopen rond jou of jou om te wijzen in Balk. Nou, veel liefhebbers die... Ja, die kennen dat alweer even volgen. Ik heb al even op een website van trucktour.frl informatie/route. Nou, verder we naar de dubbele cappuccino te gaan. Het is 2 minuten voor jou wat zien. Dan is het wat tijd voor de koffie. Eerst hier even een nieuw plaatje van Triggerfinger. No problem. Nee, no trouble.

0: De dubbele cappuccino, het waren nummers van Ivan Berendsen, een jonge knaap van 33 hier. Nee, hij met nog 33 in oktober, jongen van oktober. Dan werd er 33 Ivan Berendsen, dat waren nummers, draait me van Droom Jij Over van mij vannacht. Dat wie een plaatje begin dit hier gebracht en bam, krijg je. En dat wie misschien is het tijd en dat wie. Ja, recentelijk uitgebracht. En Iwet Berendsen, hij is in Haarlem geboren, opgegroeid in Zandvoort. Ja, en hij heeft een MBO-opleiding van de hotelschool in Amsterdam het vervolgen. En daarna weer er in de horeca. Maar op zijn 18e verjaardag toen ontdekte dat hij jongen kon in zijn eigen stamcafé De Klikspaan. En vervolgens nam hij zangles. En Berendsen die jong daarna ook in verschillende cafés op het Rembrandtplein. En 2015, toen won hij een talentenjacht, de Jantjesverjaardag. En, toen hij er landelijk bekend werd, trok in datzelfde jaar, 2015, om Donger Mai in het talentenjacht Bloed, Zweet en Tranen. En dat weer werd te zien op SBS 6. Om tol 8 minuten hoe jou het zien is het. De gezellige snuttemon hier op Radio Spannenburg. En nou gaan we even naar waarom in de tijd. Naar vorige week sneeuwen. Toen ben de Open Monumentenmedaille. En dat zou weer erin sleert. Het waren twee handzwaarden. Het klinkt krek op ben twaalf hands. Ja, ze ben ik twaalf hands. Maar die bezwaarden mij eigenlijk met twee handen beter horen. Ze zwaar bezig. En het museum in sleert. Dat wie iepen vorige week sneeuwen omdat het Open Monumenten daar weer. En zag wie er. Die zwaarden die vorig jaar ontdekt binnen. Die in de periode van 1560 tot 1630. Hier ik het voormalige gemeentehuis hier in Balk. Bezig vond. Ja, daar had al Skofkelein maar net in geweest wat het precies weer. Maar ze ben die naar je sleert gegaan en die koest ik beschen. Maar daar weer ik een Oscar Termoors, die joeg demonstraties. Hoest maar die de twee handzwaarden omgaan moest. En RTV Spannenburg weer ik, Duitse van RTV Spannenburg, die weer ik en die spruts mij enkele bezoekers en mij die Oscar Termoors, maar ik mij Birgit IJzer en zij is de collectiebeheerder van Museum Sleert.
1: En de zwaarden zijn een tijdje geleden al ontdekt. Wat is er in de afgelopen maanden gebeurd richting de expositie?
2: Ze zijn gerepareerd, gerestaureerd en geconserveerd. En er is verder onderzoek gedaan om te achterhalen hoe oud de zwaarden nu precies zijn, waar ze gemaakt zijn. Dus met name naar het staal is gekeken, waar komen ze vandaan. We hebben nog geen uitslagen alleen, dat is jammer.
1: Wat voor reactie hadden jullie als personeel toen jullie voor het eerst binnenkwamen?
2: Eerlijk? Wow, in your face.
1: Leg uit.
2: Nou, ze komen op je af op het moment dat je binnenkomt in het museum. En het is zo uitgelicht dat je door alle kleine deurtjes, hoekjes heen gelijk die zwaarden ziet hangen.
3: Ja, heel interessant om te zien zo. En mooie tentoonstelling. En ook fijn dat die man informatie bijgaf buiten bij de molen. Dat is ook heel interessant om te zien.
1: Wat vind je er het meest interessant aan?
3: Dat het zo oud is en ook dat het zo goed bewaard is gebleven. Want ik kan zien dat het nog heel mooi uitziet. Zeg maar. Dus dat eigenlijk.
2: Ja, iedereen vindt het mooi. Mooi uitgelicht. Ze zijn nieuwsgierig naar het verhaal achter de zwaarden. Dus dat staan we ook volop te vertellen nu de eerste dagen. En we vertellen ook dat er vandaag natuurlijk van allerlei feest omheen is. Vinden mensen ook leuk.
4: Nou, ik ga eigenlijk laten zien hoe die tweehandzwaarden, zoals die ook die originelen uit de 16e eeuw in het museum in Sloten liggen, hoe die in die tijd gebruikt zouden zijn. En daarvoor heb ik dus een uitrusting, een zwaard en een beschermingsuitrusting van uit de 16e eeuw aan. En dan laat ik dat zo meteen met mijn partner Mila, die dus moderne sportkleding, waar we normaal in oefenen, aan heeft. En gaan we een beetje laten zien hoe je nou met zo'n tweehandzwaard omgaat. En tegen wat voor soort wapens je in de 16e eeuw zou kunnen komen te staan. Hoe je daar dan mee omgaat.
1: Hoe bijzonder is het nou voor jou om hier te staan vandaag?
4: Nou, ik vind dat heel bijzonder, want die vondst van die tweehandszwaarden, dat was echt een grote gebeurtenis. Het is heel zeldzaam dat je 12 zwaarden die echt bij elkaar lijken te horen op één plek vindt. En om dan hier te zijn en dan uit te mogen leggen hoe je zo'n ding dan ook zou gebruiken, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat vind ik heel gaaf.

0: stoute schoenen mee.
1: Ja, stoute schoenen, dat weer van Anouk en Jorra.
2: Humortime.
3: Er lopen twee ijsberen door de woestijn, zegt de een tegen de ander. Goh, wat hebben ze hier goed gestrooid.

0: Daar hebben we ook allemaal een bekend maatje van. De Nij Turbo Schijf. En dat is een dame die... ja, die komt ergens uit de Drenthe. By Grains of Drenthe. Het is de dochter van Lucas en Gea. Ze heet Mariska Hultschap. Zij, ja, ze jongt al enige tijd. Maar net publiekelijk. Maar ja, dat is... ze is daar in de voetsporen van haar ouders. Die dikke jongen. En... ja, ze hebben nou een nieuwe plaat maken. En die is opgenomen in studio in Muntendam. Die begin september duurt, komt die plaat. Ik hoor je stem nog. En dat is voor de komende 2 weken... de turboschijf hier op Radio Spannenburg. Mariska Hultschap.
1: Radio Spannenburg.
2: Want ik hoor je stem nog.
0: Van Mariska Hultschap is de turboschijf.

0: Ja, de plaat. Die nog krijg dat weer het nieuwe turboschijf. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshoff. En Mariska Hulshoff is de dochter van Lucas en Gea Hulshoff. Ja, het is echt wel een plaat mooi. Een verhaal daarin. Nou, dat, ja, ik vind het een mooie plaat. Ik weet niet dat je hem dat ik zou vinden. Trouwens, nog even rondkomen op de dubbele cappuccino. Hij heeft ik een artiest of een zanger of een zangeres of een groep die het graag dan de 2 nummers van Jere Wolk. Ik heb dat altijd even kenbaar, maatje. Ik kan even een appje sturen naar je Ruitsprenburg. En dat je WhatsApp-adres is dan op de site te vinden van Radio Spannenburg. Om dat dan een klikken WhatsApp, dan even het beste, neem maar de telefoon, denk ik. Of je moet op een computer ik de WhatsApp hebben, dan ken dat ik. Maar dan kan het kenbaar, maatje. Of even een mailtje sturen naar je info-apenstaartje. Radiospannenburg.nl ten name van de gezellige Sneuntemoor. Nou, dan komt het altijd goed om een artiest te herwollen bij de dubbele cappuccino dat van nummers van jou het dan maar eventjes om. Nou, we gaan nog een nice bericht zien. Nou, dat kan ik nog even. Dat is vorige week Sneuntemoor weer het uitfestival. Dat is trouwens in Heerenveen. Is Joerd ik een uitfestival. Dat is de hele dag terug. Niet bij het Posthuis Theater. Daar is wat te doen. En dat begint er straks vanuit 10 uur. Nou, vorige week weer in Lemmer. Daar ben ik het uitfestival. En daar win ik diverse podia. Zonder horen bij het Papagenohuis. En bij de Tjerk. On a dak. En ja, er weer de hele dag weer er wat te beleven en het RTV Spannenburg weer druk bij.
1: Wij hebben op verschillende podia hebben muziek, koren, want er steen ik nog kramen. En bij die kramen kunnen mensen vragen, wat kunnen we nou in de winter het beste doen?
2: En hoe lang ben je al aan het organiseren hiervoor?
1: Nou, we beginnen altijd bij tijd, want we moeten de mensen onskruwen dat het er is, dat ze mij doen kennen, ze moeten zich opjaan. En dan moet je vervolgens alles nog regelen. De kramen, podia, vergunning, enzovoort, enzovoort. Maar dat over mij precies. En we hebben een hele gezellige club die dat organiseert.
2: En om 1 uur gingen we krijg los. Hoe viel dat dan?
1: Ja, dan heb je de trin in negen en dan heb je kippenvel en dan zie je van prachtig, hier doet wat voor. En het is een hele midje, tilt het op van cultuur en muziek, midden in het centrum van Lemmer.
2: En wat vond je ervan?
3: Nou, ik vond het hartstikke leuk, alleen jammer dat er nog niet zoveel mensen waren. Ik vind dat hij hartstikke leuk speelt. En ik vind wel dat er heel veel geluid uit dat ding naar voren komt, met een enorme intensiteit.
2: Komen jullie kijken bij de muziek?
4: Ja.
2: En is dat leuk?
4: Ja.
2: En wat vond je nou het leukst vandaag?
4: De trommels.
2: En kun je zelf ook trommelen?
4: Ja. Alleen is mijn trommelstuk.
2: Ach, is jouw trommelstuk? Dat is nou jammer. Misschien kun je die van hun wel lenen.
4: Nee.
0: Ja, daar. Nou, tot de klok van 10 uur. Hier is nog even Festival der Liebe. Van Jürgen Markus.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 10 uur.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.
4: Daar

0: De eerste plaat in 12 uur van de gezelligste de man Remembered Man en Haha Santa Clown. En dat kwam uit
1: 1967.
2: Dit is de gezellige snuntemoorn, mij Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is Bergen.
0: We straat welkom bij deel 12 van de gezellige snuntemoorn op deze snurende jongetje in september van het jaar 2027. Ja, nou hoor ik een gezellige snuntemoorn. Daarin nog de platense vrouw van Bart van Leeuwen, Barbara van Jouw Lolke en Pjouwen en Mezzo de top 100 van jongetjes 66. Komen de toosje, dan is het zover de jouwste merken. Jongens, je dan steeds weer in het teken van de Jouwste Merken festiviteiten. Die beginnen op woensdag al om zo'n uur spelen de band Jouw Wees in het Café Het Hert. Bij die Gebara is het de 90s and Zero's Party. Van nou Jouwtsin treedt Sipke de Boer op in Café De Stam. Nou, en dan is de Jouwste Merken die begint op betreed om zo'n uur. Dan luiden de klokken van de Jouwste Tour. Die jou het start zijn van de traditionele Pinksterhandel op een Appelweek. En van jou, joh, dat vier uur, dan ben er honderden marktkremen in de midstrutten. De merken en omlissende stritten. Maar producten, lekkernijen en gezelligheid, de Jouwste Merken trekt al eeuwenlang bezoekers uit heel Friesland. En vindt de oorsprong zelfs in de 15e eeuw. Nou, maar snijgen, hoe lang dat er al is. En ik in de hoppen van Baardjerken, daar is vanuit 10 uur tot 4 uur een grote boekenmarkt. Maar ja, daar ben ik LP's en DVD's en CD's, liggenpuzzels, gelegpuzzels. De opbrengst die komt ten goede onder het Tjerken. Nou, is dit een heel programma, is dit op de site van RTV Spannenburg. Zit er maar even naar. Is dit wat er vergeten jongens, tongentje jongens is. En de sneurtje jongens is er ook nog wat. Ja, en een agrarische show is er ook. Maar die oudste merken ik altijd. Dat is dan speciaal richten op de agrariërs. En met toch een betaal je, dat kost 4 euro. En die is iepen van jouw jochen tot 4 uur, krijgen de merken. Nou, dat... Nu is de burgemeester, Leo Pieter Stoel, die iepen de beurs. De agrarische show. Nou, zien we even op de site van RTV Spannenburg. Maar we gaan nou eerst daar even naar Sleerta, want daar waren je huid en dacht dat Ronnie de... En Ronnie en de Miltza, Binia, uit respectievelijk. Nou, Ronnie werd het in Sleert en de Miltza die werd het in Elehut. En ze hebben ja, in de jongens oeren het drak, maar het, ja, het bestrijden van ratten. Maar dat doen ze net maar een, dat doen ze op ecologische wijze, maar behulp van een persenluchtgeweer. Het TV Spannenburg die zag dan op en spruts mij beide. En de vraag die gesteld werd, hoe wordt hier mijn beroep eigenlijk genoemd?
6: Wij zijn ecologische knaagdierbestrijder. En ja, wij zijn nu sinds 3 maanden zijn we nou een VOF. Dus echt 50-50 in bedroeiske. De leads beginnen we. En het gaat hartstikke leuk. Het gaat hartstikke goed.
7: Ja, je bent samen dus op jacht naar ratten.
8: Ja, dan voornamelijk om de plaagjes in te gaan natuurlijk. Om boeren te helpen daarmee.
7: En wat is nou het grote voordeel ten opzichte van het rattengif?
8: Ja, nou, dit is ecologisch verantwoord natuurlijk. Bij gif dan dat eten rot. En dan heeft kans op doorvergiftiging. Dus een rot eet gif. Maar daarna is er een ule die eet die rot. En die ule krijgt ik dat gif binnen. Dus ja, de vergiftigst ik een ule of een kat of die eigen hoen. Ja, dat heeft mooi shit. Dan heeft dat gewoon net. Dan heeft gewoon een effectieve manier dat ze dat beetje rakkest. En ze binnen op slag deer als ze goed rakkest natuurlijk. En ja, dat is het meest humaan.
7: En hoe moeilijk is het dan om die beesten te raadsen?
8: Als de goatien best net zo moeilijk. Maar ja, soms bewegen ze wel. Of dan komen ze stiekem een beetje naar voren. En dan zijn ze weer fut. Dus dat is wel wat lastig maakt. Omdat ze gewoon... Ja, het is wel een levend beest. Dus het beweegt.
6: Dus werkwijze is, dat is ecologisch. Wij werken volgens IPM. IPM-methode begint. Maar natuurlijk monitoring. Shun, wat kan er beter? Wie is wel de... Nou ja, dat ze dan een hoop binnen, dan gaan ze terug naar evaluatie. En dan proberen ze ze mij klapval om te vangen. Rot dat die genoeg fretten, het giet net zo gauw in een klapval. Dus dan komt zo het laatste punt van IPM, dat is GIF. Ja, GIF is uit de tiert, dat ken het meer, dat mij bijna net meer, alleen professionele bedoeling gebruik het nog. En daar stappen wij in en wij doen een mechanische bestrijding, mijn geweer, en dat heet Auskot. En dan proberen wij dat op te lossen op een humane manier, want het is dan wel een beestje, hè? Dat moet je wel op een normale manier proberen op te lossen. Dat die boer er minder overlast van heeft.
7: En hoe groot is het drattenprobleem hier in Friesland?
6: Nou, ik durf wel te zeggen dat het wel een behoorlijk probleem is. Het is meer dan vrienden hier. En dat heeft meidje meiden met de droogte. Minder fretten op het land in de wees, maar die droege zwemmer.
7: Krijg ik wel eens negatieve reacties?
8: Ja, er zijn altijd mensen die het zielig vinden. He, dat is een, het is een bloed een beestje, maar er is gewoon een plaag. En dat net alleen, draag ik ziektes mooi, zeg mooi. Ik denk gewoon leptospirose, de ziekte van Weil. Ja, als dat in de pussen komt, in rooi wetter, dan bloedt dat het drie maand inactief. En daarna is... Ja, is dat pas fut. Als die band trooie pussen heen en rint, per ongeluk op een hand krijgt en een hand in de moeder doet, heeft ook kans op besmetting. Nou, dat heeft ik maar rotten in een zandbak, op een camping of in een speeltuin of iets dergelijks. Dus het is meer dan alleen een rot op die hiem. Ze hebben meer bij zich.

Het heet het jointje 87 van UB40 en de Rat in My Kitchen. Nou, naar best zou je al die ratten hebben, maar daar is wel een oplossing voor. Ronnie en de Miltza Winia, die komen wel even langs en die lossen dat probleem wel even van je op. Het volgende nummer, dat kreeg ik van een week binnen en dat komt uit België waaien. En dat is wel een leuk, tenminste ik vind het wel een leuk nummer. Ik hoop van Jim ik, maar dat nummer is, dat is ontstaan naar een... Een gelijknamige roman, Als de morgen lichter wordt. Dat is een boek dat vertelt het verhaal van Noor, die na een moeilijke periode en een opname langzaam weer op nij haar paad proberen te vinden. Ja, het is geen verhaal waarin plots alles opgelost is, maar

0: morgen lichter.
1: Radio Spannenburg.
2: Humor time.
3: Nou vraagt een leerling. Meester, is het waar dat de grote vissen in de oceaan de sardientjes opeten? Waarop de leraar antwoordt, inderdaad jongen. Dan zegt de leerling, hoe krijgen ze die blikjes dan open?

0: Ja, het vissersmeisje van de havenzangers weer dit hier op Radio Spannenburg heb ik naar agendapunt. Nou, ik zoet even aan het witte. Er is ook een ode aan Rob de Nijs in de Hegefoon. En dat is Nijwekensteun, de 25e. De voorstelling puur de Nijs te zien. De zanger Marcel Mulders en zijn vierkoppige band die brengen eerbetoon aan Rob de Nijs. En zelfs onder andere de klassiekers als Malababa die werd er vertolkt. Dat de voorstelling begint om 8 uur en dat is Nijwekensteun, de 27e september. Kaarten kost je 28,50 en die bent te bestellen via www.theaterlemmer.nl. Dus dan hebben we nog even de tijd om die kaarten te bestellen. Nou, het is tijd voor...
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is bloedheet. De zon brandt aan de hemel. En door de hitte smelt het teer op de daken van de huizen bijna weg. Je schoenen worden door het smeulende asfalt zelf zo heet dat je bijna blaren krijgt. Je zou willen dat je je voeten beter kon beschermen tegen die verzengende hitte. Er is één plaats waar het wel goed uit te houden is. Daar kan de zon niet komen en dus is het goed toeven. Niemand ziet ons daar, omdat het goed verscholen ligt. Maar tegelijkertijd kunnen wij de mensen wel voorbij zien lopen en kijken hoe ze puffen van de hitte. En wij hoeven daar niets. We zijn samen, in de schaduw. Ver weg van de nieuwsgierige blikken van anderen. Maar helemaal alleen zijn we nou ook weer niet, lijkt het. Vanuit de verte horen we de drukte en het lawaai van het strand. De muziek van draaimolens en het gegil van kinderen klinkt overal bovenuit. En de geur van hotdogs en patat komt zelfs onze kant op en prikkelt onze neus. Nee, ik hoef niet zo nodig op het hete zand te liggen. Geef mij deze plaats maar een stukje verderop in de schaduw. Ik lig er de hele zomer samen met de liefde van mijn leven op een badhanddoek. Dit is ons geheime plekje. Waar het zelfs op een snikhete dag prima uit te houden is. Hier, onder deze houten promenade, zijn wij het gelukkigst.

0: Ja, de winnaar der platen, zijn verhalen, wim bijdrage van Bart van Leeuwen. Dat win de Drifters uit Fjouweren 60, maar de Boardwalk.
1: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Loke van Ommen.
0: Ja, Jan Loke, hey, goeiemorgen.
2: Een hele goede morgen, Anne.
0: Ja, het Waberjocht is wat we even doen, hè. Het is wat donker buiten, hè.
2: Ja, dit zijn wel wat meer de jestige temperatuur, of jestige dagen, let me dat zeggen. Dus ja. Zo liek het dan, ik liek wat.
0: Ja, en de dagen die kwart ik er wel hard in. Want ja, vreten ja. Waar je altijd beteert, maar ja, wat zimmer, dan komen we nou lekker mooi met daglicht komen we voort. Maar het begint nou weer in donker.
2: Dat, nou ja, het is nou alweer als just, nou, inderdaad, just de jonkertier of zo. Dan werd het super wel wat schimmerig voor ja. Je idee. Dus dat, ja, dan winnen toch wel weer wat orentieren die er weer aankomen. Dus we beginnen wel weer ik zie altijd dat die 21 december, we beginnen de verkeerde kant weer op.
0: Ja, nou ja, goed, even volharden en dan gaan we de andere kant op. Maar goed, ja, dan even zien, nee, de orenbaan, hè, dan gaat die oren druk weer af.
2: Ja, eind oktober vaak, laatste week in oktober, dus ja. Ja, dus dat is dat we er dan weer bij en dan, wordt het, ja, dan is het weer helemaal het hier donker. Maar dan gaan we weer naar de wintertier.
0: Ja, zeker. Nou ja, maar Safir is dan net eerst maar even komende week. Ik heb wat jij van die collega's dat zo'n beetje mooi weekje worden.
2: Ja, daar ligt het wel op. En het wordt wat rustiger. Er binnen wel in Muis en Muis betekent wel wat verhegen kansen op mist of en legingen de bewolking. Maar ja, het ligt het inderdaad richting volgend weekend gewoon weer warm te worden. Met temperaturen die gemiddeld zo wel weer eens tussen de 20 en de 24 graden komen kennen. Ja, en dan is het gewoon weer, dan viel het gewoon weer simmers aan.
0: Haha, nou vertel. Zet maar even een berichtje.
2: Ik zat in een berichtje zetten. Als wij zeggen naar de actualiteit, dan is het wat bewolkt op volle plakken. Hier in jouw brek op dit moment de zinnen, dan werden ze even wat terug. En dan liep het wel weer redelijk. Temperaturen die zitten op dit moment overal in uw provincie rond de 18 en een hele graad. Kustenwatergebied wat aan de legere kant via de provincie als we in de Lauwertje zijn 18,6 graden. Ja, als we dan verder gaan, naar de komende dagen, dan is het geregeld de wolken wat wien, vooral de komende 2 dagen nog. En van de morgen geven we eerst eens even de sjen. Van de morgen bloedt het bewolkt, soms valt er wat ruin of motrui. En daarbij is het wat wieter in het kust- en watergebied dan via de provincie. De kust die er vrij krachtige wingen die merkt op het moment ik wel. Deze is ik verlagerig, direct als zeker dat ik soms hut waaien. De temperatuur stijgt van zo'n 16 tot 18 graden. Vanmiddag bloedt het op volle plakken bewolkt met droege perioden. En vooral buurskennen zo nou en dan is wat lichter ruin of motruin vallen. Als de zinnen dan ik terugbrek, zal dat kwaad wijzen. En de temperaturen die liggen rond de 18 en 19 graden. Misschien een klapje heger via naar het zuiden toe. Het zachte waar ik normaal gesproken luidt de temperatuur rond een 19 graden. Dus we zitten op zich prima op het gemiddelde. Het waagiet wel samen met vrij volle wien in het westelijke kustgebied, die er vrij krachtige zuidwestenwien. Maar wien stiert tot zo'n 50 of 60 km per uur. Direct als zee kan je flink uitwaaien, maar op het strand een krachtige tot soms harde wien. En wien stiert tot 70 km per uur. Joen bloedt het vaker bewolkt, soms ruint het nog. En daarbij zal het af en toe wat meer ruinen. En af en toe zal het misschien eens wat droog wijzen, maar wat motruin misschien zelfs nog af en toe ertussen droog. Ja, en zo is het hele wegen de Joen zijn 18 graden. Vannacht is het bewolkt, maar op meer plakken ruim wetter. Letter, kan het dan weer bij u wel wat opklaren. De wien, zuidwestenwien bloedmatig en aan zee krachtig. Kouder dan een graad of 15 wordt het op de meeste plakken net. Morgen hier is het bij u al vrij snel droeg. En dus schiet de zinnen van tier tot tier. Vooral in het eerste kapat van uw provincie kennen een lokale bui ontstemmen bij een matige tot aan zee krachtige westenwien is het. Om 10 uur is aan ongeveer 17 graden. Mooi beetje binnen de periode met zinnen, stapelwolken. En vooral in het eerste kapat van de provincie kennen nog lokaal tot een bui komen. Maar ik verwacht je daar net volle van. Het wordt zo'n 18 of 19 graden. En een matige tot aan zee vrij krachtige wien. De wien draait geleidelijk van west naar noordwest. Morgen is het wisselend bewolkt en droeg. Hele wegen de joen is het nog zo'n 12 graden. De westenwind neemt af en wordt in de rin van de joen landing wat zwak. Aan de kust is de wind matig tot vrij krachtig. Montenacht komen de wien minima uit tussen de Njochen en de 13 graden. Het bloed droeg en dan inwaarts binnen de heldere perioden en is er ook weinig wien. Aan zee is het matig en kende ik wat meer legingen in de bewolking binnen droegen. In het watergebied is de noordwesterik nog vrij krachtig. Meng je dan bloed te droeg binnen de zinnige periode, best een aardige dui. Het ontstinkt durende de dui wol. Stapelwolken, maar die groeien net uit dat een bui. Zoals ik het nog eens zien, wolken is regionaal een ietsje de zinnen letten verdwijnen. Waarschijnlijk binnen er meng je het een beetje wat meer grotere wolken aanwezig bij huis en dat dempt de temperatuur wat en dat zijn 18 graden bij een overwegend matige westenwind. Ties, je kende daar ja mistig van start gaan. De mist geeft oer in legingen en de wolken en vooral via de provincie kende het een ietsje het worden. Voordat de zin het erop brekt, het bloed droeg en er is weinig wien. En in de kustgebieden is er maar eens al wat meer zinnen. En daar waait dan ik een zwakke tot matige wien uit het westen tot noordwesten. En als de zin het goed erop brekt, wordt het een gauw een graad, 20, 21. Daar werd het wolkendek lang dicht bloed. Komt het kwik net verder dan een graad of njontje. Wijs is het zacht voor het tijd van het jaar, maar zo'n 20 tot 22 graden. Maximaal rond de 18 min zoals ik krijg, zou ik gebruikelijk voor eind september. Regionaal staat het daar wederom mooi mist en geleidelijk brekt de zinnen terug. De wien is zwak en waait uit weer richtingen tussen zuid en west. In de rin van de dui neemt de bewolking daar en stijgt er nu het zuidwesten de kans op een beetje ruimwetter. Tongetje staat er dan bij volle wolken en lokaal een beetje rein. Hygiëne waar de dag brekt de zin steeds meer terug. Bij een zwakke tot matige westenwien wordt het zo'n graad of 18. De dagen daarna bloedt het voorlopig rustig waar, maar weinig wien, lege delslagkansen. De dagen kunnen regionaal crisis en mistig beginnen. In de media is het vaak vrijzinnig. De kans is groot dat de maximaal rond de 20 graden is of iets erboven. Mogelijk richting de maandwisseling. Nog enkele graden warmer en daarmee zou het echt flink zacht voor de tijd van het jaar worden. Maar droog, warm, ja, misschien zelfs september of oktober waar. Temperaturen die warm binnen, dus warme dagen. En misschien zelfs op lokale plakken simmerske dagen. Het is nog 4 foot, maar we horen het in de gaten. Volgende week hebben we er meer roesissen. Al met al lijkt het best aardig komende weken. De ruimwetter en de huddewien hebben we nu dit weekend wel grotendeels kwijt. Daarna wordt het wetter en wordt het zelfs lekker. Ja, nu zijn we waar. Ondanks weken.
0: Dankjewel voor die mooie berichten en tot na weken.
2: Tot na weken, Anne.
0: Hoi, hoi.
1: Nou, de treien instrumentale. Hier op Radio Spannenburg.

0: derde sneur van de maand. Al dit draaien instrumentaal. Nooit waar bericht van jou, Lolke. Dit is de Alcatraz van Cusco. En daarvoor hebben we de Gerards Brass Company met trompetfilet. En Ted Bauer. Nee, Ted Brown en Company met de Dardanella. En een nummer uit 1994. Nou, zo hebben we daar om aan. Jouw nummers uit de top 100 van Jochentjen, zoals je zegt. Vorige week hebben we eindigen bij nummer 49. Heb ik je een vierder maai.
1: Nummer 48.
2: Paperback Writer.
0: Dan ben je de Beatles, maar de Paperback Writer.

dat Wim Webjouwer nummer zit de top 100 van Jorritje in Soize 60. Jimmy Aden krijgt op 44 de Outsiders en Lying at the Time. En best op van Holly Stung op Soize 40. Zo'n 40 weer de Four Tops. Maar Reach Out, I'll Be There. En we begonnen met de Beatles en Paperback Writer op 48. Morgen is er nog een flyer merken op Hemelum. De... Weet het ook alweer. Flinke farm. Flinke vleermarkt. Maar de vinkenbosjes, voormalige vinkenbosjes, vroeger. Ziet er dat zo net of is het nog zo? Nou, straks hebben we Spannenburg Weekend Ice. Tot 1 januari en van 1 januari tot 3 hebben we Country Folk en Rock'n'Roll. Mooi Orde van de Berg en ondergetekende. Daar onder oren is muziek van Alaskan Sunnyside's Sisters, Cecile Gardens, Jeanette Baudouès. Nog en nog een heel soort oren stukje muziek. De stem houden van een beetje tussen 1 en 3. Nou, ik heb dan een plaatje van hem en dat is van Journey Day en The Battle of New Orleans. Wat mij betreft een goed weekend en een hoorstad van een beetje hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is het Spannenburg Nijsweekijn, met Ronald van der Pol.
2: Een hele goeie morgen, welkom bij de editie van Sneun Joggetje September. Nijs en Heftig Groen, de komende 12 uren op die radio. Mooi dat je erbij binnen. Dadelijk de onderwerpen, eerst is dit London Beat en You Bring on the Sun.

0: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijswiekei. Bij Ronald van der Pol.
1: 6 minuten Rolven van harte welkom. Dit is het Spannenburg Nijswiekein. Else Sneuters kunnen Olven en Ienen op Radio Spannenburg. Binnen Bartestun Balorig die besteedt de Dissemoine 30 hier. Dwarfsbewenners van Bantegeer die stienen mij onder de basis van het succes. Vanzelf zag ik de evenementen van dit weekend onder horen in het centrum van Heerenveen. Die zit Joert van Slijn in het teken van cultuur, want het is het Heerenveens Uitfestival. Het waar Joert een soort bewolking en er valt ik sanon dan wat lichte rijn of stoorrijn. En bij matig ontvrij kreftere zuidwestenwind wordt het zo'n jongetje graden. En na het weekend dan wordt het stadig gewoon wat beter waar. Meer daarover, dat vertelt Jan Loken van Ommen over een Lietz Jelhoeken. Maar we beginnen deze uitsturing van Spannenburg Nijswiekei maar rotten. Want de knaagbisten die zwaar je op het stuit voor flink wat oerlest op boerenhiemen. Hij en dochter Ronnie en de Melsa Wijnja uit Sleert en Ela Huizen die gingen daarom geregeld op een paard om de bisten te bestrijden, maar dat doggen ze op een bijzondere wijze. Zij vertelt Ronnie Wijnja.
2: Uw werkwijze is, dat is ecologisch. Wij werken volgens IPM. IPM-methode begint met natuurlijk monitoring, shun, wat kan er beter, wie is wel habitat. Habitat, dat is zeg maar de waar de beesten wennen, dus het hege gas voor het helje, de struiken voor het helje, wie is wel alles kut horen. Dat is IPM en dan gaat het steeds verder, dan ga je monitoring. Daardoor is dan met lokvoer in bakken, als lokvoer fut is, dan binnen ratten. Of muizen natuurlijk, wat in die bakken kan komen. Nou ja, dat ze dan short een hoop binnen, dan gaan ze terug naar evaluatie. En dan proberen ze mij klapvallen te vangen. Rot dat die genoeg fretten, het gaat net zo gauw in een klapval. Dus dan komt ze op het laatste punt van IPM, en dat is uw punt dus van waar wij naar denken, dat is GIF. Ja, GIF is utiliteerd, dat ken het meer, dat mij bijna net meer, alleen professionele bedoeling gebruik het nog. En daar stappen wij in en wij doen een mechanische bestrijding, mijn geweer, en dat heet Auskot. En dan proberen wij dat op te lossen op een humane manier, want het is dan wel een beestje, hè? Dat moet je wel op een normale manier proberen op te lossen. Dat die boer er minder overlast van heeft en zo proberen wij dat op te lossen met hem samen. Dus hij moet een beetje aan alles opromje, skin houden. En wij door de observering en de jagen met mechanische bestrijding. En dat is dan met PCB, afskot.
3: En wat is dat met de opbrengst dat je zo'n jongen aan het ontjaaien binnen?
2: Dat is heel verschillend. Dat is maar krek hoeveel beestjes binden bij die boer, hoeveel last heeft er. Ja, dat monitoren we ook een beetje van tevoren, hè, want ik kerst natuurlijk maar in inspectie rond. Dus juist dat wel een ontlasting wordt geleid, dus juist in de hol, knagerij, alles. Ja, de ene boer zei van, ik heb er 12 miljoen en dan hebben we er 20 miljoen of nog meer. En de andere boer zei van, ik heb toch een hoop last rotten en dan komen we daar en dan zitten we er maar 12. Dus dat is heel verschillend. En daar kan je niks voor zissen.
3: En is het nou extra dat je dan een hele jongen soms zit te wachten totdat er zo'n rat voor het lucht komt?
2: Dat is wel mogelijk, maar zo werken wij net. En wij werken altijd met monitoring. Dus wij werken met camera's. Dus wij praten met die boer over, wij willen vier wildcamera's, vooral bij een nieuwe boer. Dan geven we eerst aan, waar binnen die ratten ongeveer? Waar binnen die plakjes? Wat hebben we zo met die monitoring? Dan zetten we de camera's wel en dat werkt twee kanten op. We weten hoe laat die activiteit er is. Dus ja, komen ze er om 8 uur of om 10 uur? Dan steek ik net 12 uur van niks te watchen, wist je wel? Kost die boer minder geld, zelfs met de diction.
3: En hoe groot is het waterprobleem hier in Friesland?
2: Nou, ik durf wel te zeggen dat het wel een behoorlijk probleem is. Het is meer dan vrienden hier. Het is eigenlijk bijna wat wakker zo volle ratten op dit moment. En dat heeft maatje meiden met de droogte. Minder fretten op het land in de wees, maar die droge zwemmer. Het is ook volle warme wees, hè. En wij merken alle keer, ik met mijn collega's, dat ik een hoop contact mee heb, dat ze volle eerder naar binnen trekken. En dat we nou in dit vuil, of na hier, eigenlijk meer lessen van rotten.
1: Ronnie gaat net vaak alleen nog op paard. Hij vaart met geregeld een duo met zijn dochter de Melsa. Die het inspireren is, toch haarheid. Ze leidt ze uit.
4: Ik zie op een gegeven moment na mijn bevalling thuis. Omdat de praktijkwerk werkte, die stapte er mooi. En dan komen de vrouwen muren op jou. En toen heb ik eens vragen of ik mooi mocht. En dat mocht. En zo ben ik wat begon. Maar alleen het spotten van ratten. He, maar de warmtecamera gies dan rond. En dan tikte ik uit om van daar zitten ze, daar moeten wijzen. En op een gegeven moment ben ik er zo ingroeid. En heb ik cursussen dient. En nou dacht ik, liek het mooi.
3: En dan ben je maar weer op het paard. Dan stuur je hier achter. Maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien zo langs de dik rennen. Ja, had dan de politie wel wat dan? Of is dat goed geregeld? Hoe zit dat?
4: Ja, dat hebben we goed geregeld. We hebben een draagverlof. Bij de provincie hebben we een vergunning. En ja, als meisje de politie bel je, dan is de meldkamer op de hichte van u's wat wij doen en waar wij binnen.
3: En hoe moeilijk is het dan om die beesten te rijden?
4: Als de goeie best net zo moeilijk. Maar ja, soms bewegen ze wel. Of dan komen ze stiekem een beetje naar voren. En dan wisten ze weer fut. Dus dat is wel wat lastig maakt. Omdat ze gewoon... Ja, het is wel een levend beest. Dus het beweegt. Maar als het ook gewoon zuiver schist, dan... En is het juiste moment, dan pakt ze.
1: Een bijdrage wie dat van verslagjouwer Daniel Koorstra.

0: Muziek van Abel, Neem Me Mee. En de Fayettes, Mika en Grace Kelly. Zodat haar oer de binnenbartelstuun balorig. Die besteedt deze maanden 30 jaar. Dwarsbewenners van Bontekeer die stien in mei onder de basis van het succes. Zij hopen opgejochters Lisbeth Wijnands en Feike Vaartjes onder meer bij het meidje van de eerste Bartesta-stel. Het idee voor balorig ontstiert trouwens net in Nederland, maar in Engeland. Opgejochtster Lisbeth Wijnands uit Ichtenbrege die leidt uit hoe dat krijgt ziet.
1: Nou, Feike en ik die kwamen in contact met een, de vorm van een speelparadijs in Manchester, Engeland. En daar hadden ze een oude fabriekshal volgeplemd met wat speelapparaten en een klein hoekje met wat snoep. En toen dachten wij, zouden wij dat ook kunnen vertalen naar Nederland? En daar zijn we heel hard mee aan de slag gegaan. En heel hard mee aan de slag gegaan, kan ik wel zeggen. Want uiteindelijk moesten we een plek gaan zoeken waar we dat wilden gaan doen. Nou, dat is Almere geworden, de meest kinderrijke stad van Nederland toen. De snelst groeiende stad ook. De gemeente was blij met ons. Hebben we zelf een gebouw gebouwd in het vroege Vogelbos. Dus er moest ook flink gekapt worden daar. En je wist ook niet op wat voor plek je moest gaan zitten. Nou, uiteindelijk bleek er een goede plek te zijn. En we hebben zelf ook alle speeltoestellen gebouwd in die tijd. Dus veel zelf gedaan met de mensen waar we toen woonden in Bantega. Hadden we een bouwteam, we hadden een hele groep mannen en vrouwen die ons hielpen met de netten naaien. Dus veel vrienden, familie en dorpsgenoten hebben aan de wieg gestaan van het succes van balorig, moet ik zeggen hoor.
2: Ja. Je hebt echt een familieproject.
1: Het is een familieproject en zelfs een dorpsproject geweest, vind ik altijd. Later als we dan openingen hadden, bijvoorbeeld in Rotterdam of zelfs in Duitsland, dan huurden we een bus en dan konden de mensen die eraan meegewerkt hadden uit het dorp, die mochten sowieso in de bus. En als er nog plekken over waren, dan werd dat verloot onder mensen die dan nog ook eens een keertje mee wouden.
2: Heel Bantekeer worden, Sjen.
1: Ja, heel Bantekeer worden, Sjen. Ja. Die werd er ik bij betrokken eigenlijk. Ja.
2: En hoe wie die eerste dag dat je hem hier kon zien?
1: Nou ja, hartstikke spannend natuurlijk. We hadden echt geen idee. Toen we begonnen, mensen zeiden van, ja, wat is dit eigenlijk? En waar beginnen jullie aan? En je kon het ook nog niet zo goed laten zien. Dus nou, nee hoor, er was niet veel enthousiasme direct van over ons initiatief. Ja, de eerste dag, mensen kwamen binnen, volwassenen. En die zeiden, oh, was dit er maar geweest toen ik klein was, bijvoorbeeld. En kinderen, ja, vanaf het eerste moment spelen. Heel veel kinderen, zelfs al op de eerste dag, rode kopjes, helemaal bezweet. En huilend naar huis vaak. En gelukkig hadden we dan een ijsje en zo natuurlijk. Dus dan werd het afgekocht met een ijsje en dan gingen ze naar huis. Dus het was vanaf het begin druk.

0: en leuk.
1: En hoe is het nou dan zoveel vestigingen verder om dat te zien dat het zo'n succes is?
0: Ja, waar ik vooral, en ik denk Fijke ook, het aller trots op zijn, is dat het nog steeds voor alle kinderen zo leuk is. Dat het een speelplezier is voor de kinderen. En dat we inderdaad het kind centraal hebben gezet. Want dat was bijvoorbeeld belangrijk van het concept. En dat is niet veranderd. Eerder nog uitgebreid. Dat we juist voor de hele kleine kinderen van 0 tot 4 een plek hadden waar zij alleen konden spelen. Dat was nog nergens toen.
2: Ballorig is nog altijd een echt familiebedrijf. Joeke Vaartjes, de dochter van Mayop-rjochter Fijke, die runt de vestiging in Snits. Daarmee is ik de tweede generatie nauw belutsen bij het bedrijf. Ze vertelt Joekje.
3: Ik met die zees dat ik mij belorig ben opgegroeid. Ik, mijn heid, samen met zijn vrouw Lisbeth Wijnands, het 30 jaar lien belorig opzetten. De eerste vestiging die in 96 in Almere haven. Zat dan daar binnen kwam te werken. En nou, sinds 2008 hie ik een aantal eigen vestigingen. Dus zat dan ik snit. Dus hartstikke leuk.
1: En is er ooit een moment, Wes, dat is toch ik wel wat oorst van?
3: Ik heb wel af en toe eens een momentje. Maar ik denk, ja, je leidt dan wel mijn hart. Hè? Ik vind het leuk om mijn band om te gaan. Ik vind het geweldig om nou, ouders te worden te staan. Wat dat begint, ben ik wel een mensenmens. Dus ik denk dat dit werk me op het hart is schrouwen.
1: Ja, want wat maakt dat zo mooi, zo'n familiebedrijf?
3: Als ik eens heid bel je en ik zit ergens mij, dan ken ik altijd even advies vreden of Lisbeth, dat ik denk van, nou Lisbeth, hoe zou ik dit even kunnen oppakken? En ja, ze weten meteen waar je het over hebben, hè. Het gaat om het band, vinden wij bij Belorig. En dat is voor u het belangrijkste en dat is bij u de hele familie we hebben om.
1: En hoe zie je naar de toekomst van Belorig?
3: Ik zie de toekomst heel goed in. Het klimaat verandert natuurlijk wel. Dus ik denk wel dat we de simmers toch moeten betinken. Hè. Ik heb bijvoorbeeld de airco in de keuken laten plaatsen. En in het magazijn. Maar ik denk dat we in de toekomst toch maar zonnepanelen op het dak. En airco in de zaal. Zodat het hier simmers ik heerlijk vertoeven moet.
2: Een bijdrage wie dat van. Uw verslagjouwer Doutzen van Gosliga Hogeveen. Dadelijk som Jelde Tolven is het tien van Waberjocht het krijgt van Jan Wolken van Ommen. Misschien dat het na het weekend heel tiek beter waardert. Meerder horen naar de muziek van onder oren Sipke de Boer. En dit is Sister Sledge, We Are Family.

0: De triplexplaten van Sipke de Boer. Het is precies Jelwe Tolven. Tietwaard Waberjocht, mij Jan Loke van Ommen.
1: Oude de weken wie een typische septemberweken, zou ik even het wel stellen. Er wien best wel momenten dat het zinnig wien, maar er wien ik bij momenten bij dat het echt even trorreinde. Ja, dan wie ik echt in één keer liek het wel juist. Ja, dat ik sommige mensen kon zien dat het echt wel typisch, ja, toch wel een waartype wie wat je dan jeder bij de juist en in de septemberdagen verwacht je. Ja, en dan de verwachting, want als we nou zuggen naar de actualiteit, dan valt er op dit moment nog lokaal wat ruimwetter, maar een groot deel van de tijd is droog, maar wat bewolking. De zuidwestenwind neemt in kracht ta en wordt matig in de rit van de maan en aan de kust die de vrij krachtige tot krachtige wind en deze is ik vlagerig. In het noordwestelijke kustgebied kan het tijdelijk het waaien. De temperaturen die stijgen naar zo'n zandje of 18 graden. Vanmiddag bloed het op volle plakken bewolkt, maar ik droeg een periode en ze noemen dan wat lichter ruin of motruin. Als de zin er aan trobrekt zal het vooral kwad wijzen. En het is zachter dan normaal. Gemiddeld is het deze tijd van 10 18 en 19 graden. Nu wordt het zo'n jontje tot 20 graden. En valt er wat ruin, dan laat de temperatuur natuurlijk een paar graden leger. Het zachte waar ik wel samen redelijk wat wien. In het westelijke gebied van uw provincie is dit een vrij krachtige zuidwestenwien, maar wien stiet tot zo'n 50 tot 60 km per uur. Dan zeker een flink uitwaai, maar op het strand een krachtige tot hudde wien. Wien stiet rond de 70 km per uur. Joen, daar verorde het net vol het bloed toewegend bewolkt, maar af en toe wat lichter ruin. De wien neemt iets in kracht af en wordt matig in het binnenland tot krachtig onzee. De temperatuur daalt geleidelijk naar zo'n zandje op 18 graden en dan maai bloed het opvallend zacht. Letter op de joen neemt in het noordwesten de kans op ruin wetter ta. Ja, eigenlijk vannacht gaat het op volle plaats in een tiertje ruin. Letter in de nacht wordt het vanuit het noordelijke noorden werd wat droeger, maar enkele opklaringen. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Dan morgen dan valt er in de maand die het misschien nog wat ruim wetter, maar de zinnen brengt steeds sneller terug. En in de midden dan is het zinnig stapelwolken en er trekt misschien wat sluierbewolking door uw provincie. Bij matige aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het zo'n zandje tot 19 graden. Menje, dan wissel je stapelwolken en zinnen elkaar aan. En bij u kent denk ik in de midden de zinnen wat verdwijnen. En het wordt zo'n zandje tot 19 graden. En het is niet een matige aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Ties is het juist rustiger, maar we zwakken tot matig wien uit variabele richtingen waai. Aan het begin van de maand die het kent het via de provincie nevelig wijzen met wolkenvelden in de midden binnen de zinnige perioden en stijgt de temperatuur van zijn jontje naar 21 graden. De dagen en uitbloed toewegend droeg, maar zinnige perioden. De middentemperatuur loopt vaak tussen de 20 en 22 graden en daarmee is het iets zachter dan normaal in deze tijd van het jaar. Dus die de zwakke tot matige wien uit zuiden tot het eerste. Tongensie komt de wind tijdelijk uit het noorden en wordt het iets minder warm. Aan het einde van de week wordt het wel wat warmer, maar de verwachting is wel onzeker hoe warm het dan wordt. Het vooruitzicht naar eind september en begin oktober let rustige gestwaars zijn, maar weinig delslag en regelmatig zinnen. De kans is groot dat het zachter is dan de 16 tot 18 graden die gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Ja, echte gest zit er dus nog net in. Het bloed, best lekker waar, maar af en toe is wat ruimwetter. Ontnijwieken!
0: Dadelijk zien het Spannenburg Nice Weekend evenementen voor dit weekend. Zo kiest Joet onder oren naar het Nationaal Openbaar Vervoermuseum in Oosterhouder. Daar is een grote boekenmerk. Dadelijk de meer roer in het Spannenburg Nice Weekend.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

Kings en A Well Respected Man. Therefore, Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Dan is dit een van de evenementen. Jood wordt er in het Nationaal Openbaar Vervoermuseum in Oosterhout een grote boekenmerk organiseren. Er worden honderden oestallige boeken over het Ipenbieven 4. Dus over autobussen, treinen en trams. Zijn schappelijke prijzen onbeheer. Maar daarnaast binnen de rijk boeken over touringcars, vrachtwijnen, skipveert, architectuur en atlassen. De opbrengsten die komen volslijn ten goede aan de museumactiviteiten. Vindt het museum onder Jetse Veldstraweg 46A. De verkeer die sluit om 4 uren. De Nacht van 8, dat binnen de dwaapsfeesten van Akmariep, Gwangeriep en Te Kappelen. Het programma van de midi om 3 uur is der een pubquiz. En van de joen om Jelven Jochenen is de grote feestjoen. Met optredens van de band Javis en de Party Animals. Bekend van de hits als Have You Ever Been Mellow en Aquarius. DJ Hestum die sluit de joen op. Hij draait droog rond 2 uur. Het centrum van Heerenveen die stiet Joert van Slijn in het teken van het Heerenveens Uitfestival. Het Posthuis Theater en Atelier Majeur die organiseren het festival. Dat is in gearworking met de Turfstekersmarkt. Het thema van dit jaar is Heerenveen vleurt op. Er zijn alweer optredens, workshops en culturele activiteiten. Muziekers die kunnen dus de hele dag genieten van muziek, theater, kunst en tal van andere activiteiten. Dat alles vanwege de opening van het culturele seizoen 2026-2027. Ik zei het al, dus in gearworking met de Turfstekersmarkt, die we doet dus ook in het centrum van het Heerenveen houden. De merit die had zo'n 100 creme met ambachten, demonstraties en streekproducten. Als bezieker kun je dus in de kunde komen met orde technieken, liek als boekbinnen, Friesk houtsnijwerk, tinjetten en Hilpers schilderkunst. Ik ben er de demonstraties van sieradenmeidje, porselein schilderen en kist action hoest een teddybeer makkerst. De merk die is rond 4 uur. En meer informatie over de deelnemers die vindt op de website ambachtelijkfriesland.nl. En tot slot het Papagenohuis op een Lemmer. Die verzwaart deze snij een muzikaal spektakel. Het duo Tickled Pink. Het is een klassiek orkest. Maar de titel Van Bach tot Bordeel. Fluitiste Linda Speulman en harpiste Marije Vijslaar die brengen dit gevarieerde programma met klassieke masterworken, romantische muziek en verrassende composities. De muzici die liocht haar programma ta met kwart anekdotes en nieuwsgierige eftergroenen. Dat is morgen om overhoeren, dat race €15 in het Papagenohuis. Meer evenementen vies bij u op televisie en op uw website rtvspannenburg.nl. Haar zelf een evenement in de gemeente De Vrieske Maren of de omlissende dwarpen. Mail u dan op nieuws@rtvspannenburg.nl. Dit is muziek van Roachford en Cuddly Toys.

naar die muziek op Radio Spannenburg. Temper City en Self Aware. Steven van het Nijs in het kwart. VVD-fractievoorzitter Ivo de Wolf van de Lemmen, die we de nije wet hoorden van de gemeente Vlieland. De 34-jarige de Wolf die zwaar droeg en trocht de partij Nieuw Liberaal Vlieland als opvolger van Stefan van Keizerswaard, die het burgemeester van het Ameland wordt. Evers de Wolf had het altijd al zijn ambitie west om wethouder te worden. Hij neemt zijn vaderacht dan ook een ontzettende ere. Naar verwachting wordt er op Njoggetje in oktober officieel installeren. De Wolf die bloeit op de Lemmer wenje en zal zijn werkzaamheden verdelen tussen Vlieland en zijn thuisbasis. Het volslijnde bestuur van de ondernemersvereniging Lemmer Leeft is per direct opstapt. Nevens voorzitter Herman Teuling is er een onwerkbare situatie ontstaan. Het bestuur dat eerder dit jaar begon en in juli de namen verroren van PIZ naar Lemmer Leeft, zei structureel zinwerker te wijzen troch een groep mensen uit het dorp. Teuling zei dat er net alleen nog inhoudelijke kritiek wie, maar dat ik persoonlijke onvallen hem en zijn vrouw rekken ha. Op 10 november werden de nieuwe bestuursverkiezingen houden. Ondertijd bloeit het juwdijstige bestuur de rende zaken organiseren, zodat de vereniging functioneren bureau kan. Wilst een soort cerken te krijgen ha, maar waarom rinnen de bezoekers ontan? Wil de Friese Stichting Kerk Overstag dat krijgt Farutje. Oprichter Gerlof Wiersma die zet hem al sinds 2018 om bestaande kerkenmienskippen te helpen vernijen. Daarbij leidt de klam op het bloeken van jongeren, gezinnen en nieuwe generaties zonder de kern van het christelijk leven los te laten. Neffers Wiersma maat de kerken net hingen bleven in zwaar genoeg krimp, maar juist investeer je in nieuwe vormen van verbinding met haar omjouwing. Met begeleiding, trainingen en opbouwwerk beziekt kerkoverstag kerken op een nieuw toekomstbestendig te meidje. Het hele verhaal kinst mooi jaren in het programma Celebration. En dat is om 12 uur te jaren hier op Radio Spannenburg. Meer nieuws vindt in de app van Spannenburg. Heeft die nog net op die telefoon staan? Download is ze dan, hij is vergees. Dadelijk in het tweede deel van het Spannenburg Nice Weekend zullen we het over de tweehandswaarden die het eindverliende ier in Sleert en Balk ondertussen binnen. Ze hadden al een plakje kregen in het museum Sleert. Collectiebewaarder Birgit IJzer is tiergewies met de nieuwe expositie. Night Nice van Tolhoeren ben ik bij de waarom met het tweede deel van het Spannenburg Nice Weekend. En ondertijd haak mooie muziek voor die van

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn, met Ronald van der Pol.
2: Welkom weerom bij het Spannenburg Nijswiekijn van Snun Njoggetje in september. Daar is keer toe de twee handzwaarden die het eindverliende ier in Sleert een bal komt dutsen binnen. Zanon plakje kregen in het museum Sleert. Jester Meeroer, naar de muziek. Van onderoren in excess, dit is Nieuw Sensation.

0: Calvin Harris en Sam Smith. Jij is Promises bij Radio Spannenburg. Dit is het Spannenburg Nice Weekend. Nog ontinoeren op deze stuurder. De twee Hanswaarden die het eind van de jaar in Sleert en Balkondutsen binnen, die gaan nu een plakje krijgen in het museum Sleert. Een part van de Zwudden wie al in het museum, maar een oorpart waard voen op de zouder van het oude stedhuis in Balk. En er werd lang tocht dat het om replica's ging, maar die blieken dat het dochs echte originele Zwudden wien. Het binnen hele grutte Zwudden, haast 2 meter grut, die het broekt waren door speciale soldaten die het dubbele soldij kregen. Het museum in Sleert had nu, nee, het Nationaal Militair Museum, de grutste collectie van deze 2 hons Zwudden. Collectiebewaarder Berit IJzer is tierenwies met de expositie. Oorhoene weekend wie de opening en daar hier het museum een speciaal tintje onjoen.
1: En wij hebben speciaal om te vieren dat de zwaarden nu hangen een zwaardvechtdemonstratie georganiseerd. De Wapenkunstacademie uit Rijswijk is hier met 2 man om echt als kunst te laten zien hoe dat ging in de 80-jarige oorlog, dat zwaardvechten.
2: En de zwaarden zijn een tijdje geleden al ontdekt. Wat is er in de afgelopen maanden gebeurd richting de expositie?
1: Ze zijn gerepareerd, gerestaureerd en geconserveerd. En er is verder onderzoek gedaan om te achterhalen hoe oud de zwaarden nu precies zijn, waar ze gemaakt zijn. Dus met name naar het staal is gekeken, waar komen ze vandaan. We hebben nog geen uitslagen alleen, dat is jammer.
2: En hoe bepalen jullie van hoe kunnen we deze nou het beste laten zien?
1: Dat doen we in overleg met de conservatoren, met de deskundigen van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. En we hebben natuurlijk een vormgever die ook meedenkt. En die heeft ook verzonnen dat ze het mooist tot hun recht komen tegen een koningsblauwe wand. Het blauwe van de stad Sloot hebben we gekozen.
2: En op een gegeven moment was die ruimte af. Wat voor reactie hadden jullie als personeel toen jullie voor het eerst binnenkwamen?
1: Eerlijk? Wow, in your face.
2: Leg uit.
1: Nou, ze komen op je af. Op het moment dat je binnenkomt in het museum en het is zo uitgelicht dat je door alle kleine deurtjes, hoekjes heen gelijk die zwaarden ziet hangen.
2: Indrukwekkend.
1: Zeker.
3: Hoi, ik ben Oscar Termors en ik ben hier namens de Wapenkunstacademie Rijswijk.
2: Oscar, je gaat hier zo een demonstratie geven. Wat houdt dat precies in?
3: Nou, ik ga eigenlijk laten zien hoe die tweehandswaarden, zoals die ook die originelen uit de 16e eeuw in het museum in Sloten liggen, hoe die in die tijd gebruikt zouden zijn. En daarvoor heb ik dus een uitrusting, een zwaard en een beschermingsuitrusting van uit de 16e eeuw aan. En dan laat ik dat zo meteen met mijn partner Mila, die dus moderne sportkleding, waar we normaal in oefenen, aan heeft. En gaan we een beetje laten zien hoe je nou met zo'n tweehandswaard omgaat en tegen wat voor soort wapens je in de 16e eeuw zou kunnen komen te staan, hoe je daar dan mee omgaat.
2: Want waarvoor werd dit precies gebruikt?
3: Nou, dit is echt een slagzwaard. Dit is een zwaard dat in de oorlog gebruikt werd, in veldslagen. En een van de dingen die het erg goed doet, is natuurlijk ruimte creëren. Je kan dus, als je omringd bent door vijanden, kun je zorgen dat die mensen wel 2 keer nadenken voordat ze bij je in de buurt komen. Je kan ook wel eens op een schip hiermee vechten, daar werd wel voor gebruikt. Je kan het niet gebruiken om echt op een blok met pikeniers af te rennen en ze open te breken. Dat eindigt slecht. Dat zeggen mensen wel eens, maar dat hebben we geprobeerd, dat gaat niet. Maar voor heel veel andere dingen kun je dat wel gebruiken. En eigenlijk voor een eenheid soldaten in het Staatse leger had je een paar, een stuk of 4 soldaten vaak met zo'n tweehandswaard in die tijd.
2: En wat zijn nou de uitdagingen in het gebruik van zo'n zwaard?
3: Nou ja, in eerste instantie moet je er heel veel op trainen om te zorgen dat je niet geblesseerd raakt. Zo'n zwaard is 3 kilo, dat valt hartstikke mee. Maar als je hem gaat rondzwaaien, dan gaat dat gewicht wel zwaarder voelen. Dus als je niet specifiek de juiste techniek gebruikt, dan is de kans op blessures vrij groot. Dus je probeert je kracht op te bouwen, je uithoudingsvermogen. En als dat goed zit, dan kun je hem dus vrij snel en vrij elegant hanteren.
2: Hoe bijzonder is het nou voor jou om hier te staan vandaag?
3: Nou, ik vind dat heel bijzonder, want die vondst van die tweehandswaarden, dat was echt een grote gebeurtenis. Het is heel zeldzaam dat je 12 zwaarden die echt bij elkaar lijken te horen op 1 plek vindt. En om dan hier te zijn en dan uit te mogen leggen hoe je zo'n ding dan ook zou gebruiken, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat vind ik heel gaaf.
0: dat wie Oscar Ter Mors van de Wapenkunstacademie Rijswijk. Hij joeg een demonstratie en liet Shen Rut San Swut Yeti het bloed waard. Beelden daarvan binnen Ekbuste Shen in de app van Spannenburg en op YouTube. Het verslag wie van Doutzen van Gosliga Hogeveen. Het is een kwartier hoe tolven. Dadelijk zien het Spannenburg Nijswijka en omtinken van het oude gemeentehoes van de Lemmer. Die beerde oorroene hier een onderdak om zowel het VVV-kantoor als het museum van de Lemmer. Maar het pon is nedig daar om verdworsoming. En daarom zullen de hier dus stiedelijk de dwarren sluiten matten. Hoe het verder komt, dat jest bij de muziek van Danny Vera.

0: Maar en pa wie dat op Radio Spannenburg. Het oude gemeentehuis van de Lemmer die beerde oorhoene jaren onderdak om zowel het VVV-kantoor als het museum van de Lemmer. Maar het pan is nederta on verdworsoming. En daarom zullen de hier stiedelijk de dwarre slutematten. Maar daarna komt er een nij besiekerscentrum waarom in het pan dat de gemeente eigenaar van is. Piet Zatman van het museum Oer de Plannen.
1: Nou, we hebben uit de gemeente en het VVV Waterland hebben wij al 2 jaar met dwanden hoe met de takkomst eruit zijn. De gemeente heeft zoiets van, wij gaan een onderzoek instellen. Dus er is een bureau West die het onderzoek dien. Wat zijn de scenario's voor het pand van in Lemmer? En daar is uitgaan dat het een bezoekerscentrum worden moet. VVV Waterland samen met het museum Lemmer. Verhalen vertellen over de Lemmer, zodat de mensen hier geer komen kunnen en de verhalen jaren, sjuggen en de naar buiten gaan en de Lemmer beleven. Vervolgens heeft de gemeente het besluit nam en die het geld beschikbaar besteld voor een projectbureau. Dat is nou aan de gang, samen met u in goed oorlis, wat en hoe zit het er in de toekomst uit. In januari moeten we eruit wijzen, dus vandaar alle acties op dit moment.
2: En we zoeken hier een vrij grote collectie. Wat gaat oer en wat zal fut gaan?
1: Nou, we hebben een conservator in de hoornom. En we hebben zoiets van, dit zijn de verhalen van Lemmer. Welke voorwerpen jaren bij die verhalen die wij in de toekomst vertellen willen? Die heeft een schifting maken. En daar binnen ongeveer zondag voorwerpen uitkomen. Die komen als museale voorwerpen weer waarom in het bezoekerscentrum. Er gaat een gedeelte bewaren worden, omdat het zonde is om fut te doen. Wat was verdost, dat krijgt nooit weer. We zijn op zoek naar mensen die een archiefgroep opstarten willen in Lemmer. Zodat alle papieren die er binnen over de geschiedenis van Lemsterloon en Lemmer bewaren blijven worden. Er gaan museale stikken naar collega-musea daar. Er zijn een paar mensen die had in Brooklyn Jan. En die vregen we om contact met u op te nemen, zodat het weer waarom kan. Nou, en dat zullen we misschien nog wat overbloeien. En daar moeten we goed door nadenken wat we daarmee doggen.
2: Vies het net ergens een beetje spietig dat er zo minder overbloeit?
1: Ja, dat is natuurlijk aan je sjuggen hoe de vrijwilligers en bestuur ik altijd druk dwandenwest hebben om mooie spullen te verzamelen over Lemmer. We hebben 2 etages hebben. Dat wordt beroemd tot het bezoekerscentrum op de begaande grond. Dat is prima, dan moet ik de takken zien, we moeten ik vernijden, we moeten ik de technieken van Jute Dijs met broek in het bezoekerscentrum. Maar het is natuurlijk altijd spietig dat ze een mooie verzameling opsplitsen moest. En dat het net weer gezamenlijk weer omkomt. Dat is spietig, maar dat jet ik bij de takkomst van en het moet bewaren bloeien, dus dan doen we dat op deze manier.
2: Wat is nou echt iets waarvan zij is van, nou, ik ben heel blij dat dit nog te sjem bleeuwt?
1: Nou, wat we wichtig hebben, dat is het Lemster aardewerk. Daar hebben we een heel soort objecten van. Daar komt een gedeelte van waarom. En het oren gedeelte giet in opslag, want dat vonden we net kwiet, want het is een unieke verzameling. Nou, zo binnen van elk verhaal, over de aken, over de viskerij, over het verhaal van Lemmer, het ontstaan van de Lemmer, de Engelse aanval, binnen al je voorwerpen die waarom komen in het bezoekerscentrum. En het wordt nog een hele puzzel. Maar we hebben goede samenwerking met de gemeente, VVV Waterland en wij als vrijwilligers en bestuur van het museum.
0: De rol van het runnen van een bezoekerscentrum zal dien we er toch het VVV-kantoor. Zo leidt Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland uit.
3: We hebben meerdere muziekcentra al openen in de regio. Alleen nog nooit met een museum. Dus, en dat er nou ook hele mooie museale objecten daarin verweven kunnen. Ja, dat is prachtig.
2: Hoe denk je in mij over het uiteindelijke pan?
3: Dat dit over van alles en over functionele zaken, maar ik haak mij toch door het concept en wat je we echt vertellen en hoe ziet dat eruit en wat voor interacties kun je meestal straks doen. Dus het wordt straks ook iets wat leuk is voor volwassenen, maar ook zeker voor Ben. Het is echt wel de bedoeling dat het een soort uitje wordt. Dus dan komt het VVV binnen en er is natuurlijk heel veel rond van vragen van gasten, maar ja, ze kunnen ook gewoon heel lem maar verder ontdekken in.
2: Zocht ze naar uit?
3: Ik zie er heel wat uit, ja. En dus ik naar het betinken ervan en dat is nou je er een ontwerpen mijn onderslag. het hele proces vind ik heel erg leuk. En dat het hopelijk straks hier met dat Lemmer 800 hier bestiert. Ja, dat zou gewoon geweldig zijn. Qua timing is dat natuurlijk prachtig.
0: Het VVV-kantoor zal nog ont eind oktober hier wezen. En daarna zullen ze naar een oren-tijdelijke locatie gaan. Het nieuwe besiekerscentrum zal naar alle verwachting in de maaitijd van 2028 de dwarren hierbenje. En dat is dan tagelijk met het 800-jarig bestaan van de Lemmer. Binnen nou en 6 minuten krijgt het waberjocht van Jan Loken van Ommen. Eerst is dit muziek van Billy Joel, Uptown Girl.

0: Dat die Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Het is trein en heel minuut oor Jelve Ienen. Dit is het Spannenburg Nice Week High. Maar nou het Waberjocht, Jan-Loke van Ommen.
1: Vanmiddag bloed het op volle plakken bewolkt. Maar ik droeg een periode en ze nou en dan wat lichter rein of modder rein. Als de zin er aan terugbrekt zal het vooral kwaad wijzen. En het is zachter dan normaal. Gemiddeld is het deze tijd van 10 en 18 en 19 graden. Nu wordt het zo'n 19 tot 21 graden. En valt er wat rein, dan laat de temperatuur natuurlijk een paar graden leger. Het zachte waag wil samen redelijk wat wien. In het westelijke gebied van uw provincie is dit een vrij krachtige zuidwestenwien. Maar wien staat tot zo'n 50 tot 60 km per uur. Als zeker flink uitwaaien, maar op het strand een krachtige tot hudde wien. Wien staat rond de 70 km per uur. Mjoen, daar veroordert er net vol het bloedoewegend bewolk, maar af en toe wat lichter rein. De wien neemt iets in kracht af en wordt matig in het binnenland tot krachtig onzee. De temperatuur daalt geleidelijk naar zo'n zandje of 18 graden en dan maai bloed het opvallend zacht. Letter op de joen neemt in het noordwesten de kans op ruim wetter ta. Ja, eigenlijk vannacht gaat het op volle plaats plaatsen een tiertje ruim. Letter in de nacht wordt het vanuit het noordelijke, noorden werd wat droeger, maar enkele opklaringen. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Dan morgen dan valt er in de wand die het misschien nog wat ruim wetter, maar de zinnen brengt steeds sneller terug. En in de midden, dan is het zinnig stapelwolken en er trekt misschien wat sluierbewolking door uw provincie. Bij matige, aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het sassantje tot 19 graden. Men je, dan wisselen je stapelwolken en zinnen elkaar aan. En bij u kent denk ik in de midden de zinnen wat verdwijnen. En het wordt zo'n zandje tot 19 graden. En er staat een matige aan zee vrij krachtige noordwestenwien. Ties is het juist rustiger, maar een zwakke tot matige wien uit variabele richtingen waai. Aan het begin van de maand het kan het via de provincie nevelig wijzen met wolkenvelden in de midden binnen de zinnige perioden. En stijgt de temperatuur van zo'n jontje naar 21 graden. De dagen daarna bloedt het toewegend droeg, maar zinnige perioden. De middentemperatuur loopt vaak tussen de 20 en 22 graden. En daarmee is het iets zachter dan normaal in deze tijd van het jaar. Dus die de zwakke tot matige wind uit zuiden tot het eerste. Tongensie komt de wind tijdelijk uit het noorden en wordt het iets minder warm. Aan het einde van de week wordt het weer wat warmer. Maar de verwachting is wel onzeker hoe warm het dan wordt. Het vooruitzicht naar eind september en begin oktober let rustige gestwaarschijn, maar weinig delslag en regelmatig zinnen. De kans is grut dat het zachter is dan de 16 tot 18 graden die gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Ja, echte gest zit er dus nog net in. Het bloed best lekker waar, maar af en toe is wat ruimwetter. Ontnijwieken!
0: Dadelijk zien we in Spannenburg Nijswiekaan blikken we nog even waarom op de uitrekking van de Leemster Bokking. Benny Dam die had de surprise dit hier woen en dadelijk zien we zijn reactie op de winst.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: in my face.
1: OMC en How Bizarre, Therefore Genesis en Invisible Touch. Voor het behoort en herstel van het Jeddere postkantoor op Belemmer had ondernemer Benny Dam de Lemster Bokking woon. Dam die kocht het historische poon en wende er intussen zelfs. Het gebouw had voor hem net alleen een historische waarde, maar ook een soort persoonlijke oontinkens. Een verslag van Niek Wassink.
2: Dit is de Lemster Bokking.
3: Ja.
2: Alsjeblieft.
4: Het is het plakje waar wij vroeger altijd voortbutten. Dus het plein voor het postkantoor. De voetballen wij vroeger altijd. En dan weet je nog de kunst van weekend de leidjes van het dakgoortje eruit trappen. En toen ze het bedrijf begon, dan hier staat de postbus. Dus ik denk dat 90% van het bedrijf hier een postbus. En dus het heeft zoveel historie en zoveel gevoel.
5: Net alleen een fascinant pand, maar ik voor de oren dingen die er voor de lemmer dat. Hij is zoveel hier voorzitter geweest, hij heeft activiteiten dat er. Maar met name het postkantoor dat de redden heeft eigenlijk van de ondergang. En prachtig mooi opknapt. Want er kist wel een mooi pandkeepje in de lemmer en er niks mee dwan. Dat zullen we ook wel in de lemmer in het centrum. En dat is altijd een doorn in het deeg en altijd een zwarg.

0: iedereen wil graag binnen, maar dat toch maar minimaal. Dus heel soms nemen we even niet in naar binnen daar, dan kunnen ze het even zien. Maar het bloed gewoon een wening. Het is geen museum. Ja, nou ja, dit is hem, hè.
1: Waar komt het te steen?
0: Hij krijgt van u een prominent plakje. Eerst op een plakje dat iedereen hem even kan sharen. Dus ik zet hem op een plakje bij het postkantoor dat mensen even kunnen sharen. En ik denk later krijgt hij een mooi plakje ergens op een kast bij de souvenirs van het buitenland en alle andere dingen. Dus het is gewoon mooi. Mooie erkenning.

muziek van Friske Boaiem, Zwiert en Bjuster wien dat. En koe de klok maar weg. Waarom? En ons Safir, deze editie van Spannenburg Nijswikijn. Wolst meer Nijslezen? Dat kin. Ging dan naar uw website rtvspannenburg.nl. Of download de app van Spannenburg op die telefoon. Hij is vergees, dus dan is het altijd het Nijs bij de hoorn. En dan kist ik altijd de programma's van Radio Spannenburg luisteren. Dadelijk om 1 uur op deze studio Country Folk en Rock and Roll. Mijn naam is Ronald van der Pol. En ik wens je daar een heel moffelijk weekend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, goeiemiddag, luisteraars. Olga van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll. Je bij RTV Spanburg op de 19e september 2026. En wij starten met niet minder dan Stephen of Steven Sutherland. En die hier toe Toss in My Boots. En dit is een country gospel nummer van een verzameld CD van mijn gospel muziek. Ik denk, nou, dat is ik wel wel leuk om dit mooi te beginnen. Mooi in het Spanburgs Nice Bitcoin. En een gezellig sneeuw te mondje bedank ik wel even voor de inbreng. Want die heb je bij de heel mooie Safira TikTok beluisterd. En ik ontdekte ik bij nieuwe ideeën over met de presentatoren het overheen. Ja, oh ja? Dat was me streng hoor, maar toen wist er zelf ook niet van.
1: Oh ja?
0: Maar ik met die echt een bekend maatje dat de technicus presentator aan het jongste oor mij zit. En dan mocht ik wel naast me zitten, maar ja, er is geen paneel, werd schuiven en dat.
1: Nee, dan met touw jij zit niet.
0: Ja, dat ken ik.
1: Ik heb een beetje op zee, daar is touw op een knop gedrukt, maar ik wel.
0: Oh, dat zou ik nou wel kennen.
1: Ja.
0: Dat is ook al lekker mogelijk voor mij.
1: Maar wat weer die inspiratie vandaag? Ja, wat van
0: nou,
1: inspiratie
0: wat ik ontdekt hier, dat is touw onder oren, zei dus touw in die dubbele cappuccino, dat bij dat zelfs ik inbrengen mooi.
1: Ja, maar je mag zelf ook een artiest ombrengen. Ja. Mag hem denken van, nou, dat zoek ik twee nummers achter elkaar van jaren willen. Onder een bakje genot van een bakje koffie.
0: Ja, en dan met er wat slagroom op en dan zie je een hele leuke artiest nu.
1: Ja.
0: He? Maar is het nog net ver komen dan?
1: Nee, ik heb nog net geen bericht aan.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, van mij.
1: Nou, misschien via de info, maar die kan ik niet lezen.
0: Oké. En dan weer er nog een, helemaal op het oin. Ik ben van die programma, de vermelde stoel wat ik onder de oren draai is hoeven met je.
1: Ja.
0: Ja, dat ik niet. Ja. Dat ik weer wel even scherp van morgen.
1: Nou, ik zie die playlist vandaag, of tenminste een selectie daarvan op Facebook.
0: Ja.
1: Dus, vandaar.
0: Ja, dat zet ik er meestal even op. Ik denk,
1: ja, maar meestal zoek ik dat al uit. Dan is het programma al rond.
0: Ja, nou weet je op die eten. Misschien heb ik er wat jij erop zet, zo ik wel kennen.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, maar krijg je, komt er bij mij in het lijstje voorbij, zou ik maar zeggen. Van,
0: ja, dat ik nog. Dat ik nog, ja. Nee, maar dat komt helemaal goed. We gaan eerst even verder met het potentiantje horen. En dat heet de kajuitzangers. Nou, zeg wat, maar volgens mij ken die zangers nooit in je kajuit. Want dat hing het van oud dan wel van een boot. En die ze boot is, kan dan nooit in.
1: Als je een groot vrachtschip hebt, dan heb je soms die kajuiten, die kennen groot bij.
0: Ja, dan kan je er helemaal wel in. Maar in ieder geval, dit hebben ze opgenomen in grote kajuit. Het nummer dat heet de Mingule Bootsong. En dat kennen ze heel goed van. Dan gaan we even naar Jara Beeks luisteren. Ze komt de Doetinchemstraat, 20 jaar, zes. Onlangs nog in Bornwerd geweest. Wist je wat Bornwerd precies was?
1: Bornwerd, volgens mij, ja.
0: De bedokken, volgens mij.
1: De lidsplakje.
0: Ja, en dan heb je een theetun te wijzen en de kerst, ik blom kerst te plukken.
1: En plukte?
0: Daarbij. En daar had zij maar de band aan het optreden geweest. En dat weer heel goed bevallen. Ik even op Facebook. Nou, ik denk dan moeten we dan maar even een nummer van Jara Beeks draaien.
1: Bornwerd, maar een I.
0: Ja.
1: Bornwerd.
0: Ja.
1: Dat is, ja, bedakken. Waar dat kwam in de buurt.
0: Ja, dus ze is nu voor het eerst dan in Friesland geweest.
1: Tussen Dokkum en Waaksens.
0: Oh ja.
1: Albert.
0: Ja, precies. Dan is dat meer richting de kust.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, Bob in een beetje.
0: Ja.
1: Beetje boppendakken.
0: Ja, nou, in ieder geval zei je de weest. En ik heb hem maar uitzacht van Jara Beeks. Where the road leads me. Wat de boy mij brengt. Nou, dat is wel heel toepasselijk. Hier eerst even naar het puttend chanticoor. Ja.

Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij een nieuwe update van de Hot Country Songs Top 50 van week nummer 38 alweer van 2026. Ja, terwijl Nederland wekker aan het worden is, maar het idee dat countrymuziek wat meer in de wereld komt. Ja, hier wij gewoon verder, waar wij al bijna 2 jaar mee bezig zijn. En je lid jaren. Wat er is gebeurd in de wereld van de countrymuziek in Amerika. Terug, Billboard, de Hot Country Songs Top 50. Ja, wat is er dan deze week gebeurd in week nummer 38 van 2026? Nou, we krijgen deze week 4 nieuwe nummers erbij. Eén nummer waarom in de lijst die al jeder erin had staan. Draaien alles, dus net volle. En 34 stijgers. Ja, dan gaan we natuurlijk even zien wie er deze week uitdeert. Nou, dat is in ieder geval een nummer van Ella Langley, Bottom of Your Boots, deze week uit. Jason Aldean, Don't Tell On Me, die gaat er deze week uit. En dan 4 nummers van Dolly Parton, die gaan er deze week uit. Dan zijn de nummers Coat of Many Colors, Here You Come Again, I Will Always Love You en natuurlijk de samenwerking met Kenny Rogers, Islands in the Stream. Die winnen deze week uit. Ja, wat krijgen we daarvoor? Waarom? Nou, dan geven we naar plek nummer 50. Want mij in de lijst komt Jordan Davis, mooi mes, als hekkensluiter van de top 50. Grayland James komt binnen op plek nummer 49, mooi nummer Water at the Wedding. Ik, mij in de lijst te vinden deze week op plek nummer 48 is John Party, My Boots Off. Ja, dan krijgen we natuurlijk het nummer waarom die Jenner in de lijst had staan. Nou, hij had al 4 keer in de lijst Jenner staan. Dus dat maakt het al 4 weken. En deze week komt het erbij. En dat wordt dus week nummer 6. Dat Ella Langley, My Wish I Didn't Know You, waarom is in de lijst. En nou op plek nummer 46. Ja, dan krijgen we een samenwerking van een band uit Engeland, Boy. Mumford & Son, die een duet doet met Chris Stapleton, met het nummer Heer. Komt nij binnen op plek nummer 44. En ja, en dan de klapper van deze week. En die klapper is van deze week van Kane Brown. Mooi samenwerking, mooi Shania Twain, mooi het nummer Boots. Die is dus waarom te vinden op plek nummer 36. Ja, dan gaan we natuurlijk naar de top 10 en natuurlijk naar die begeerde top 3. Maar ja, voordat we bij de top 3 uitkomen, gaan we eerst naar de top 10 van deze week. En de nummer 10 is voor Cody Johnson, Take Me Back, Leave Me There. Vorige week op plek nummer 13. Nou, dus de top 10 ben 8 weken lang in de lijst. En Ella Langley, mooi Loving Life Again, die komt op plek nummer 9. Kent 2 plekjes omheen vergeleken met vorige week. Toen stond ze op een 11e plek en nu stiet ze op een 9e plek. Het nummer Jaded van Co Wetzel en Ella Langley. Die gaat 2 plekken omheen, van plek nummer 10 naar plek nummer 8. 4 weken lang in de lijst. En Luke Combs, Be By You, bloed deze week steen vergeleken mooi vorige week op plek nummer 10. Ik blow steen op plek nummer 6 is Ella Langley en Morgan Wallen, My I Can't Love You Anymore. En ik blauwe steen is het nummer van Ella Langley, Be Her, op plek nummer 4. Op plek nummer 4, bloedsteen deze week Morgan Wallen, Be By Now, zo'n week lang in de lijst. Ja, dan komen we natuurlijk op de top 3 uit. Ja, en hoe is deze week de top 3? Nou, lopen we snel gaan naar de nummer 3 van deze week. En die klinkt als volgt. I remember-

Ja, Blue is de ene. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. De titelsong van de film Toy Story 5. Die nog te zien is in de bioscoop. Ja, die bloedsteen op plek nummer 3. Vergeet je een week lang in de lijst. Hij is de notering is de wol, die eerste plak. Maar ja, de laatste paar weken bloedt ze lekker steen op die derde plak. Ja, dan gaan we even snel naar de nummer 12 van deze week. En wie is dat dan? Nou, die klinkt als volgt.

Ja, ik zei, is Blauwensteen vergeleken mooi vorige week. Hij is stelle lefty, mooi Boston. 23 weken lang in de lijst. Heeft een notering, is die tweede plek. Ze stiet, ja, lekker stevig. Maar ja, dan kan er altijd maar één de winnaar wijzen. En ik vergeleken mooi vorige week. En die weken ervoor. En die weken daarvoor. Ja, bloedje gewoon lekker staan. Ella Langley, Choosing Texas. Ja, dat is toch het nummer waar ik in Nederland verwekker word dat er ja, country muziek is. Ja, natuurlijk is er al jaren al country muziek. Alleen ja, nou wordt het wat meer en meer dat ja, de nieuwe Amerikaanse ja, country muziek oppikt wordt op Nederlandse radio. Waaronder dus ik, Ella Langley, met Choosing Texas. Ze begint records na records te verbreken. Ze is nou de langste nummer 1 in de Hot, Billboard Hot 100. Waar zij hier bij verschillende artiesten van de troon zit. En ja, op de hot songs. Maar ja, mooi ze nog wel even terug in. Maar ja, ik verwacht ze dat dit nog wel even terug is. Mooi Choosing Texas. Daarom ik werk deze week helemaal te jaren. Ella Langley Choosing Texas. Ja, we moeten volgende week maar weer zien wat er dan gebeurt in de lijst. Gewoon een weekend.

0: Jongen, jongen, deze zanger uit die bloed. Maar op in je steen, Ellen Langley en Susan Texas. Nou, ze heeft een prachtstem. Dus volgens mij, ja, en van mij, maar ze is de rest van het jaar wel op in je steen bloed. ik doe in ieder geval een oproep van elk radiostation die mij dit nummer wil steken wat keren draaien. Want ja, ik of hij het een heel skoft jaart. En als je goed op haar stem let, er zit toch wat in wat mij triggert. Dat ik denk, hé, let er maar mooi op in je stingen. Het verveelt nog net.
1: Je hebt een mooie rustige stem. Ja. Heb je het een overheersende stem?
0: Precies. En dan ben je wel meekend zeggen, nou, het begint haast te vervelen. Nou, nee, ja. qua stem begint het mij nog steeds net te vervelen.
1: Nee, er zijn wel andere nummers, denk ik. Ah, ja, die weer.
0: Ja, precies. Maar deze jaar dan denk ik, hé, ben blij dat er is.
1: Ja.
0: Ja. Maar ze mij voor mij bloedsebosting, you know, what a week. Daar heb ik het wel even over. Maar ze
1: denk het wel, hè?
0: Ja, ze luistert goed nieuws.
1: Ja.
0: Maar wat is het over Ellen Langley? Dan zou je dus, wist dat wel mijn inges of zo? Nou.
1: Nou, ik geef je niks over, maar ik bel hem in en die het roer. Nou ja, ben je mij haast een beetje te vervelen. Zo vaak komt het al voorbij.
0: Als het maar een beetje is.
1: Ja. Goed, dat is...
0: Ja, dat maakt het niks.
1: Nee. Dat we krijgen... Nou ja, maar we zijn er. Die verveelt het gauw en de oren net.
0: Nou, precies.
1: Huh? Ja.
0: Ja. Nou, ben je luisteren naar Country Folk en Rock'n'Roll hier bij RTV Spanberg. Ik heb de tv er ook maar een meidje in, want we zijn er steeds meer op tv's, hè, de jaren.
1: Ja, dat zou wel uitbreiden worden.
0: Ja, want ik hier was ouder onder de week, ik kwam ik niet eens in. Die zei, je bent op televisie te jaren. Ik zei, en ik zocht om mij dan, hè? Nou, nee. Ik zocht die net, maar jij die wel.
1: Nou ja, dat is ik hoor, toch?
0: Ja, ik zei, dat is prima.
1: Ja, sowieso op 5 televisiekanalen.
0: Alsjeblieft.
1: De KPN, Delta,
0: ja.
1: Solcom, Ziggo en Odido.
0: Oh, dat is mooi. Maar dat ben je meer?
1: Ja, daar ben je wel meer. Maar die, tenminste, daar zit je er op een site net bij.
0: Oh, kunnen we daar ook wat aan doen?
1: Daar kennen wij niks aan doen. Dat moet door de technische man wezen.
0: Oh, hebben ze net verplichten?
1: Die?
0: Verplicht om RTV
1: Spanberg trots te... Ik weet niet wat van verplichting dat er ongeveer schappelen werken.
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Nee,
0: ik zal me er niet mee bezig houden.
1: Nee.
0: Zat het geht het toch goed genoeg?
1: Ja, zeker. DHB Plus, FM, ja. Internet.
0: Ja, precies.
1: Diverse streaming sites.
0: Ja.
1: Nou?
0: We hebben nog een keus trouwens.
1: Ja, we gaan eerst even naar de boekenmerk in Oosterhouden.
0: Oké. Okay.
1: Daar is een boekenmerk in van oude bussen, trams en openbare veertjesten. Alles wat met openbaar vervoer te maken heeft. Ja, ze hebben heel veel boeken en ze oer. En dan hadden ze een boekenmerk. Oh, en duurt nog tot 4 oeren. Maar RTV Spannenburg die er vanmorgen ik even bij. Nou ja, als er een boekkeepje was, dan zit er ook wel een voordeeltje aan.
2: Het voordeel is dat de mensen, als ze hier komen kijken, ook nog rustig het museum kunnen bezichten. Dus dat is een voordeeltje wat er nog eens naast komt. Vandaag is een grote boekenmarkt. Het is de eerste keer dat we dat organiseren. We hebben in de loop der jaren, we bestaan een dikke 20 jaar, hebben we zo verschrikkelijk veel boeken van heel veel mensen. Oud-chauffeurs, mensen die overleden zijn, die komen vaak hun spulletjes hier brengen. Kleding, boeken. En we groeien een beetje uit. We krijgen te weinig ruimte. Dus we hadden bedacht dat we dan een boekenmarkt zouden kunnen organiseren. Op het gebied van openbaar vervoer vooral. Maar er zitten ook een heleboel boeken bij op het gebied van architectuur en landschappen en noem maar op. En we hopen vandaag daar het een en ander van te verkopen. En dat komt dan weer te goede aan de fondsen van het museum.
1: Ja, het is altijd goed een boekje te kijken van op dat museum.

0: 96.4 Fjouwer en 106.7 FM. Radio Spannenburg.
1: Ik wist niet wanneer ik verdween. Ik was er, maar voelde me nergens. Thuis werd de stilte steeds groter. En zelfs de ochtend werd zwaar.

0: morgen lichter.
1: Ja, misschien wordt morgen lichter. Ik vind het een emotioneel mooi nummer. Ik weet niet wat Toad ervan vindt, maar ik het vanmorgen al even draait. Het is een nummer wat ontstaan is vanuit een gelijknamige roman, Als het morgen lichter wordt. Dus dit is een boek verteld over het verhaal van Noor. Die had een moeilijke periode achter de rug. En na een opname langzaam opnieuw werd de waai vindt om het te proberen. En dit is dit nummer gebaseerd. Van de week hebben we dat afgestuurd vanuit België. En ik ben vet onder de indruk.
2: Ja.
1: Ben ik net zo gauw van muziek, maar nou wel.
2: Ja. Ik dacht vanmorgen al, toen het er ook eerst, toen dacht ik al dat het die waardeer. Ik denk, hey.
1: Ja.
2: Dus ik ben erin verzeten in van de morgen, heb ik dat nummer ik gehad, nou weer. En ja.
1: En dat komt van Berdina, Berdina Blondia.
2: Ja. Nou,
1: dat is een artiestennaam.
2: Oké, maar het lijkt het of het ze het zelf mooi maken.
1: Ja, dat is zo te zitten, ja. Want het gaat over een boek, het verhaal van Noor.
2: Ja, maar ja, als het woord naar een stem is, dan zit ik bij wat emotionele dingen in dat ik zeg, nou, het koe gaat zelf wel weer.
1: Ja.
2: Dat ze stap voor stap daar ik uit kwam.
1: Ja. Nou ja, goed, ik ken heel veel mensen kennen dat ik wel een waspreker, tocht ik.
2: Ja.
1: Er zijn wel heel veel mensen die moeilijke tijden achter leggen.
2: Ja.
1: Of nog heen zitten.
2: En die zeggen direct, dit is het nummer, zodat het goed vertolkt is en daar blijven we bij.
1: Ja.
2: Ja, zeker weten.
1: Nou, dat is weer mijn keus. Trouwens, daarvoor hebben we nog een nummer van Bibira tegenwoordig. Van Ronald Hagen en Just What I.
2: Dat vind ik wel leuk, alleen dat we heel oos.
1: Heel oos, ja. Die,
2: maar het is wel alle mogelijk in country folk en rock and roll.
1: Ja, ik ging alle kanten uit.
2: Ja, yes, precies. We gaan naar Mumford & Sons. Die komen uit Engeland, hoor. En een Little Lion mee. Want ze hebben wel een hele soort hits, laat ik dat samen zeggen. Maar de Little Lion mensen, die springt er volgens mij wel het meeste uit. En die let ik maar hier. En daarna gaan we naar Kafila. Dat is een hele leuke zangeres. En die kent het heel goed warm. Die waren een keer verrast in de Giovanni Sarella show. Wist u dat nog, collega?
1: Oh ja, en als het zo is, ben je met jou wat te dagen, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: En toen mocht ze samen ineens een Engelstalig nummer zingen. En wat ze weer was zo verrast dat ze dat mocht. Want ja, zijn show zelf, die zit heel strak in elkaar. En vooral van die Giovanni Sarella. Trouwens, Jonas Ederik was zijn show, hè?
1: Oh ja, van Sapelle?
2: Ja. Dat is kwartier uur 8 van tot kwartier uur 11. De Giovanni Sarella show voor de ZDF.
1: Oh, hij is er dus al weg voor.
2: Hij is er al weg voor. En ik denk dat Kafila daarin komt. Of die komt er in november in, want dat heb ik al wel wat toelezen. Dan is er ook weer een show van deze meneer. En daar kan ze dan ook in komen. Dus als ze nou jong uitkomt, dan kent ik wel dat ze in november erin komt.
1: Oh, zo.
2: Dus, maar wat daar al van weer is, want ze slaan een gauw oktober hoor. Maar zeg, ik denk ik wel eens nog, misschien komt er in oktober ik wel eens een show. Want die meneer mag mijn graasje niet letten. Dus ik zat streng in de gaten hoor. Maar het leuke is, Kafila die had een Night Dutch nummer uit. En dat is sinds verleden week vreedloop. Ik denk die zou direct even opschrijven. Nog eenmaal verrukt. Nou, dat gaat erover, zat je het vroeger al beleefd hè?
1: Ja.
2: Dus ik heb dat direct al luisteren. En zat zij het al beleefd hè, daar kan ik helemaal in komen. En daarom draai bij dat nummer ik. Want ik vind dat geweldig. En zij is trouwens, zij heeft mooie filmpjes gezet op Facebook. Dus dat komt helemaal goed. Trouwens, ze is nou even maar vakantie gelezen in Griekenland. Maar ja, als je die nummers ging wat rollen, dat hindert niks.
1: Ja, zeker uitgebracht. En het zit in de streamingchest en bij de pluggers.
2: Juist.
1: Nou, dan,
2: En dat de hele wereld oppakken. En dat de hele wereld RTV Spanberg gewoon heeft, dan kan je het nou familiëren.
1: Ik zit wel eens even te zien naar de site van de ZDF.
2: Ja.
1: Van
2: Jood?
1: Ja, ik zoek even naar de playlist ik vind ik. Hè.
2: Nou, ik weet van twee artiesten, weet ik al, van, hoe heet die ik alweer? Beatrice Eagle, wie erin van wat lezen. En Reinhard, nou wat?
1: Reinhard Mai?
2: Nou, die net, maar dat... Of een tweede achternaam. In ieder geval wel een van een bekende artiest. Hè? En Beatrice Egli, maar eerst toen rekend bij.
1: Oké. Okay.
2: Dus ik zal even een stukje van zien. Sandje
1: in september, schat.
2: En Jontje september, hè?
1: Ja, maar, oh ja, Jere. De lijst van de bevestigde artiesten die er langskomen.
2: Ja.
1: Nino Di Angelo en Joey Heindel.
2: Die ken ik net.
1: Anna-Katharina Wojtek. Francine Jordi. En dan nog Hiltz het oor. Nash, Kult, Million. Julia Bucher.
2: Denk ik net.
1: Chris Tegers. Allee, onbekende naam. Dat...
2: Oh, Cafilo zit er net bij.
1: Cafilo zit er net bij.
2: Nou, dan komt het mooi uit bij zijn overdraaien.
1: Ja. Nou, die hebben we er dus straks. Maar eerst even hebben...
2: Mumford & Sons.

0: Ja, geweldig nummer van Kavila. Nog eenmaal verrukt. Ja, heel prachtig. Ja, ik vind het prachtig nummer. Echt weer. Ik ben helemaal onderste boppen. Sta je er van. Jongen, dan zocht ik deze dame best jongen. En die maakt het alle ronde bewegingen. En dan denk ik, nou, die hoeft niet meer naar yoga. Jongen. Maar dit is prachtig. Ja, ik ben altijd blij dat de zangeres en ik blij binnen terwijl ze hun nummer zongen. Dat
1: is zeker.
0: Dat de passie eruit spat, ja. als het ware.
1: Ja.
0: Dat zal ik eens hebben. Ja, want dan ben ik wel die bloemen moest en dan krijg ik boete te nemen. Dan denk ik, waar ben je dan mee bezig?
1: Ah, die ben er net saaf hoor.
0: Nou, die binnen er ik wel. En die denk ik, ach, mijn mubben weg.
1: Ja.
0: Hè? Nou. Dan denk ik, jongens.
1: De meesten die hebben er wel een nacht in.
0: De meesten wel. Nou, ik wel ook wel. Ja, want wij met de drinknocht van maatje, toch?
1: Ja, nou.
0: Door Sursaar wordt het nog.
1: Nou ja, met maar.
0: Ja, het met mij, ja. Nou, je luistert naar het vrolijke programma.
1: Ik zou het oorzetten, maar.
0: Ja, wat zou je zeggen?
1: Nou ja, ik zou zeggen van, het smit aardig wat op, hè?
0: Ja, nou, smit ik wel wat op. Ja. Naar je luisteraars.
1: En gevulde koek.
0: En gevulde koek, ja. Nee, we hebben een beetje cakeje.
1: Hebben we nog cakejes?
0: Ja, we
1: hebben een cakeje.
0: Nee, geen slagroom.
1: Oh, geen slagroom.
0: Nee, ik heb alleen maar in de koelkast, jongen. Er zit geen slagroom bij, dus ja.
1: Oh, nou,
0: met zonder dwan. Nou, we zullen even naar Jeannette Bodewest, want die is ik heel actief. Ik op Facebook, maar ik op mijn optredens. Ze dacht het alleen al was, ze dacht het maar haar wederhelft en ze dacht het maar de band. Ja. Nou, even van de cd draaien we het nummer Jolene. En dan die hebben toon nog een Dolly Parton, hè. Want zij kennen het ik heel goed, man.
1: Ja.
0: Want zij had, Jeannette, die had ik nog steeds een platencontract of cd-contract in Amerika. En dat gaat nog steeds goed.
1: Ja, mag ik even onderbreken? Maar trouwens, Joert, nou, die begint dat naar een radiostation, of dat country radiostation, hoe heet dat ook alweer?
0: Oh, dat is, ja, dat heb ik ooit een keer dat even melden hier, maar dan ben ik even kwijt hoe dat dan precies ziet. Maar zo, het hindert niks dat er concurrentie komen.
1: Nee, dat is een, van de week toen kwam ik hem zien op DAB+. En toen dacht ik, hé, dat is een ruisstation van al je country muziek.
0: Ja, maar
1: dat is Jolene Country Radio.
0: Oh ja, dat is het, ja. Jolene Country Radio.
1: Je hoort de officiële aftrap van dat ruisstation.
0: Ja, dat zullen ze dan van midden dwaal lopen. Ja. En dan jongen er een optreden van een hele beroemde zangeres. Want dan denken ze vanzelf, het gaat lekker dubbel op. Er komt een soort meisje en dan je dagelijk daarnaar.
1: Ja.
0: Zo. Ja. Maar ik heb begrepen, dat station was net als een belangrijke artiesten draaien. Dus eigenlijk doet hij niks van naaien.
1: Ja, maar het is belangrijk. De kan ik naaien, kan ik belangrijk wijzen, worden.
0: Ja, precies. Huh? En die draaien wij dus wel.
1: Ja, maar dat zou je nou, als je draait, dan alleen maar orde belangrijk. Maar ik denk dat er ook wel nieuwe artiesten zijn die belangrijk werk kennen.
0: Ja, precies, want die draaien bij je Rick. Wij hebben allerhande soorten en wij proberen dat die ik belangrijker worden. Kijk als Ellen Langley, ik neem maar een voorbeeld.
1: Ja.
0: Huh? Maar maar zo, wij zijn in ieder geval een en al variatie en daarom binnen wij een tractatie.
1: Nou, zo.
0: Of net?
1: Ja, we gaan op naar die tractatie. Ik zoek een klok trouwens, het is 4:00.
0: Och ja.
1: We kunnen maar in een plaat draaien, joh.
0: Kunnen we nou maar in een plaat draaien?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Wist je wat we dan toch in het water worden?
1: Nou.
0: Dan beginnen we met die turbo-ski.
1: Nou, doen we dat.
0: Oké.
1: Doen we nou eerst. Hoe heet dat ik weer?
0: Jolene,
1: ja, Jeannette.
0: Met Jolene.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen, tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen, later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Ik van harte welkom bij deel 2 van Country, Folk en Rock'n'Roll hier bij RTV Spanburg. Wij starten met de Turboschief en die wie van Mariska Hultshoff, de dochter van, om samen te zeggen. En ik hoor je stem nog. Nou, dat wij krijgen zo'n nummer dan wat we ze pas draaiden
1: van, ja, van Bert Bellia. Ja,
0: ja.
1: Ja, het zei iets, ik. Er zit ook een verhaal zit erachter. Een wat van verhaal, weet ik niet precies.
0: Nee, maar, het ben ik wel benijd nou.
1: Ja, maar Mariska, dat is de dochter van Lucas en Gea.
0: Ja.
1: Die kent ik wat, denk
0: ik. Ja, die ken ik gewoon. Die ken ik prima, jongen.
1: Ja, zeker. En nou ja, naar aanleiding van... ze jongt altijd al graag, Mariska. Maar naar aanleiding van dat hun haar paak en Beb zegt getrouwd in. Daar had ze toen ik een feestje, op de jongen een feestje. En daar had zij toen ik jongt in. Ja, kreeg zij van het publiek... Nou, die te doen jaren van, nou, je mist wat meer me doen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: En hoe was hij in Weidertjena zijn?
1: Ja. En wij wisten dat net.
0: Wij wisten dat net. Maar ja, dan misschien via.
1: Ja. Maar zij is een baltje een beetje aan de rolling in.
0: Ja. Weet vanmorgen ik wat op Facebook. Misschien heeft dat tussen de bedrijven een trots, jongen. Dat we mijn meester en missus.
1: Nee, heet net zo.
0: Die weer dat zong een fragment op een van hun benen. Zong van Jochen Ier.
1: Oh.
0: En die zong de mij nummer.
1: Aha.
0: Dus ik heb er direct even een bericht in gediend. Dit is prachtig, ga op cd zetten. Maar ik kan geen bericht waarom.
1: Heeft dat net je bij waarom dat te krijgen?
0: Nee, nog niet.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik denk wel dat het wel opvang is.
1: Oké.
0: Nou, we gaan vanmiddag even wat van info voorzien van hele leuke muziek. Waaronder Laurie Hayes, die komt uit Amerika bij. En die heeft een heel, ik ben zo'n bijzondere stem, krijg als Ellen Langley. Alleen nog een beetje oos. Maar ik zag dat ik zei, nou, die kunnen we volle vaker draaien. Maar ja, deze cd die ik op een plak lezen, dat ik net wist dat het Belloy. Zo, dat kan ook nog gebeuren, yeah. Hè? Want ik ben maar die cd wat aan het herskikken. En dan kon je wel eens bij wat zien. Nou, deze kwam ik weer zien. I Am All About That. Dat nummer net wat jaren van Laurie Hayes. Dan had The Alaskan Sunnyside Sisters. Uit Nashville, boy. En de Rocky Top. Maar in ieder geval, ik kan vermelden van dat binnen voor jou een leuke dames. Mensen binnen nogal zien en 13 en 14 jaar. En ze doen het heel goed. Ze hebben onder oren 50.000 volgers. En ze hebben 3 miljoen views on video's op het ding. 3 miljoen. Nou, dat is ik vrij wat voor deze jonge dames. Ze treden ik een hele soort op. Dat zit ook al een op Facebook. Nou, in ieder geval, wij starten met Laurie Hayes.

0: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
1: Als je naar de actualiteit, dan is het wat bewolkt. Op volle plakken. Hier in Jouwerenbrek op dit moment de zinnen. Dan werden ze even wat terug. En dan liep het wel weer redelijk. Temperaturen die zitten op dit moment overal in uw provincie rond de 18 en een hele graad. Kustenwatergebied wat aan de legere kant in de vierde de provincie als we een lauwertje was een 18,6 graden. Ja, als we dan verder gaan, naar de komende dagen, dan is het geregeld de wolken wat wien, vooral de komende twee dagen nog. En van de morgen geven we eerst eens even een chance. Van de morgen bloedt het bewolkt, soms valt er wat rein of motrui. En daarbij is het wat wieter in het kust- en watergebied dan de vierde provincie. Aan de kust die er vrij krachtig tot krachtige winnen, die merkt op het moment ik wel. Deze is ik verlager direct of zeker en dat ik soms hut waaien. De temperatuur stijgt van zo'n 16 tot 18 graden. Vanmiddag bloedt het op volle plakken bewolkt met droege perioden en vooral buurskennen zijn nou en dan eens wat lichter rein of motruin vallen. Als de zin dan ik terugbrek, zal dat kwaad wijzen. En de temperaturen die liggen rond de 18 en 19 graden. Misschien een klapje heger verder naar het zuiden. Het zachte waar ik normaal gesproken laat de temperatuur rond een 19 graden. Dus we zitten op zich prima op het gemiddelde. Het waar wel samen vrij volle wien. In het westelijke kustgebied die er vrij krachtige zuidwesten wien. Maar wien zit tot zo'n 50 of 60 km per uur. Direct als zij kan je flink uitwaaien. Maar op het strand een krachtige tot soms hudde wien. En wien zit tot 70 km per uur. Joen bloedt het vaker bewolkt, soms ruint het nog en daarbij zal het af en toe wat meer ruinen en af en toe zal het misschien ook eens wat droog zijn, maar wat motruin misschien zelfs nog af en toe ertussen droog. Ja, en zo is het hele wegen de jongens zijn 18 graden. Vannacht is het bewolkt, maar meer plakken ruimwetter. Letter, kan het dan weer bij u wel wat opklaren. De wien, zuidwestenwien, bloedmatig en aan zee krachtig. Kouder dan een graad of 15 met het op de meeste plakken net. Morgen hier is het bij u al vrij snel droeg. En de schiet de zinnen van tier tot tier. Vooral in het eerste kapat van uw provincie kan een lokale bui ontstemmen bij een matige tot aan zee krachtige westenwien is het. Om 10 uur zijn ongeveer 17 graden. Mooi beetje binnen de periode met zinnen, stapelwolken. En vooral in het eerste kapat van de provincie kennen nog lokaal tot een bui komen. Maar ik verwacht je daar net volle van. Het wordt zijn 18 of 19 graden. En een matige tot aan zee vrij krachtige wien. De wien draait geleidelijk van west naar noordwest. Mooi joen is het wisselend bewolkt en droeg. Hele wegen de joen is het nog zo'n

wolken, maar die groeien net uit dat een bui. Zoals ik het nou kan wolken is regionaal een ietsje de zinnen letten verdwijnen. Waarschijnlijk binnen er men je tenminste wat meer grotere wolken aanwezig bij ons en dat dempt de temperatuur wat en dat zijn 18 graden bij een overwegend matige westenwind. Ties, je kan de dag ja, mistig van start gaan. De mist gaat oer in legingen de wolken en vooral via de provincie kan dit een ietsje worden. Voordat de zin het erop rekt, het bloed droeg en er is weinig wien. En in de kustgebieden is er maar al wat meer, meer zinnen. En daar waait dan ik een zwakke tot matige wien uit het westen tot noordwesten. En als de zin het goed erop rekt, wordt het een gauw een graad, 20, 21. Daar werd het wolkendek lang dicht bloed. Komt het kwik net verder dan een graad of njontje. Wijs is het zacht voor het hier van het hier, maar zo'n 20 tot 22 graden. Maximaal rond de 18 minst als een kwekzaak gebruikelijk voor eind september. Regionaal staat het daar wederom mooi mist en geleidelijk brekt de zinnen terug. De wind is zwak en waait uit weer richtingen tussen zuid en west. Iedereen van de dag neemt de bewolking daar en stijgt er nu het zuidwesten de kans op een beetje ruimwetter. Tongetje staat er daarmee volle wolken en lokaal een beetje rein. Hygiëne waar de daar brekt de zin steeds meer terug. Bij een zwakke, zwakke tot matige westenwind wordt het zo'n graad of 18. De dagen daarna bloedt het voorlopig rustig waar, maar weinig wind, lege delslagkansen. De dagen kunnen regionaal crisis en mistig beginnen. In de media is het vaak vrijzinnig. De kans is groot dat de maximaal rond de 20 graden is of iets erboven. Mogelijk richting de maandwisseling. Nog enkele graden warmer en daarmee zou het echt flink zacht voor de tijd van het jaar worden. Maar droog, warm, ja, misschien zelfs september of oktober waar. Temperaturen die warm binnen, dus warme dagen. En misschien zelfs op lokale plakken simmerske dagen. Het is nog 4 foot, maar we horen het in de gaten. Volgende week hebben we er meer roesissen. Al met al lijkt het best aardig komende weken. De ruimwetter en de huddewien hebben we nooit het weekend wel grotendeels kwijt. Daarna wordt het beter en wordt het zelfs lekker. Ja, nooit simmer waar. Ondanks weekend.

0: dat vinden we hartstikke wat nummers. Achterlijk hoor, zei je hem naar de Lemon Tree van Trini Lopez uit de jaren 60. Santa, wat zijn nee, 60 is het geweest. En daarvoor hebben we nog een nummer van Dawn Emily en Albert. Je kent die naam, Albert Lee. Ja, my guys never get it over you. Nou, en daarvoor wat in het waarbericht van Jan Lolken. Nou, als dat al een beetje uitkomt, dan, ja, dan hobbelen we zo mooi de jest in. Want de jest, even zien, de jest, wanneer begint die trouwens? Die zal morgen op juurt en morgen ook wel beginnen. De 20ste, 21ste?
1: Ja, 21.
0: 21?
1: Ja.
0: Ja?
1: Om precies 9 uur.
0: Om 9 uur? Is dat krek even opzacht?
1: Nee, dat bedenk ik zo.
0: Oké, nou ja, we kent wel even een opzichtje van wat de manier er precies is.
1: Nou, wat in het woord stellen.
0: Ja, het wil ik wel eens even verschillen, hè?
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Want ik is krikkel hier.
0: Dus. Nee, maar dat hadden we maar de stand van een maan op de aarde te maken.
1: Oh, maar als zat ik zo met de maan staat, dan denk ik gewoon waar dat in het woord is.
0: Oké.
1: En waarschijnlijk de nachts. Om 1 of 2 uur.
0: Nou, je stiert de astronomische jaar die begint op 23 september.
1: Astronomische. Oké. Okay.
0: Ja, dat is het moment dat de dag en de nacht even lang binnen.
1: Oh, zo, ja.
0: Ja, dat wil dan wel eens per dag verschillen.
1: Ja. Ja, dat is ik weer.
0: En dan heeft het nou een bepaalde tijdstip, dat zit er nou net bij.
1: Nou, dan ben ik 2 dagen te gauw.
0: Ja.
1: Zo kan je het rustig stellen.
0: Ja, zeker.
1: Maar ja, dat hebben wij vroeger geleerd.
0: Wie altijd rond op zaal heeft.
1: Ja.
0: Die datum werd altijd 21ste, werd er altijd verteld. Maar dat schijnt nou precies te weten.
1: Ja,
0: ze kunnen dat alweer precies uitrekenen.
1: Ja, nou, ik vind het best, ik leed er ook niet wekker van.
0: Nee, moest ik echt net waar.
1: Nee, wat ik wel wekker van lees, is van het volgende nummer.
0: Is dat zo?
1: Ja, want dat is van
0: een
1: duo. Straight, clean en simpel. Dan wil ik wel eens weten wie die straight clean is, maar dat kan ik net gewaar worden, want dat zit op een verzameld cd. Dan zit er bij net meer info in.
0: Ja, is het net zo simpel?
1: Nou, zo simpel is het kennelijk net.
0: Nee.
1: He? Straight, clean en simpel. Dat is het duo en ze hebben wel een heel vlot nummer. What you get is what you see.
0: Ja,
1: dus wat krijgt dat just? Nou, dat is ik weer, dat is helemaal weer. En dat is een up-tempo nummer.
0: Nou, daar ben je altijd voor.
1: Ja, en dan ook, je hebt naar Bluegrass Cash. En dat is een Bluegrass band, die komt uit Duitsland bij. En die docht nummers van Johnny Cash. Dat is ook wel leuk. Maar voor mij is een visite van een leuke zangeres. En die heet Kiki Geron. En ze docht Mayan All, docht ze het nummer I'll Fly Away. En dat is dan wel weer op een, op een bijzondere manier wat de bluegrass betreft. Maar eerst hebben we nog dat leuke duo.

0: Ja, op zich wel een heel leuk nummer, maar waren het niet dat die meneer net helemaal zuiver zong? Daar kom ik nou wel achter. Maar ik denk ik dat je onder de indruk weer van de zangeres die erbij ontzongen.
1: Ja, ik denk het ook, ja. Ja.
0: He, maar
1: de letter kwam er een beetje bij.
0: Nou, ik in het volle, want ik heb maar gedelegeerd. Ik vond het wel een apart nummer en ik vond een leuk nummer. Ik denk, nou, let me maar hier onder luisteren. Maar ja, nou, hij er even echt nou zitten te luisteren. En denk ik, nou, net helemaal zuiver, die meneer. Maar misschien om letters draaien dat er wel wat zuiverder is. Ja, het is, misschien is het nummer haast wel nog een keer opnomen. Hè? Dat het dan wat zuiverder zoekt.
1: Ja, zo kennen een mooie fantasie hoort erop na.
0: Ja. Bluegrass kent wie dit, maar Kiki Giron en I'll Fly Away. Nou, wel heel bijzonder.
1: Of
0: we
1: hebben Jerry te flyen, te vliegen, dat net helemaal lukken wordt. Nee,
0: dat kan ik. Ja, dat is ook mogelijk, ja. Maar nou hebben we het even over 1003, meneer Wiekel.
1: Oh, ja, daar ben je al geweest.
0: Ja, ik ben er geweest. Vlindwijk is nu uit de jongen, dan ben ik met de baai rond. En nou zat Jon weer in de jerk. Maar misschien valt het wel wat mij. Op de stoorijn is dan misschien valt het wat mij. Ik hoop het maar.
1: De jong voor het laatst, hè?
0: Ja, ja, alle voorstellingen die we nu verkocht.
1: Ja.
0: Dus ze hebben het goede dient en goede recensies in de kranten. Dus ja, helemaal goed. Ik ben echt te spreken over alle speelsters. Ik ben alle echt talenten wat ik jongen heb.
1: Ja?
0: Ja. Dus dat winkel zit op elkaar.
1: Nou, dat is mooi.
0: Ja, dat is, ja, wat wij bijzonder. Vast aan het dwarpje, vind je dat?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik hoop van een periode, we even een...
1: Want hoe lang weer klinkt?
0: Twee jaar voor mij.
1: Twee jaar?
0: Ja, drie jaar. Maar ze moeten mij dit elk jaar moet doen.
1: Ja, maar een soort werk, een soort voorbereiding.
0: Ja, nou en, dat hindert niks. Wij hebben een soort voorbereiding. Ja. Alles het voorbereiding.
1: Ja, alles het voorbereiding. He, maar ik denk dat dat wel meer is.
0: Stel voor dat ik een gedicht schreeuw. Ik neem maar wat. Dan moet ik eerst ook voorbereiden. Wat met erin? Hoe moet we het schreeuwen?
1: Ja.
0: Het is alles een voorbereiding.
1: We hebben de punten, we hebben de komma.
0: Ja, precies. Want als de komma verkeerd zegt, dan moet het ook jaren.
1: Ja, we hebben het uitroepteken.
0: Ja,
1: we hebben het vraagteken.
0: Ja, of we hebben het dubbele punt.
1: Dubbele punt, ja.
0: Ja.
1: Ja, wat hebben we nog meer?
0: Ja, nog genoeg. We hebben trouwens ook een uitfestival in Lemmer.
1: Nee,
0: Lemmer is de West. Nee, in Heerenveen. Juist, precies.
1: Heerenveen, ja. Vorige week weer het in Lemmer.
0: Ja, en dan heb je het jaren. En wat zocht ik meer? Oh, ik zit hier verkeerd te zien. Oh jee.
1: Of heeft de kranten van vorige week?
0: Nee, ik heb ook een goede krant.
1: De Turfstekersmarkt is er in Heerenveen.
0: Ja.
1: Dat is een eerlijkse, dat komt eerlijks voor. Er zijn 100 kremen en ambachten, demonstraties en streekproducten.
0: Ja.
1: Nou, en dan ben ik, demonstraties van sieraden, maatje, porselein, schilderen. Of teddyberen.
0: Teddyberen?
1: Vervaardigen, ja.
0: Ja.
1: Het is okay. Tot 4 uur.
0: Oké. En er is trouwens ook op de bierdringen. Is je nou nog bezig, de onbeperkte Oostedentocht?
1: Ja, die is van de week wel begonnen. Maar ja. Het is nog bezig, weet ik niet. In ieder geval zou het goed te finish voor wezen.
0: Nou, september, Peter?
1: Ja, dat is, ik zei ja.
0: In september, pap,
1: ja, dat is juster begonnen. Ik weet van de week in week in werken met de mensen drukken aan tenten bouwen.
0: Oké, is het mij open?
1: Nee, ik heb het mij open. Het zit op een parkeerterrein achter de Action.
0: Ja. Oké.
1: Okay. En we een grote tenten willen maken.
0: Ja. En heb ik in beeld wat voor artiest naar die jongen?
1: Nee, dat heb ik net in beeld. Janus, zo bij juster.
0: Nou, ik zou je zien Alice Springs komt en Miracle en de Suskus.
1: Oh ja, de Suskus ben je ooit, ja. Dat is
0: en meer stiek hier, september. Pop.nl.
1: Ja, nou, google hier maar even. Daar staan er vast alle artiesten stinden wel op.
0: Ja, mooi.
1: En ik weet ik niet dat er een kaart met een verjoen.
0: Nee, weet ik niet. Nee.
1: Nee.
0: Dus de boerenstreekmerk, die is ooit. Daar. 25 standhouders.
1: In Warkum?
0: Ja.
1: Ja, dat zou wel. Na een week is de kokerdij, woonsje.
0: Ja. En er is
1: de hele week is wat te rijden, maar ik weer van de week bij een kapper in Warkum.
0: Oh.
1: En daar lag een flyer met al je activiteiten. Nou, Dat denkst toch van, leid dat even voor. Nee, ik heb die plaaien en net uit de holle weer.
0: Nee. Ik zou het berekenen. En er is ook nog koeknuffeldag. In Delfsterhuizen.
1: Ja, dat is juist, ja.
0: En een klokkenkuier in Jouren.
1: Ik nog.
0: Ja.
1: En de juiste merken na een weekendje.
0: Ja, die er ik nog, ja.
1: Ja, en de hele weekend is er dan wat. De vreed zit er ik.
0: Ja, dat zet vanmorgen aan melden. Dat moest nou wel even doen, want ik ben al van plan dat ik heel kinder helemaal in het gaan.
1: Oké. Dat heel, ik ben even ziek hier.
0: Ja, want
1: op de site van RTV Spannenburg is die een hele programmering er wel op. Het begint wanneer al met Jawis in het hert. En 90 en 18, of Zero's Party, dat is in Dijdbarra. En de stam, daar is Sipke de Boer.
0: Okay.
1: Nou, en de toon is ik in de stam, de DJ Martin. En er is in het ziel een themafeest. Smoek en gezellig. En de vreed zit er een feest onder de toer. Ja, wees, maar Gatse Bosma, DJ Sipke. En nog een peer. En ja, zo zijn er een heel soort dingen naar de sneeuw. Er is nog een feest. Muziek. In het Haske en de stam en het ziel. In het ziel bij duo Man in Black.
0: Man in Black.
1: Duo Man in Black.
0: Ja, Man in Black. Nee, ik heb wel Man in Black, maar dat is een nummer van Johnny Cash. Oh.
1: En hij heeft dan de snoeis nog om 3 uur in het ziel. DJ Blomkool.
0: dat is geweldig.
1: Kerst ook DJ Blomkool?
0: Nee. Heb ik een saus gehoord?
1: Ja, misschien wel. Lekker saus gedroogd.
0: Ja. Ja. Dat is trouwens ook een keihard festival in Snits. Joort.
1: Oh.
0: En er is ook nog een wandeltocht in Sint-Niek.
1: Oh, Joort ik?
0: Ja, staat bij mij hier al in de info.
1: Ja.
0: En er is Olympia Jollen in Langwaard. Dat is een sportevenement. En Jollen is een soort skip, hoe moet ik het zien?
1: Oh, een platbodem.
0: Dat is in Langwaard. Morgen is er in Bols het der theater Chagall. Of Chagall, ja, van mij wel. Mark Chagalli. Muziektheater over het leven en de liefdes van deze meneer. Oh, nou, dat is ook wel leuk. En er is Tickled Pink in Lemmer. Dat is een duo op harp en fluit. Maar muziek van Bach tot Bordeel zit hier. Oh, Papagenohuis. Oh, dat is snooit een moment dan. Ja, maar hier zit geen tijd bij. Dus even zien. In de woens is morgen Vachtfilten. Is dat ook mooi gekregen?
1: Vachtfilten?
0: Ja, Vachtfilten. Maak een diervriendelijke schapenvacht op wolfvilt zit hier.
1: Aha. Nee,
0: en er is zeker merken in Hemelen.
1: Ja, flinke vorm, ja.
0: Ja, de flinke Flea Market. Nou, hartstikke mooi. Dan binnen wij weer een heel lang verder. Maar over de weekend gaan we wel even naar jou te merken. Doe ik. Vlagen mooi, verspannen.
1: Oh ja, het is zo mooi waar worden. Misschien is het wel een idee om er even heen.
0: Ja.
1: Nou. En op fietsje erheen.
0: Op fietsje?
1: Ja.
0: Nee, stel voor dat we lading blom mooi nemen. Ik bedoel, ik heb geen woord achter.
1: Dat is een reden om geen blom mooi te nemen.
0: Ja, yes, precies. Ik heb beter helemaal niet. Maar nee, maar het wordt een beetje failliet. Nou, in ieder geval, we gaan denk ik ook verder met muziek van Mrs. McBride. Oh, die doet dat ook mooi. Die is mooi haar wederhelp momenteel in filmpjes. Want ze zet ze op Facebook en het zijn allemaal van die Belgische grappen.
1: Oh.
0: Die ze erop zetten. Er zijn heel soort kijkers, heb ik al gehad. Nou, we letten vanmiddag even een nummer hier. Wat heet Your Good Girl's Gonna Go Bad. En daarna hebben we een naaien hier van Cecile Gardens. En die is momenteel in Nieuwsland, hè. Die houdt morgen, een optreden in Den Andel.
1: Oh.
0: Ja, moet een beetje om 3 uur.
1: Dit is maar zo in het ding.
0: Nou, eigenlijk wel, maar we hebben eerst een probleem onderwijs, heb ik gelezen. En ik,
1: dat ben je wel omleidingen?
0: Ik ben wel omleiding, maar ik maak een hele nummer. Dat heb ik geen zin aan.
1: Oh.
0: En dat is gewoon, even zien, ja, 3 uren. En verkaarten kan je nog even zien op Antledon. Maar dan is het in het Engels even gauw zetten. Antledon.nl. Daar kan je zien of er nog kaarten binnen. Maar dat gaat heel voorspoedig, Jerk. Dus dat komt helemaal goed. Zet naar je en die cowgirls ride away. Nou, die laten wij even, ja.

Ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die die hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Nou, Shuster Tafadi, dat ze op zijn kou zit.
1: Ja, ik zou dat helemaal van mij. En vooral als Saint-Cécile dat zongt. Want zij is vrij rustig en rustig nummer. Maar ja, ik zou het helemaal van mij. Ik denk ik wel dat dit was een hit werken. Denk je niet? Ze is wat rustig. Nou, dat doet ze mooi vast in den handel, denk ik.
0: Ja. Dan moest er toch maar even heen, denk maar.
1: Ja. Ja, dat zou ze kennen.
0: Ja, moest dat maar even doen.
1: Dat zou ze kennen.
0: Maar bel eens toch even een taxi, dan brengt hij die ervoor in. Wat je zelf net vertrouwt.
1: Nee, dat ken ik niet. Dat is alle gewoon mogelijk, hè?
0: Ja.
1: We moeten maar even, ik zal er eens even goed diep over nooit denken. Eens even zien. Zeg je trouwens aan zijn boom, we hebben Rom naar Australië, want ze heeft al een hele tournee gepland. Ben je er van op echte?
0: Nee.
1: Ja, zeg ik dan iets. In oktober, er zijn er een aantal data's. En in november, dan gaat ze naar de West-Australië. De WA-tours. Ze neemt zij die tournee van haar. En dat is voor het eerst dat ze dus een tournee dat docht. Dan krijgt ze meestal wel bericht van Cécile, moest je wel optreden en moest je wel optreden enzovoort enzovoort. Want ze treedt regelmatig op en dat kent dan ik zien op Facebook.
0: Ja.
1: Ze wil in een studio of in een etablissement, dat ik dat zou zeggen. Of op straat, dat doe ik wel. En dan heeft ze daar een woord lezen, dan kunnen mensen dan bijdragen.
0: Oh, zo, ja, ja, ja, ja.
1: En ja, dus er zijn altijd wel mensen die het lusteren, die blokstingen. Die denken, welke zangeres is dit? Vrij je info. Dus dat komt dan al op Facebook te staan. Dus dat volg ik. En dat is mooi, heel interessant. Ze dacht het goed. En ik ben blij met Cécile.
0: Nou, mooi dat ze er blij mee
1: bent. Ja, dat ik blij mee.
0: Ja.
1: Ja, boh.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke mooi. Dan gaan we nou even naar die keus. Ken je dat nou, boh?
0: Ja. Eentje, nou, dat is een kwart plaatje. Is van de Sandy Coast.
1: Ja?
0: A Girl Like You uit de 60er jaren. Duurt 1 minuut 52, zeg maar 2 minuten. En daarna nog een stukje van Mrs. and Mrs. Call Me Tonight.
1: En dan hebben we eerst even de luisteraars bedanken voor het luisteren.
0: Dat zeker.
1: En dan bedankt en dan veel iedereen een goed weekend.
0: Ja, tot de vorige keer.
1: Tot de vorige keer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Gewoon Friesk, non-stop.

in een lekker stoor wat bier voor onderwijs. Een klant die in een registreer herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, over daar je hoe kent. Samen maken wij een praatje, hij handelde in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Zo kist in het voorwoord zussen, het is ook heel gewoon. Hoe er al desto komst, treft zo een friske.

een paar pilsjes en ik rekken een peteer. Mooi een jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Terug ringen door een stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaans farm. Ik hier het witte kind, het is een vast patroon. Oeral daar stoel komt, heeft ook een Friese boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek, bij het bouwen van een brede of het lezen van een dik, bij de handel in machines in de olieindustrie, bij het baggeren en slepen en de groene energie, in de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai, de steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai, ze doen het

Sam brought a friske guy. De boer zei ja, ik ha het je tegen het zin, omdat ik hier weer boeren ondernemer wijze ken. Hij helle uit de koelkast een kratje vol mijn bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer een best hier. Wat de toekomst brengen zal, ik ga er weer nog doen. Hoor al de toekomst, heeft al een friske boerzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet hier om. Hier voor het werk.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeesting en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schlager und Lederhose Parade non-stop Radio Spannenburg.
2: Want ik hoor je stem nog.
3: Van Mariska Hultschop is de
4: turbo schijf.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Classics DJ Seats.
1: Nou, dat was hem, de weekendopener van deze aflevering van Goud van Oud op zaterdag bij Radio Spannenburg. Welkom terug. Jawel, daar zijn we. Met een frisse nieuwe tune. En ja, we gaan het een heel klein beetje anders doen. Vandaag tenminste. Want we gaan vandaag een beetje Europa doorreizen. Een soort van Europarade zoals die vroeger werd uitgezonden bij de Tros. Dat gaan we vandaag ook doen. Dus we gaan gewoon liedjes draaien uit verschillende landen. Begonnen we met Nederland, de band zonder naam. Hier is Italië met Sabrina. MUZIEK

Mocht je net hebben ingezaken, altijd wees welkom bij Goud van Hout op zaterdag hier bij Radio Spannenburg. We doen een rondje Europa. We begonnen in Nederland met de band zonder naam en Sweet Silver Annie. Daarna gingen we naar Italië met Sabrina en Boys, Boys, Boys. En we bleven in Italië met Eros Ramazzotti en Sebastian Una Canzone. Ja. Rondje Europa, dus een soort van Europarade hier in Goud van Hout op zaterdag. We gaan naar Frankrijk, ooit de bijna winnares van het Eurovisie Songfestival. Annemarie David zingt Tutte Reconnaître.

En uiteraard slaan we België niet over in onze rondje Europa. Dana Winner en Westenwind. Je hoorde haar samen met de enige echte Piet Veerman. Ze zong haar One Way Wind. In het Nederlands was dat dus Westenwind. Je hoorde dat in Goud van Hout op zaterdag bij Radio Spannenburg. We gaan naar Griekenland. Lekker weer, lekker warm. Glaasje Griekse wijn erbij. En de muziek van Demis Roussos. Zijn grote hit in de jaren 70. It's nog altijd My Friend the Wind.

Het werk kennen we ze ook nog van Walking on Sunshine. Wordt nog steeds regelmatig gedraaid tijdens live optredens in het land. Die andere van Catherine and the Waves. Dit was de plaat waarmee ze het Eurovisie Songfestival wonnen voor Engeland. Jawel, we doen een rondje Europa. We draaien alleen maar artiesten die uit Europa komen. En een hit scoren in de Nederlandse hitparades. Ja, zo gaat dat. En uiteraard komt er af en toe dan ook een Nederlands bandje voorbij. Kajak. En even de laatste singles die ze uitbracht in Nederland. Die dan redelijk succesvol was. Heerlijke gitaren, gillende gitaren, beukende drums. Dit is Close to the Fire.

En dat waren er weer twee in onze reis door Europa hier in Goud van Oud op zaterdag. We begonnen met Kaya, Close to the Fire. En daarna deze Coco Jumbo. Uit Duitsland kwamen ze vandaan. De dames en heren van Mr. President.

België en Engeland waren de laatste twee landen die we bezochten hier in het programma Goud van Hout op zaterdag met achtereenvolgens Mega Mindy en ik ben Mega Mindy en The White Plains and When You Are a King. Even terug naar Nederland. Jawel, Nederland hoort ook bij Europa. Sommige mensen vinden het jammer, maar andere mensen die zijn daar toch wel heel tevreden mee. Dus een Nederlands product op jouw favoriete radiostation. Dit is Radio Spannenburg met muziek van Mauve en McNeil. Oude hit uit de jaren 70. Dit is...

Mannen van Opus uit Oostenrijk, Life is Life, was de enige en de grootste hit waarmee ze zouden scoren in de jaren 80. En wordt nog steeds gedraaid hoor, in de Nederlandse discotheken. En zorgt nog steeds voor één uitstekende stemming. En ja, dat is toch wel heel belangrijk. Een beetje stemming in de discotheek. Naar Italië, Raffaella Carrà zingt voor je. Afan l'amore.

0: DJ Seats.
1: En met Julio Iglesias en Kissara komt er een... Nee. José Feliciano, laat ik het wel goed zeggen. Komt er een einde aan deze reis door Europa in deze aflevering van Goud van Hout op zaterdag. We hopen dat je lekker met ons meegereisd hebt. Dat je er een beetje kleurtje hebt opgedaan. Gewoon heel veel gezellig hebt meegemaakt, om het zo maar te zeggen. Ik neem afscheid van je. Dankjewel voor je luisteren. Volgende week zaterdag, even na 5 uur, is er een nieuwe aflevering van Goud van Hout op zaterdag. Wat mij betreft, veel plezier met de collega's en graag tot volgende week. Bye bye en hou je taai.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Jestien Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is zo'n oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: the city. Jebbe Spiekerhut, zullen we maar zeggen. Een hele goeie jong. Ja, liefst een beetje vertraagd, maar we hier nog even een denkje tussen terug. Hier wij een twarde plaat en dat is natuurlijk heel uitzonderlijk, Jebbe Spiekerhut. Maar dan ga ik naar je plaat beginnen wij al te werken.
1: Ja, dan weer wat technische probleemkussen die we nou oplast hebben.
0: Ja.
1: Zodat we werken gewoon volledig functioneren kunnen.
0: Hashtag fix it.
1: Yes.
0: In ieder geval een hele goeie jong. En nou ja, dit weekend hebben we geen Grand Prix weekend. Maar we hebben vorige week wel zo'n fantastische race, jongen. Not.
1: Ja, let het daar misschien maar net door hebben.
0: Nee, nou, misschien dat we die maar gewoon even doorslaan, inderdaad.
1: Het is wel zo'n race geweest waarbij ik eigenlijk 84-80% van het tijd naar mijn datascherm zitten te zien in plaats van naar de live beelden. Want ja, op die live beelden gebeurde echt zo goed als helemaal niks.
0: Nee. We geven er niet al te volle woord nu fout, maatje, maar het weer gewoon geen race om voor nee. Herhaling vatbaar te wijzen. Alleen nog, ja, het circuit die er wel voor de komende zie je hierop, maar ik wou dat ze direct ook wat aanpassingen dwang in.
1: Maar het is wel een circuit waar ze makkelijke aanpassingen in ombrengen kennen, omdat het eigenlijk gewoon op een compleet, grotendeels leeg terrein eigenlijk gebouwd is. En dan is er een bepaald deel is dan wat in de buurt van een soort conventiecentrum zit, waar ze wat minder mogelijkheden hebben. Maar het grootste probleem is dat ze volgens mij, hè, ze dit circuit ik op zo'n manier wat bouwt, dat het clipping een minder groot probleem wie. Terug bijvoorbeeld krijg voor La Monumentaal, de grote kombocht, is maar.
0: Ja.
1: Om daar vlak voor een chicane deel te lezen. In de chicane kennen ze dan hun batterij weer wat opladen. Ja. Terug op de motor te remmen, is maar. En dan vervolgens kunnen ze langer vol gas over La Monumentaal. Echter, totdat het waan. Het auto's nooit eigenlijk de mogelijkheid om in te halen of naast elkaar te rijden of wat dan ook maar. Dus de aanpassingen die ze maken hebben vanwege de auto's waar ze dit hier maar rijden, zorg je ervoor dat het circuit gewoon KUT is.
0: Ja, het is gewoon Monaco 2.0. Alleen zing je niet zo sneller.
1: Nee. Monaco is volle mooier.
0: Ja, maar
1: vind ik persoonlijk.
0: Stel, even hypothetisch, hè? We zullen nou zo'n soort circuit krijgen als Monaco. Wij kennen Monaco. Monaco is iconisch, dus daar heeft direct al een soort associatie bij. Maar stel, ja, maar een vergelijkbaar achtig iets circuit, dus eigenlijk Baku zonder de snelle steken. Ik vind het of ik het allemaal zo volle oren zou vinden.
1: Nee, maar ik geniet nog steeds van Monaco. Net zozeer van de race.
0: Nee, maar van de kwalie.
1: Maar van de kwalificatie.
0: Oh, en hoe Monaco sprutsen.
1: Volgende keer, dan krijgen we twee keer een kwalificatie. Dus eigenlijk dubbel ervan.
0: Ja, want ze hebben ik twee keer een race. Nou, twee keer die race. Dat sprintrace kan nou vanuit gaan. Denk ik gewoon helemaal niks gebeuren. Letterlijk. Nee. Want zijn het eens een pitstop onder normale omstandigheden.
1: Nee, maar dat we twee keer een kwalificatie krijgen. Dat is wel genieten.
0: Yes.
1: Ja. Dus, maar dat is ik nog even straks via erop in het programma een ding. Verder hebben we natuurlijk nog een top 400 plaat. Ik heb nog een filmsjoen waar ik het misschien nog wel eventjes doen over hekken. We hebben wat nieuwe muziek.
0: Ja, dus wat dat betreft, de ken is constant dat er een back-to-back komt natuurlijk.
1: Daar heb ik in ieder geval wel een suggestie voor. Maar dat zal ik even net on the air delen. Om het toch geheim te houden. En de stuurplaat, heb je die al uitkozen?
0: Nope.
1: Oké, want daar heb ik nog een suggestie voor.
0: It all comes from finger this time. Maar dat komt straks al een vierde erop.
1: En vierde is natuurlijk Game Nice en al die andere dingen.

contact kun je Speaker Hut een postduif sturen. Maar wil je zeker weten dat die aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: Ot en Nij, Myanmar, je Mjerrit en Ian Blok. Back to back, back to back, back to back, back to back, back to back. Doe eerst het hier bij Speaker Hut.
1: Ja, en we, om heel eerlijk te wijzen, hebben we zelfs nog een back-to-back van vorige week.
2: Ja.
1: Dus we hebben een dubbele back-to-back, Joert.
2: Vorige week kwamen we er net aan taart, dus wij zijn van, nou, dan doen we in het eerste uur even hier en in het tweede uur doen we de volgende. En we gaan nou eerst naar een band die in 1994 oprichten is in Amerika. En ze komen uit Des Moines in Iowa. En ja, ze staan vooral bekend vanwege het dragen van maskers tijdens hun optredens. En ja, er zijn wel wat wisselingen, zeg maar, binnen de band wist. Maar ja, het is eigenlijk sinds het begin al een behoorlijke populaire band in zijn genre in ieder geval. Het zal geen grote top 40 hits scoren gaan, verwacht ik. Maar toch,
1: Nee,
2: het net overzinselijk.
1: Nee, en hebben wij ergens voor mij maar hun debuutsingle, kijk even net op de namen komen, dat maar die kogelgaten erin, maar die clip.
2: Door ik ze net te zeggen.
1: Nee, al een jaar in de jocht, wie dat wel vaak op de televisie. Ik weet niet of nou de TMF of de box destijds. Misschien wie er ook wel een fan bij de box die me elke keer opvregen. Dat kan natuurlijk kijken.
2: En ze hebben natuurlijk ook wel bij programma's als MTV en dergelijke. Ja. Natuurlijk ook wel van die programma's die dan alleen maar over metal en rock en dergelijke gingen. Maar het ze zitten altijd wel wat in het metal genre. Ja. Ze willen wel eens wat vloeibaar wijzen. Ze is maar in dat het in precies in past. Maar nee, maar ze doen nog steeds bijna meer dan 30 jaar door ze mooi.
1: We hebben trouwens hoe Slipknot. Laten we dat ik nog maar even vertellen.
2: Ja, nee, inderdaad.
1: En ze hebben dus een nieuwe single, Arsenal. Nou ja, die zullen we ook vorige week draaien. Maar vorige week kwamen we er net totaal omdat Saffelen Game Night is weer. Plus daarbij we hier natuurlijk Live the BlizzCon, waar wij ik behoorlijk de focus op hier, alle nijtjes die daaruit kwamen. Dus ja, hij sneuvelen vorige week. En dat vinden we eigenlijk toch wel heel erg zonde. Om, dan ik de back-to-back echte ere. Hebben we natuurlijk ook een andere plaat nodig. En dat is The Devil and I, die hem eerst jaren. En daarna jaren meer dus hun nieuwe plaat, Arsenal.

0: Ja, en zo ben we tak aan on het formulier nice.
1: Ja, nou, net zo hele gekke volle nice. Ze ben nog steeds aan het bakkeleien wat ze nou aan het einde van die dogen. Want ik daar ben is nog steeds net helemaal oruit. En ik mooi tegen natuurlijk op volgend dier. Ja, nou, want de kalender voor komend jaar, die is bekendmaken. Ik kom ze gauw even net vinden, dus ik kan hem even net al te volle droog delen. Dan stiep me iets van bij dat China is de eerste van het seizoen. Klopt dat? Want ik van mij is het om de wolf voor, of net?
0: 20 zo, 20.
1: Ja, of net? Of
0: nee. Ben ik nou niet in de waar? Oh. Dat ben je dan helemaal niet in de waar.
1: De hek is wat verkeerd.
0: Nee, de bedoeling is dat het seizoen start in Bahrein.
1: Oh ja.
0: Op 14 maart. Nou, dat is ook logisch, want daar binnen de eerste testdagen. En dat is ook een sprintrace. Want volgend jaar dan hebben we dus in totaal 10 sprintraces in plaats van die size die we dit hier in.
1: Dat duurde er mij al meer dan genoeg.
0: ja. Echt, het, had ik het van Sissen had hier, zeg maar. En Yield wie net zo belangrijk wist voor die hele organisatie. Dan ik zou even 8 races per jaar is prima.
1: Ja.
0: En als dan wat variatie was, dan was gewoon een stuk of 6 tot 8 van die races die listen om het hier wisselen. Je. Zodat er een stuk of 10, 11, 12 races heeft die sowieso elke hier binnen. En dat is ten eerste dus gewoon wisselcircuits heeft. Dat hier ik persoonlijk.
1: Ja, ik ben ook helemaal voor. En op mij hoeft het ik net zo vol. Maar goed, wij kom ik nog uit een tier dat er wat minder races wie je natuurlijk.
0: Nou, dus toen minder zegt je.
1: Ja.
0: Toen ik begon
1: en
0: te
1: shippen. En dat wie al een soort.
0: Ja.
1: Nou, dat wie al behoorlijk wel. Wat. Want hier stond er 2-3 weken. Want toen weer. Nou, hier is nog net die triple headers en die double headers. Hier is nou om de 2-3 weken hier is een race. En dat vind ik mooi. Ja. Dan koester ik echt naar tabbouwen, de zes eruit. En nou soms echt race naar. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat dit hier. Maar deze auto's is. Ja, ik merk lastig. Gewoon dat het me net zo volle kan schelen als ik eens een keer wat mis.
0: Nee.
1: Voorheen vond ik dat verschrikkelijk en voel ik het echt zin. En er moest hemel en aarde bewogen worden. En de hele wereld om je heen, er mocht niks voor de formulier zijn. Maar dit seizoen, het zal.
0: Ja. Nee, inderdaad. Het. De races zijn in het algemeen op een bepaald soort circuits is het behoorlijk tam. Lijkt het samen zitten. En binnen een paar races wist het hier, zoals bijvoorbeeld een race op Silverstone en in Japan. Die vier wel heel erg pijnlijk. Ja. Maar zoals ik al zei, dus 14 maart dan zal het seizoen van start gaan. En dan hebben we Saoedi-Arabië. Een week later. Nou ja, Bahrein en Saoedi-Arabië hadden die situatie daar in het Midden-Oosten net verhoord. Is dan maar de vraag of die races überhaupt tot trok in. En mocht dat net het geval wijzen, dan kan het zomaar gebeuren dat we 4 april het seizoen starten in Australië.
1: Ja, of ze moeten van tevoren al maar een alternatief komen, maar...
0: Ja, en dat moet natuurlijk wel van tevoren al goed rozen worden. En dit hier hebben we sowieso al een circuit wat al een noodplan is, maar uit de doeken dient. Hè. Dus de Grand Prix van Abu Dhabi, up in Holle?
1: Ja.
0: Die zal dit hier in Maleisië verreden worden.
1: Ja, maar het heet nog steeds de Grand Prix van Abu Dhabi.
0: Ja, maar hij wordt raced.
1: In Maleisië.
0: In Maleisië. Ja. Voor de meesten die dat nog volgen kennen.
1: Ja, we hebben nog eens een keer de Grand Prix van Azerbeidzjan gehad, dat weer de Grand Prix van Europa.
0: Ja, klopt. Europa heeft ze wel heel vaak dient.
1: Ja.
0: Nou, de Nürburgring, het was Europa, wist Valencia, in ieder geval ik altijd de naam Europa.
1: Omdat valt Azerbeidzjan dan nog onder Europa? Ik meen altijd dat het al onder...
0: Het is maar een namke, jongen. Het valt er inderdaad net onder Europa. Nee. Maar het boeien.
1: Als ik wel weer zo.
0: Ja, we krijgen volgend jaar wel weer 2 races op een kalender. Die we dit hier net zien moeten hebben. Nou, een van degenen die dus sneuvelt is Nederland. Helaas pindakaas.
1: Ja.
0: Maar we krijgen dan Portugal erbij. Portimao. En die vindt plak op 20 juni.
1: Ja.
0: En Turkije krijgen we erbij. Op Istanbul Park. Nou, dat is altijd wel een... in ieder geval, het circuit is heel mooi.
1: Ja, maar Portimao, daar is toch een race die de coronatiert. Want volgens mij voel ik dat wel een vette race destijds.
0: Ja, Ja, dus ik een klassieke baan, hè, ja. die gewoon in het landschap eigenlijk de line is. Krek als Istanbul. Dat is ik gewoon een circuit dat hij ze gewoon in de Bergendaal gooit. En die geeft gewoon maar, die beweegt maar de natuur mooi. Ja.
1: Dus organische dat is vaak vol, vormen.
0: Ja.
1: Dus aan de hippe terms in Burg.
0: Maar ja, verder zal het hele circus eindigen in Abu Dhabi. Volgend jaar, 12 december is dan de bedoeling. En de Simba-stap is een week langer.
1: Oké. Okay.
0: Want die is dan van 1 augustus tot en met 4 september.
1: En wat is daar de reden van? Of net bekendmaken?
0: Dat we het net bekendmaken. Ja. Maar daardoor hebben we dus wel weer een aantal triple headers. Want als dan nooit de Simmerstap just, dan heb je dus op 4 september Italië, 12 september Spanje. Dat is dan dubbele weekend. Maar dan krijgen we 26 september in Azerbeidzjan, 3 oktober in Turkije, 10 oktober in Singapore. Dan bij 2 weken niks. Want dan krijgen we op 24 oktober de Verenigde Staten, 31 oktober Mexico, 6 november Brazilië. En dan is het weer 12 weken niks. En dan krijgt Las Vegas. Wat wel cool is dat ze daar dus... die stiet helemaal los. Ja. Eigenlijk. Want dan krijgt weer een doubleheader van 4 december en 12 december. Maar de laatste races. Dus Las Vegas wordt dan eventjes wat ertussen niet zetten. En dat schijnt ik altijd een zwiere race te wijzen voor de monteurs en dergelijke. Ik vanwege de tien en zo dat
1: En Las Vegas is een sneur ten achterrace.
0: Ja.
1: Nou, dat een van de weinige sneuwen races, maar er zijn er meer.
0: Ja, want dit jaar hebben we namelijk ik de race in Baku.
1: Ja.
0: En zijn daar dan een bepaalde herdenkingsdag? Op Snoin. Dat vanwege de Invertoren.
1: Die Tweede Oorlog met Armenië.
0: Ja, in 2020 wie dat loopt of zo. En, dan hebben ze dus die dag een nationale vrijdag eigenlijk. En daarom is de race op Snoin.
1: Ja.
0: En dat betekent net dat er niet een keer volle minder testen werken. Want alles wordt eigenlijk gewoon een dag naar voren nellen. Dus de eerste vrije trainingen die binnen op tongetje. Dan hebben we de Freets hebben nog een vrije training en de kwalificatie. Ja. En dan de Sneurs hebben de race. En was de kwalificatie, Shen, dat is volgens mij van 12 tot 3. Dus dan moest af die baas in lieve ons, Shen, van hey, pik. Ik meteen de kwalificatie, Shen.
1: En ons even maar subscriberen.
0: Of inderdaad mijn subskermke, of inderdaad als thuiskomst lekker even rompje. Ja. En dan alle social media en dergelijke uitzetten, zodat je niks van de uitslag van tevoren biedt. Dat ken natuurlijk ik alle keer. Maar het zien sprintraces, daar waren wij net blij van.
1: Nee.
0: Nee.
1: De meeste net, behalve wat Stefano Domenicale zal verkondigen, dat iedereen het fantastisch vindt en iedereen zit er op de wachtje en iedereen net een ochtie.
0: Tot. Nee. Nee.
1: Maar ja, dat is wel zoals hij het dan meestal vertelt.
0: Het komt er gewoon omdat die sprintraces... Er is niks aan.
1: Nee. Ze zien er geen risico's, wat ik snap. Want ik krijg volle minder punten. Dus.
0: Maar het is... De kosten die hel je niks op de baten. En dat... Ja, het is een beetje jammer. En Craig was zoals de keren dat de sprintrace echt spant, wie is volgens mij op je hand te tellen.
1: Ja. Nou, gelukkig geen we ik maar sprintraces die praktisch nog op je hand te tellen wie. Maar nou hebben we er straks...
0: Nee, maar ik bedoel, van alle sprintraces die we nou hadden,
1: ja.
0: Ben ik een die echt leuk wie op je hand te tellen.
1: En ik denk misschien zelfs wel op de helft ervan.
0: Ja.
1: Ik heb in ieder geval geen sprintrace heugen waarvan ik zeg van, wow, dat wie een vette sprintrace.
0: Nee. Nee, inderdaad. Dus ja, we wachten jou.
1: Ik ben ook heel benieuwd hoe het in Baku gaan zal, maar de lange rug te steken.
0: Ik
1: vrees er echt voor. Vooral dat hele lange stek natuurlijk richting de start-finish.
0: Ja, maar de meeste mensen merken er niks van. Omdat de snelheden die ik worden heb getoond bij de onboard...
1: Nee, de telemetrie is de juist het wel aan de auto's. Ja, misschien dat ze proberen maar de manier van filmen wat je in te houden. Dat ze natuurlijk ook nog kennen. Dat het dan nog voor snel lieken trok bijvoorbeeld een droom uit te letten vleien. Ik neem even wat.
0: Ja, nee, ze weet het mooi te brengen. Maar als je een hele soort races tuned hebt, dan juist het wel aan het gedrag van de auto's. Dat ze net op een limiet zitten.
1: Nee,
0: en dat is gewoon jammer.
1: De manier van insturen, dat juist het overal. Maar goed. Wij gaan nog even naar de staat. Die heb ik een nieuwe plaat. Freedom.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. Politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Greetings, mortal. I knew you would find your way back here.
0: Dit was Speaker Hurt.
3: Ik ben bang voor knapjes.

0: En ze roegen weer dan examen weer het waarde hoeren.
1: Ja. En dat brengt weer een soort leuke ding, dit waarde hoeren. Want we hebben haast nog eventjes een praatje over een film. Of eigenlijk twee films. Waar ik het even over heb al.
0: Een top 400.
1: En dan hebben we inderdaad nog een top 400. We
0: een back-to-back.
1: Een back-to-back. We hebben nog een stutenplaat. We hebben nog Game Nice.
0: Ja, nou, de stutenplaat meestal net zo'n probleem. Die komt toch als laatste van het programma. Dus dat is vaak nog wel te regisseren. Maar wat de rest betreft...
1: Bij Game is best wel.
0: Dan word ik soms toch wel weer een beetje zenuwachtig van... giet dit wel al een slagje? Want ja.
1: Nou, misschien moeten we dan erom denken dat we net te lang over games praten.
0: Oftewel, twee keer zo snel praten?
1: Dat ken ik. Dat
0: of als de elf van de Nightsies.
1: Dat we als een soort elfen in de chickmunks klinken.
0: Ja. Ik denk dat ik nog binnen een minuut een beurt naar adem lees. Ja. Maar goed, dat...
1: Ik ben wel sinds dat ik net hele gigantische Nightsies nee. Wat dat betreft. Nee. Maar wel een paar leuke, interessante dingetjes die het meldt wel eenvoudig binnen.
0: Dus dat komt straks al een keer verderop nog in het programma. We gaan eerst even naar Jamie Woon.

0: Welke van de 400 draaien we uit? Door Yesterday bij Speaker Hut.
1: Ja, zal het misschien dat het uw menens is om toch proberen alle items er terug in te jagen. Maar de top 400 hebt er natuurlijk ook altijd standaard bij je bij Speaker Hut.
2: Ja,
1: en tenminste, zolang als de top 400 nog items hebt.
2: Ja, maar we hebben hier nog zijn. Dan geven we maar de top 400, de album top 400 verder.
1: Dus we kennen voorlopig nog vooruit. En ik maar deze top 400. Ik denk dat we nou zo'n beetje op de helft zitten. Dus daar hebben we nog wel 4 zoals hier te gaan.
2: We kennen wel een paar hier verder. En we geven waarom dan Jochtje Sand Santig.
1: Ja.
2: En,
1: echt de disco funk tierperk.
2: Ja, en ik zie dit nummer nog nooit yet.
1: Ja, ergens. Qua namen zou het me helemaal niks.
2: Nee,
1: maar ergens ook de sound. Ja. Maar goed, misschien ben ik al hier weer in de warm mooie horen. Wat een heel soort van die disco funk. Als het net zo vaak is, liep het ik nog wel eens wat op mijn koor. Dus ik ben er net helemaal zeker van. Maar ergens heb ik het gevoel of ken ik deze wel een beetje. In de zin van, ik heb hem ooit eens gehad.
2: Ja. En we had je door de band Parliament.
1: Ja.
2: Ik een groep uit Amerika. En daar wie dat nummer in ieder geval wel een grote hit. Daar hadden we in de Soul Top 100 het eerste plakje. En in de gewone hitlijsten in Canada en Amerika had het ik nog wel knap dient. Maar in top 10 notering of top 20 notering of zo. Ja. Maar net onverzettelijk. Jij had het eigenlijk nooit echt van de groen kwam. Maar des te leuker is het dat wij dit nummer nou hier wat draaien gaan. En wij voelen hem daar waarom op pakje nummer
1: 1252.
2: Ja.
1: En het gaat om het verske Flashlight.

0: Welke film kiest u volgende week eens, Jen? Dit is de filmtip. Het filmblik.
1: Ja, en ik bedacht nou in ieders van... ik moet maar wel eens eventjes in je van mijn favoriete filmseries op naar Schengen. En ja, helaas, als dat chronologisch Jen was... begint dan eigenlijk altijd ergens helemaal aan het begin. En dat wie net al te best.
2: Nee, want dat ben je net de eerste films.
1: Nee, we hadden hier Star Wars. En de oorspronkelijke drie films die kwamen uit in aan jaren 70, begin jaren 80. En dan hebben we toen A New Hope, Return of the Jedi en The Empire Strikes Back. En in de jaren 80 toen kwam de hele marketingmachine op gang. De originele films waren op nijen uitgebracht. Hier en daar maar wat CGI-onpassingen. Die gelukkig volgend jaar weer eens een keer zonder die onpassingen te zien is. De originele bioscoopfilm. Die komt dan namelijk op ergens in februari volgend jaar weer op nijen in de bioscoop. Dus dat wie ik een van de reden dat ik het toch wel weer eens even een keer alle keer helemaal vanaf het begin op Nijsje en Woe. Het betekent net dat ik dit nog voor het eerst zeg. Ik denk dat Star Wars wel valt onder de films die ik het vaakst op Nijwestje moet hebben.
2: Inclusief deze en ik?
1: Inclusief deze en ik, ja. En, want ik zei wel dat het net al de beste films binnen. Ik zou zelf wel door te zeggen dat The Phantom Menace best wel een slechte film is. Maar er zit er wel een heel soort ding in die dan eigenlijk wel weer goed binnen. Ja. De juist hier op de achtergrond, juist al een van die redenen. Dat is namelijk de soundtrack.
2: John Williams.
1: Die door John Williams zwaarig is. Die echt gewoon episch is. Welke Star Wars film ik zeg. Ja. Als die muziek erin komt en dergelijke, dan goosebumps al over en ja, heerlijk. Er zitten toch ik wel een paar leuke acteurs in. Liam Neeson, die speelt het Qui-Gon Jinn. Ewan McGregor, die speelt het Obi-Wan Kenobi. Natalie Portman, die speelt het Padme. Jake Lloyd speelt het in de eerste film Anakin Skywalker. Die in de tweede film Hayden Christensen spelen we het. En Ian McDermott, die speelt het Palpatine. En nou, ze binnen al wat oren namen. Alle bekenden. Anthony Daniels natuurlijk, die in bijna alle Star Wars films verschenen is als C-3PO. R2-D2, die volgens mij The Force Awakens nog vertolkt werd door Kenny Baker. Want die past in de robot, zeg maar. Daarna is het volgens mij toch een echte robot oernaam. Omdat hij helaas overleden weer. En

0: De hype wie destijds het zich behoorlijk heeg. In Jocht en Jochen en Jochter kwam die film in die bioscoop. En volkstammen die waren helemaal gek. Want ja, we krijgen nieuwe Star Wars. En dat sentiment draaide toen ik al vrij gauw om. Ja. Naar, dat het toch net zo geweldig weer. Het is wossa dat mensen die dat op jonge leeftijd destijds joont, hè, die zullen dan toch wel weer mee...
1: Een orenblik dan wij?
0: Ja, die binnen toch wel wat positiever erover. Een van de grootste minpunten in mijn eigen is dat de humor iets te slapsticky is.
1: Ja, helemaal. Jar Jar Binks, die mooi hier ze om mij dan volledig uitskrappen mochten.
0: Ja, of een volledigere rol, ja. Star Wars zit sowieso altijd al wel wat goofy dingetjes in. Ja. Maar in The Phantom Menace dingen ze toch wel iets...
1: Too much.
0: Iets te vol, ja. Bij trouw dat het net de film te goede kwam. De dialogen die binnen slecht. Het is gewoon slecht regisseerd. George Lucas kan geweldig verhaal verzinnen. Maar regisseren is net een van zijn sterkste kanten. En dat juist ik wel in deze film, want episode 1, die gaat eigenlijk om de start van het verraad van Palpatine.
1: Ja.
0: Ik neem dan wel spoilers, maar ja.
1: Ja, nou, ik denk net dat dit nog spoiler cast.
0: We hebben een film die al meer dan 24 jaar oud is. Maar ja, het er zitten een paar mooie stikken in Duel of the Fates, waarbij dat Qui-Gon Jinn en Obi-Wan een vechten binnen met Darth Maul. Want Darth Maul is ik een van de vetste villains uit het Star Wars universum.
1: Ja. En de die trouwens correct dit achtergrondmuziekje van Duel of the Fates.
0: Ja, en het dom is. Ze maait Tim Gleek eigenlijk in deze film deer.
1: Ja.
0: Wat best wel zonde is. En dat blijkt ik wel, want ze dachten, ja, we hier toch best wel een hele coole villain bedacht. Maar die hebben deer maken. Maar in Star Wars bloedt nooit iets lang deer als ze het weer op Nijbruken kennen. Dus de binnenwer verschijningen van Darth Maul in oren settings kwam. Obi-Wan, de serie van Disney Plus van de periode, waarom de ziet erin. Hij had zijn eigen animatieserie nou, ik werd op Disney Plus. Dus ja, het karakter is heel erg interessant. En hij ziet er gewoon heel erg cool uit. Maar zijn reert zwarte gezicht. En de padrace...
1: En wie ik de eerste mooi in een dual lightsaber, toch?
0: Ja, dat is even een ding. Dat is in de bioscoop, toch? En daarvoor heeft hij maar even zijn lightsabers slingen in zijn. En dan begint inderdaad Duel of the Fates. En dan gaat er die lightsaber van hem uit. En dan komt er in de kant die lightsaber eruit. En dan komt er in de andere kant. Ja. Wow, dat is wel heel vet. En dat maakt dat gevecht natuurlijk extra vet. En ja, pluspunt. De padrace is ik erg cool maken. En... Verder, ja. Het jet. Ik persoonlijk denk ik dat het vol bij de hele serie jet. Ik omdat het dus heel soort dingen eigenlijk opzet.
1: Het is gewoon de opzet van het hele verhaal waar ze in Jochtse zon, zondag of wachten zondag. Maar eigenlijk deel 4, 5, 6 mooi te mooitje.
0: Ja.
1: Dat is het hele voortvloeisel eruit.
0: Ja. En ik heb van de week dus ik deel 12 gehoord.
1: O ja.
0: Ik voel hem altijd net geweldig. Ik voel hem leuk. Hij is in ieder geval al beter als episode 1. Maar eigenlijk is het gewoon een animatiefilm.
1: Ja, die film, dat er zoveel CGI in zit.
0: Episode 1, het vette daarvan is... dus heel soort practical effects dus. In Attack of the Clones, wat episode 2 is... zit er nog wel een beetje... practical in. Maar het is juist gewoon dat het eigenlijk bijna alle keer greenscreen is.
1: Ja.
0: En dat is wel heel erg jammer. Verder zitten er wel hele coole stukjes in. We krijgen natuurlijk ik Samuel L. Jackson die wel een coole rol heeft in Attack of the Clones. En het bouwt weer verder op wat episode 1 begonnen is. En dat komt dan eigenlijk in episode 3 dan weer tot een conclusie. Maar ja, die heb ik nog net gejoond. Of tenminste, nog net weer herjoond. Maar dat is wel de... by far de beste film van de prequel-trilogie. En daar zit ik in episode 3 zit ik weer zo'n episch gevecht tussen Obi-Wan en Anakin Skywalker op die lavaplaneet. Ik ben eventjes de naam kwijt. Maar het gevecht wat zij dus hebben is dus vertraagd. Want ze hut er op een train wist dat ze eigenlijk vist te snel trog een move zinnen ging. Maar ze konden het ik net trager dwan, omdat ze wie zo op traint dat ze dan toek, toek, toek, toek, toek. Nou, en dat is dus inderdaad vertraagd in de film om het toch voor de
1: kijkers is, maar ik
0: volgbaar te maken. Ja, okay. Dus dat
1: vond ik wel een
0: leuk detail. En in episode 3 komt natuurlijk Anakin wordt herrezen als Darth Vader. En dat laatste stuk, dat vind ik echt wel episch. Dat is haar inademt en zo. En het is just alles om hem heen. Het is just dan vervorming troch de Force. En en dan komt daarna natuurlijk, komen er nog wat meer films. Maar dat bewaar ik van oren terugblik op deze klassieke reeks. En ja, wel eventueel, kerst ik nog zeggen, ik in de films in Machete order zien. Dus dan begint er Ian, die wordt dan gewoon helemaal skrapt.
1: Ja.
0: Dan begint er mooi Twa. En daarna is just Fjouwer Vief. En dat is just Traaien. En dan nummer 6. Want dan komt de reveal van wie dan Darth Vader is. Maar die komt dan chronologisch op precies de goede plak waar tot uiting. En dan krijg je die filmpjes dan eigenlijk een beetje als een soort terugblik naar wat er dan te leiden heeft dat hij zou winnen is.
1: Ja, is een optie. Ik heb het nog nooit op die manier bezien. Maar het ken.
0: Dus, maar in ieder geval. Als ze nog shareworsten, dan zou ze een scapeje moeten. Dat kan digitaal, dat kan in de winkel. Ze zijn net heel makkelijk te krijgen. Vaak zie ik net meer mooi Nederlands ondertiteling. Dus als ze echt wel de Nederlandse ondertiteling erbij hebben willen, dan moet ik gewoon even zien als ze een maandje Disney Plus neemt of zo. Om dan die films er even de troeien te jassen. En ik zou het in ieder geval wel onrieden om het in ieder geval in je leven in keer zien te hebben. En zeker ik naar aanloop van de heruitgave van de originele bioscoopfilm volgend jaar. Is dit wel een bijna een must voor de liefhebber.

0: Ot en Nij, Meijemar, Jemjerrit en Ian Blok. Back to back, back to back, back to back, back to back, back to back. De eerste keer bij Speaker Hut.
1: Ja, het is te horen hier natuurlijk Slipknot, maar we hebben, ja, wat we toen ik al zei, nog een tweede back-to-back. En die hebben we eigenlijk voor deze week betocht hier, maar toen betochten we dat we Slipknot vierden weer.
2: Ja, en wij gaan nou naar Greta van Vliet, die op 31 maart 2000 hun eerste single uitbracht. Die we aasten, dus ik drawing in, dat is Highway Tune. En dat is van het hun debuutalbum Black Smoke Rising, wat echt... Bizar is dat ze San album als debuut hebben, is echt geweldig. De band bestaat uit drie broers, John, Jake en Sam Kiska. En hun maat Danny Wagner, die drummer is. En ja, ze doen al weer een skofke mooi.
1: Ja.
2: Ik ben echt wel fan van hun muziek. Zeker de eerste twee albums. De treden vond ik iets minder. Maar weet ik nog wel erg leuk. En ik denk dat er wel een nieuw album rond zit te komen. Want dit is volgens mij de treden single die ze nou in de laatste paar maand uitgebracht hebben.
1: Ja, treden of de vierde zelfs al. Ik weet het even net uit te hollen. Maar zij hebben de oude ronde titel wat meer singles uitgebracht. Ja. Dus ja, meestal is dat volstand op maat dat er weer wat nieuws rond zit te komen. Hun nieuwe plaat, die heet Tear It Down. En die game natuurlijk als tweede plaatje in de back-to-back. En mocht je hem teken van waar komt eigenlijk de naam ervoor? Dat is ook van de buurvrouw.
2: Ja, wat waarschijnlijk dan ik echt oorspronkelijk een Nederlandse roots had.
1: Ja, want die hieten van origine zelfs Gretna van Vleet. Ja. Van Vliet. En dat klinkt ook wel een beetje Duits. Dus, maar goed, Nederlands, Duits, dat zit soms vol. Alleen nog de NS en Vutlitten en toen ben ze Gretna van Vliet worden.
2: Ja.
1: Dus, maar die RIM nou. We gaan eerst dus naar Highway Tune en de nieuwe single Tear It Down.

0: Bye.
1: Ja, en dan hebben we van iemand dan nog wel even wat kwad game nice VM. Ten eerste kan ik melden dat ze bij Xbox toch echt op bezig binnen om alle nieuwe dingen toe te voegen. En nou hebben ze ontdekt dat er mogelijk dus Mythic Achievements omkomen. En dan zal het meestal denken, Mythic Achievements? Ja, er is toch ook gewoon al achievements en dergelijke. Ja, maar als dat bij Sony's just op een PlayStation, dan kan je dus een Platinum trofee krijgen. Als dat alle trofees van een game helst. En nou, dat vraagt wel dat meestal daar bragging rights op hebben. En mogelijk dat dit dus inderdaad op deze manier ik naar Xbox daar komt. En het kan samenwijzen als je dus al een perfect gamerscore hebt voor een bepaalde game, dat je dan in één keer een hele rits om Mythic Achievements erbij krijgen kerst.
2: Ja, nou ja, ja, op zich leuk. Ja, ja, nou, ik heel eerlijk zeggen, meestal die achievements toch ik net zo volle mooi.
1: Ik vind het op zich altijd wel leuk. Maar ik ben sowieso al een gamer die lekker alles wil exploreren. Ja. En als ik ergens iets zucht, denk ik, oeh, dat moet ik even in. Dan doe ik dat gewoon. Maar als ik dan de game uitspelen, hè, dan ben ik net zo van, oh, ik moet die en die en die dingetjes nog. Nou, ik wil die Platinum trofee halen. Ik heb bijvoorbeeld in Ghost of Jote, heb ik volgens mij zit ik op 88% van alle achievements. Ik hoef echt dan maar een paar dingetjes te doen. Want die is 12 uurtjes werk waarschijnlijk. Maar ja, ik heb daar net echt dan de aandrang om daar dan energie in te steken.
2: Nee, de enige waarbij ik dat ooit herinner ik en dat ik dat dien heb is Satisfactory.
1: Oké. Okay.
2: Daar heb ik toevallig echt alles bij op Steam.
1: Ja, maar daar heb ik behoorlijk wat oerkes in stapt.
2: Ja.
1: Ja. Dus,
2: maar dat we net voor de achievements hebben, dat we weer van ach, wist, als ik nou toch bezig ben, lik die peer dingetjes ik even dwan, heb ik dat achievement ik maar.
1: Ja. Zo, nee, maar het is altijd leuk.
2: Ja. Maar dat hangt net in om de achievements, zou ik maar zeggen.
1: Nee. Helemaal goed.
2: Fanatec die kondigt een clubsport F1 racing systeem aan met een 18 nanometer direct drive stuurdring. Dus dat viel lekker direct om. Ik heb er even wel op schoen, maar er zit best wel soort knopjes op. Haast lekker vol als een werkelijk formulier stuur. Dus je moest wel even voor zitten gaan, was dat helemaal onder de vingers kraaien.
1: Ja. Maar een goed stuur voor het simracen is nooit verkeerd. En ik van gewoon wat simpele race games ken een race stuur echt wel voor die extra dimensies waar je zit. Maar die werd toch het rieden nog een stukje leuker wordt.
2: Nou, Burke Wobbes is dit is een Fanatec. Het is heel goed spul.
1: Maar het is ik
2: de prijs is ik heel goed. Ja. Dus ik kan me samen voorstellen dat dit stuur €500 is.
1: Ja, en het is waarschijnlijk ik wil maar goed materiaal maken.
2: Ja.
1: Waarbij de good caper stultjes stuurkes vaak wel wat meer plastic en kunststoffen bevatten.
2: Ja, en ook beginnen te slieten of raak het er eens wat los of dat soort dingen.
1: Kerst het vaak ik wel merken op het moment dat ze optilst. Als er wat betere kwaliteit stuur is, dan merk je echt wel dat er flink wat meer gewicht in zit. Ik vanwege die force motors is maar die dus die alles simuleren moeten. Dus als er over een curb heen is, dan krijg je ook echt dat trilgevoel in je stuur. Wat wel, krijg ik ook zo, die extra dimensie houdt. Veelst hij nog meer een echte coureur.
2: Ja.
1: Dan is er nog even nice over een Marvel's Wolverine. Kritisch werd er wat wisselvallig ontvangen. En helder wel een soort voldoendes. Maar echte grutte cijfers zaten uit oren. Singleplayer games en Sony soms wel. Dat is je net het geval. Echter, dat er het financieel wel erg goed. Want hij had bijna 12 miljoen exemplaren verkocht in een week of tijd. Dat is wel best wel verdienstelijk. Want hij had dus ik meer verkocht dan Death Stranding 2 in totaal dient het. En dat wordt nog steeds wel zien als een kritisch beter ontvangen game. Ja. Maar wie dus een volle minder grut publiek te berikken.
2: Dat hij is soms.
1: Ja, dus hulde aan Insomniac voor het mooitje van deze game. Want die varen er dan wel goed bij. En Sony natuurlijk ook.
2: Ja. En voor degene die tabbenen aan een nieuwe videokaart. Ik zou eerst maar voorlopig even goed gesparen. Want überhaupt ben die kring momenteel net te betalen.
1: Ja, als de 15,90 was, dan best zelfs meer dan 50, de 4,90 euro kwijt.
2: Ja, maar de volgende series van Bodycamp zitten er rond te komen. En dat wordt minimaal 2000 dagen worden. Ik snap het momenteel ook wel, want ja, het is toch haast net een betelje. Dus de outset zal net gigantisch groot zijn. Nou, Nvidia die zet maar 400% zijn beetje in de AI. En verzinnen het bakken maar heel mooi. Maar goed, we kennen vanuit Gin dat het team wat de gewone Graka's ontwerpt, die zal ik wel heus wel bezig zijn. Maar ja, de merk is gewoon dat de drive om weer naar je u te brengen dat die even iets minder is.
1: Ja, en ik moet zeggen, ik ken de meeste Nike games ik al graag nog prima draaien, ja, met mijn systeem. En ja, ik zit zelfs nog in de 40-serie te spelen. En ja, dan die noodzaak ik net echt zo heeg. En ja, die 50-series, die bloeien nog steeds wel verkocht worden voor die hege prijzen.
2: Ja.
1: En het yield komt wel binnen. En zo hoeven we nou in ieder geval wat minder R&D yield te spenderen om die volgende generatie zo snel mogelijk door te doen. Dus ja, ze kunnen het nog even wat verder perfectioneren.
2: Ja. En hetzelfde geldt ik voor het AMD-kamp. Daar zit er ik net heel veel gang in. Nee. Want die zit ik net zo gek als Nvidia, maar die is ik wel druk met het hele AI-gebeuren bezig voor de pro-kant, om het samen te zeggen.
1: Ja. En dan hebben we nog een nijtje uit de wereld van GTA 6. Want die game zit er natuurlijk om te komen. Die komt heel wel in november komt er beschikbaar. En zal waarschijnlijk de hele wereld haast stil komen te staan. Zo'n speeltje is.
2: Ik ben er bang voor.
1: Ja, en het zorgt er ook voor dat er hier en daar alweer wat nijtjes naar voren komen. Een van die nijtjes is namelijk dat GTA 6 Online heeft waarschijnlijk in 2022 gewoon verschijnen zal. En tot die tijd bloedt de oorspronkelijke GTA Online nog gewoon te spelen. Maar dat zal op een gegeven moment dus oerstappen op de nijste versie. En dat zal waarschijnlijk dus volgend jaar gebeuren.
2: Ja. Ja, en daarbij kennen we ik meld als we toch een GTA 6 hebben, dat deze week ik de soundtrack uitkomen is.
1: Ja, en die kerst ook zelfs beluisteren op de bekende streaming platformen. Ik weet net dat er overal te luisteren is, maar in ieder geval wel bij Spotify. Het ken ik samen wijs dat Spotify weer wat geld naar Rockstar Tascode het om te zeggen van hey jongens, kunnen we dat eerst even exclusief op uw platform horen?
2: Dat soort acties worden wel eens houden. En er zitten voor mij 6 nieuwe nummers op. En stikkels, een heel neusje besteende nummers die natuurlijk in de wereld weer tevoorschijn komen.
1: Ja, er staat bijvoorbeeld een nummer van Travis Scott staat erop. Wat wel een bekending is.
2: Ja,
1: Keith Richards.
2: Dat is een nieuw nummer. Ja. Keith Richards, dat is voor mij een besteend nummer.
1: Bright Lights Big City.
2: Of is dat ik een nieuwe plaat die er speciaal voor maken heb?
1: Dat weet ik net zeker.
2: Oké. Okay.
1: Maar er komt wel een album beschikbaar. Die kerst ik fysiek keepje. Dus die komt wel beschikbaar fysiek. De game net, maar de soundtrack wel. En daar zullen dan in totaal 24 gloednaaie originele nummers op komen te staan. Ja, en er zal wel weer een heel soort meestal lyrisch van worden. Maar heeft er interesse in, de kerst dus ik op vinyl of cd keepje. Op de website GTA VI, wat GTA 6, thealbum.com.
2: Ja,
1: en als Google
2: Score eventjes.
1: Ja, en als Google Score maar eventjes. Maar er is vast een markt ver.
2: Het zal vast. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik jij er net bij.
1: Nee, ik kijk net. En ik wacht zeker rustig tot het game op PC uitkomt. Ja. Want ik ken net een digitale game van mijn PlayStation capeje.
2: Daarom. Hij is nog verder dan ijs.
1: Nou, als laatste ik naar even nijtje dat de ontwikkelaar van Little Big Planet. Daar is natuurlijk al een heel skoft stil rondom. Maar Media Molecule die werkt nou aan een cozy game. Dat is het enige wat er eigenlijk van bekend is. Wanneer dat eruit komt is er net bekend. Maar ja, hun laatste game, dat dateert al even van 2020. Dat wie Dreams. En en nou is het afwachtje wanneer ze hier meer van u te doeken wangen.
2: Dat is helemaal goed. En altijd mooi.
1: En voor de mensen die net weten wat een cozy game is. Dat is zoiets als Animal Crossing of Harvest Moon. Of dat is wat dingetjes verzamelen je moest. En maar popjes in het water praten.
2: Lekker laid back. Niks moet, alles mag.
1: Lekker relaxed.
2: Chill. Lekker cozy.
1: Ja.
2: Maar goed, wij gaan nou iets minder cozy. Want wij gaan naar de laatste platen.
1: Ja.
2: We gaan eruit mooi. Engerfest. Ik zou zeggen, oort over de weken.
1: Later.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreemrechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom allemaal op deze tongetje juni, de zondje in de september 2026, bij een nieuwe aflevering van Krachtvoer. Freddy had de techniek, dat had hij hem wel. Ik ben Piet en wij komen nog een lekkere muziek voor hem. Maar onder andere een usband van de mannen Earth and Fire. En een hele mooie orenmuziek, zoals het eerste nummer wat we spelen. Bob Dylan, I Want You. En we gaan verder. Dit is de Engelse band Dem.

noemen stamt het jongetje 35. Big Joe Williams, een bluesgitarist, die schreeuwt het nummer. En Dem, maar als frontman natuurlijk, Van Morrison, hier in die begin jaren 60 een hit mij. Baby, please don't go. Ray Wilson, die wie. Jalien of zo? Jalien, hast alweer. In Duna in Drachten. We vreden ik even. Hinnenwijs binnen. Weer een heel mooi concert. Dit nummer gaat er volgens mij net spelen, maar dat kan ik nog zien op zijn LP Change. En daarvan maar eventjes het titelnummer. Luister maar eens eventjes.

0: Ray Wilson, hij is een INLP, zanger geweest van de band Genesis. LP Calling All Stations. Dit weer er maar het nummer Change. En dat brengt dus bij uw band van de maand.
1: De band van de maand. Krachtvoer.

De tweede single met ze in Nederland uitkwam, Nine Seasons, dat wie het noemer Ruby is de man. Dat was kreun, troch Gerard Koerts en zijn broer Chris. Die het allebei al net meer onder is binnen. En ik, Johnny Kaagman, helaas net meer. En daarom ben zij deze mannen band van de mannen. Luister eens naar Ruby is the one.

Ruby is de man. Het kwam op nummer 4 in de top 40. Azen. Nog een heel, heel bijzonder nummer van Us Ben van de man Earth and Fire. Ja, we gaan momenteel zo'n olifanten van de route in Gasteloon. En ja, dit noemer je, dat maakt het telkens ontdenken. Want ik ben correct olifantgeloden wat ik in het intro jaar. Heel mooi intro, hè? Niks mis mee. Talk, talk. Such a shame.

Ja, het nummer zit best nog wel heeg in de top 2000. It's My Life, dat vind ik ook een hele grote hit van hun. Maar dit weer van een band uit de jaren 80, heel beroemd, bekend. Talk, Talk, mijn nummer Such a Shame. Fijn dat je hem luistert naar je krachtvoer hier bij Radio Spannenburg. We gaan van je hem klaarstaan, een nummer van de band Elf. Met die Ronnie James Dio, de frontman, zanger weer. Dit is het nummer Nevermore van hun.

0: de beginperiode van de Stoetjes. Maar Iggy Pop. Iggy Pop staat volgens mij wel bekend als de eerste stage diver. Jongetje Santa gewinde daar al, maar druk met Wan hak ergens lezen. Dus misschien dat er nog wat eerder weer in, maar hij wie van ieder van alle is niet dat uitproberen. En daarvoor de band Elf, maar Ronnie James Dio en het nummer Nevermore. Dat brengt dus bij de band van de mannen.
1: De band van de maand.

0: Binta, on een nummer van Earth and Fire, wat ik altijd een monument uit de Nederlandse popgeschiedenis neem. Als je me nou echt niks onvindt in een game, gewoon 18 minuten nemen wat er was. En als je een wel mooi vindt in een game, 18 minuten heerlijk genieten. We gaan namelijk draaien en noemers kreunen terug Gerard en hoe heet die hoor ik er weer?
1: Chris.
0: Chris Koorts en Hans Sieg. En die ben verantwoordelijk voor het. Het scrollen van noemen werd ik, vooral in het begin, de Mellotron heel goed in te luisteren is. En in het laatste stuk trouwens, ik luister je en geniet van Song of the Marching Children.

alleen nog al op dit nummer vind ik geweldig dat Earth and Fire Band van de man is. Wat een icoon uit de Nederlandse popmuziek. Song of the Marching Children. 18 minuten en 24 seconden konden we daarvan genieten, meisje al. Ja, dan is het nou tijd voor een nummer van de Duitse band. Holy Still, Holy Still. You and I. De Duitse band The Scorpions. Die gaan per hele mooie rockballads maken. Onder andere deze live-uitvoering op het album Acoustica. Staat dit nummer You and I, The Scorpions.

0: De Scorpions. Kom maar als die is, Bob. Het is haast Jochen Oeren. En dat houdt in dat we haast het programma hinnen binnen. Maar niet getreurd naar Jochen. En get Freddy gewoon verder met een portie live en kicking. Freddy, is een tip van de sluier oplichten wat er haast in het genieten valt?
1: Nou, we zitten wel ramvol natuurlijk. We hebben status quo Jay Giles, Steve Miller, Supertramp, Shania Twain. Ja, zeker. Speciaal van de Loes van deze keer.
0: Ja.
1: Powerplay en Phil Collins onder andere. Het is weer bommetje vol. En alles live.
0: Amazing. Vooral luisteren blauwe hier naar Radio Spannenburg. Want Freek had haast een heerlijke oerlijke live en kicking van je kleestien. Wij gaan eruit maar uit, maar je noemen van de Stranglers. We bedanken je van het luisteren. Wij zijn er met Krachtvoer. Oren week gewoon weer met een live uitsturing van Krachtvoer. Nogmaals dank. En Freek en ik, die gaan haast naar de poes aan. Naar dat nummer ouder is. Bedankt. En tot oren week, zeiden wij. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Sieroeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van Nien Wiekijn, met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

vogeltje. Soms vlucht het mij om, wil alleen maar zielen. Wil net denken om morgen. De weer staat het bij mij, ik in dit oud boot. Show nog zelf naar de wimpel.

0: I got a freaky old lady named a Cocaine Kitty who embroiders on my jeans. I got my poor.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustreren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur. Ja.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje om 6 uur. Radio Spannenburg.
1: Where you going, baby? No, you can't take the car. Take the kid. Take all these bills on the table over here. Been together too long

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.